0: Het is 3:00.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, Gelderland, is brand uitgebroken. De ongeveer 20 bewoners en hun begeleiders zijn uit het pand gehaald. Eén iemand moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. En ook komt er veel rook vrij. Ruim 180 kinderen van een nabijgelegen kamp zijn daarom uit voorzorg

0: naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. De Verenigde Staten beschuldigen Iran van een raketaanval op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Het leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. De aanval was kort na middernacht Nederlandse tijd en zouden zijn aangevoerd door de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft zelf nog niet op de beschuldiging gereageerd. Ook in Algerije, Marokko en Tunesië zijn grote bosbranden. Die worden verergerd door de hitte en droogte. Door de branden zijn in Algerije tot nu toe 6 mensen omgekomen. In Tunesië is sinds de afgelopen maanden ruim 4000 hectare natuur verwoest. Inmiddels lijken de meeste branden onder controle, maar vanwege de hitte en droogte wordt gevreesd dat het vuur opnieuw oplaait. In Brazilië is een Nederlander omgekomen bij een bootongeluk, melden lokale media. De man van 26 zou zijn verdronken nadat de boot waarop hij zat was gekapseisd. 2 bemanningsleden raakten gewond. Het ongeluk gebeurde tijdens een boottour bij watervallen in het zuiden van Brazilië. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het nieuws nog niet bevestigd. Het weer droog en het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden en 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek.
2: De NH Muziek.

0: Je luistert naar NH.
1: NH.
0: Thuis in heel Noord-Holland.
1: Thuis in heel Noord-Holland.
2: Muziekmix.
3: Stam.

0: Ik ben David uit Horen.
1: Ik ben Joep uit Beverwijk.
2: Ik ben Anne en ik kom uit Waarland.
3: Ik ben Hilda uit Den Burg van Texel.
4: Ik ben Jozef en ik kom uit Alkmaar.
5: Ik ben Sarah uit Haarlem.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 4 uur.
8: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft een Amerikaanse legerbasis in Jordanië aangevallen. Dat bevestigt de Iraanse revolutionaire garde. Het Amerikaanse leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. De afgelopen dagen voerde Iran juist geen aanvallen meer uit op Amerikaanse legerbasis, omdat de VS ook was gestopt met bombardementen. Het dodental door de zware aardbevingen in Japan is opgelopen tot 13. De beving was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Er is veel schade, want door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in. Tientallen mensen kwamen vast te zitten onder het puin en meerdere mensen worden nog vermist. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, Gelderland, is brand uitgebroken. De ongeveer 20 bewoners en hun begeleiders zijn uit het pand gehaald. Eén iemand moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ook komt er veel rook vrij. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren, zijn daarom uit voorzorg naar Buslo gebracht.

0: Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie geweest. Afgelopen middag crashte daar een auto met explosieven. De auto was eerder betrokken geweest bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald en zal worden vernietigd. De bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd zijn inmiddels weer thuis. Het weer droog bij een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden en 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek. De NH Muziek.

0: Ik ben Francine uit het mooie Haarlem.
1: Ik ben Piet en ik kom uit de Pijp.
2: Wij zijn Joop
3: en Gerda en komen uit het historische stadje Purmerend.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 5:00.
6: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië hebben in Irak pro-Iraanse milities aangevallen, zo melden de twee bondgenoten. Het zou gaan om een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. In de verklaringen van de Amerikaanse en Saoedische autoriteiten wordt niet vermeld of er ook een verband is met de Iraanse raketaanval op Jordanië, die kort daarvoor werd gemeld. Bij die aanval was een Amerikaanse legerbasis het doelwit, maar volgens de VS zijn alle raketten onderschept. Het dodental door de zware aardbeving in Japan is opgelopen tot 13. De beving was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Er is veel schade. Door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in. Tientallen mensen kwamen vast te zitten onder het puin en meerdere mensen worden nog vermist. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, Gelderland, is brand uitgebroken. De ongeveer 20 bewoners en hun begeleiders zijn uit het pand gehaald. Eén iemand moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren zijn uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast naar geel. Dat is gedaan vanwege de bosbranden. Mensen kunnen nog wel naar Spanje reizen, maar krijgen het advies om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Het ministerie wijst erop dat de situatie snel kan veranderen, vooral bij hoge temperaturen en harde wind. Het weer, vandaag volop zon, alleen

0: Met het noorden kans op wat bewolking. Het wordt ook zomers warm, 28 graden aan de kust tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië hebben in Irak pro-Iraanse milities aangevallen. Het zou gaan om een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. In de verklaringen van de Amerikaanse en Saoedische autoriteiten wordt niet gezegd of er een verband is met de Iraanse raketaanval op Jordanië van eerder deze nacht. Bij die aanval was een Amerikaanse legerbasis het doelwit, maar volgens de VS zijn alle raketten onderschept. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, is brand uitgebroken. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. 1 persoon moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in het bosrijke omgebied. Er komt ook veel rook vrij en ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren zijn daarom uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. In Japan zijn zeker 13 mensen omgekomen na de zware aardbeving van gisteren. Die was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Later volgde nog een aardbeving met een kracht van 3. Het was al duidelijk dat er doden waren gevallen, maar hoeveel was onduidelijk. Er wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers. Het natuurgeweld heeft een ravage veroorzaakt op het Japanse eiland. Fabrieken, kantoren en huizen zijn ingestort en meerdere mensen worden nog vermist. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast naar geel. Dat is gedaan vanwege de bosbranden. Mensen kunnen nog wel naar Spanje reizen, maar krijgen het advies om de situatie op bestemming goed in de gaten te houden. Ook moeten ze rekening houden met onder meer evacuaties. Het weer vandaag volop zon, alleen in het noorden wat bewolking. Het wordt ook zomers warm, 28 graden aan de kust tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: De ontbijttafel. Met

0: Een stukje disco op de goede vroege ochtend. Relight My Fire, Dan Hartman samen met Lolita Holloway. Moet ook even genoemd worden. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Waar voor jou dus altijd een plekje is om aan te schuiven. Voel je vrij. Wees welkom. Neemt ruim. Ook al is het pas 6 minuten over 6 op die vroege, vroege, hele vroege woensdagochtend. Maar we gaan er een vrolijke dag van maken. Het is 29 juli 2026. De ontbijttafel die wordt dus goed gedekt gehouden door ons, want Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen, Anne.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Goedemorgen. En ikzelf ben Francis. Anne, heb jij dat probleem ook in de ochtend? Dat je dus onder de douche gaat staan en dat je dus een... Ik heb namelijk een nieuwe douchegel.
1: Ja.
0: En die is speciaal voor mannen. Dat heb jij dan
1: misschien... Wat is er speciaal voor mannen aan douchegel, precies?
0: Het is...
1: begrijp ik nooit.
0: Het is dat begreep ik dus ook niet.
1: Dat je 5 shampoos in 1, zodat je dan maar 1 shampoo kan kopen.
0: Spijker op zijn kop aan.
1: Vind ik zoiets raar.
0: Dit is de Barber Club. Ik zal het merk niet noemen. Maar het is dus inderdaad all over your body. En dan voor je haar. En ook dus voor je baard. Want Barber Club.
1: Okay.
0: En dan hebben ze dus heel handig. Want voor mannen, ik denk dat het een marketingtruc is. Want dan
1: Tuurlijk.
0: Hebben ze dus die. hebben ze dus die bus. Daar staat de tekst ondersteboven. Dus moet je hem op zijn dop zetten. Dat is heel handig, want dan stroomt alles naar beneden. En dan kun je dus in 1 keer pakken, klikken, prap. Maar ja, met je slaapdronken kop. Ik ochtends vroeg, barbecue. Ik denk, ik ga de hele boel eens even in sauzen.
1: Ja.
0: Dat ding open. Frap, die halve fles leeg. Want het staat op zijn koppetje.
1: Oh, hè?
0: Ja, dan staat hij op zijn
1: kop. Het is een hele dunne shampoo.
0: Het is
1: zo?
0: Ja, waarschijnlijk speciaal ook voor je baard. Want als het gewoon normale haarshampoo is, dat is niet goed voor je baard. Schijn, ik weet het niet. Maar heb ik dus
1: en alles in 1 shampoo is wel goed voor je baard. Ik geloof dit dus nooit.
0: Nou, ik stiekem
1: ik
0: wel.
1: Ik denk dat je in de zeik genomen
0: wordt. Nee, helemaal
1: ja, dat
0: niet.
1: Denk ik.
0: Nee, maar dan moet ik dus bijna weer een nieuwe fles kopen. Hij was net nieuw, hij is voor de helft leeg. En ik ruik dus helemaal naar een soort hout. Ik ben een soort bosmannetje.
1: Hout?
0: Ja, het is wood.
1: Dit is echt een mannenshampoo. Zo raar vind ik
0: het. Het is een wood. Hebben ze dat ook voor dames? Of dames zijn tenminste slim. Die denken niet over... Die zijn niet... Maar ik pak alles in 1. Die denken gewoon... Oké, ik neem gewoon en een conditioner en iets voor mijn haar.
1: Ja, maar het zijn toch echt wezenlijk andere producten?
0: Ja, maar ik
1: net
0: denk...
1: als dat bijvoorbeeld baardcreme en zo... Of baardolie is toch iets heel anders dan... Shampoo voor je lichaam?
0: Ja, dat zou je denken. Maar ik dacht, dan is mijn baard in 1 keer toch ook... neem ik het mee, want anders moet ik met een apart shampootje... mijn baard doen en zo, of zeep. En dan wordt het droog, moet ik er olie in doen.
1: Ik vind het zoiets voor mannen, inderdaad. Gewoon 5 shampoos in 1. Ik vind dat zoiets raars.
0: Nou ja, hoe dan ook. Ik moet weer...
1: Nee, dat heb ik niet.
0: Nee,
1: ik heb gewoon 5 shampoos.
0: Ja, maar ze ook marketingtechnisch heel slim. Want je geeft heel veel geld uit. Ik maar 1 fles. Maar ja, nu moet ik dus nog 1 fles kopen. Sorry. Goedemorgen, de ontbijttafel is begonnen.
2: Goedemorgen, goedemorgen. Gaat het nu met jou?
0: Ja, een beetje verward.
2: Lag je wakker van de kou?
0: Nou ja, het is best mooi weer, toch?
2: Goedemorgen, goedemorgen. Het is allemaal gezellig.
0: Moet ik straks weer naar het kruid van het ethos.
2: Goedemorgen voor de deur.
0: Hoe het ook zij, zo dadelijk de krantenkopquiz. Maar eerst...

0: Robert Palmer bijna en Best of Both Worlds.
1: Krantenkopquiz. De krantenkopquiz.
0: 17 minuten over 6, hoog tijd voor de krantenkopquiz. Een belangrijk quizje, want het gaat over de eer van de ontbijttafel. Hij is heel makkelijk hoor, je krijgt van mij gewoon 3 krantenkop en een ervan is helemaal niet waar. Maar aan jou dus de vraag, welke is dat? Mag je doorgeven 088-850-51-52, zo simpel is het. 3 krantenkoppen, eentje is er niet waar en welke is dat? En dat allemaal voor de eer van de ontbijttafel. Nou, zit je er klaar voor? Telefoon in de hand? Komt-ie.
1: Kop 1.
0: Spaanse WK-winnaar houdt woord en laat het hoofd van Trump op zijn arm tatoeëren.
1: Kop 2.
0: Gordon heeft doel bereikt voor Men's Health. Geen Arnold Schwarzenegger-lijf. Wonderlijk.
1: Kop 3.
0: Testtoestel breekt record met non-stop vlucht van ruim 24 uur. Ja, nou, een van deze 3 is dus niet waar. Welke is dat? Is dat?
1: Kop 1.
0: Spaanse WK-winnaar houdt woord en laat het hoofd van Trump op zijn arm tatoeëren.
1: Kop 2.
0: Gordon heeft doel bereikt voor Men's Health. Geen Arnold Schwarzenegger-lijf. Of?
1: Kop 3.
0: Testtoestel breekt record met non-stop vlucht van ruim 24 uur. Nou, één van deze 3 is niet waar. En dat allemaal voor de eer van de ontbijttafel. 088-850-51-52. Snel doorgeven. Ik geef je 2 platen de tijd. Kopie 1, kopie 2, kopie 3. Het is helemaal jou. Welke is er niet waar?
1: De krantenkopquiz.

0: Simon & Garfunkel en Cecilia. Mocht jij je afvragen, wie is dan die Cecilia? Nou, Saint Cecilia is beschermheilige van muzikanten en zangers. En dat ritme is het getrommel op een wasmand. En dan lekker een beetje tikken op de flesjes. Het is gewoon gezelligheid hier bij de ontbijttafel. Dit is allemaal waar, maar wat is er niet waar?
1: De krantenkopquiz.
0: Eén van deze drie koppen die ik je net heb gegeven, die is er niet waar. En jij moest raden welke dat was. Je mag nog razendsnel een berichtje sturen via 088-850-51-52. Want ik lepel ze nog één keer voor je op. Welke van deze drie koppen is er niet waar?
1: Kop 1.
0: Spaanse WK-winnaar houdt woord en laat het hoofd van Trump op zijn arm tatoeëren.
1: Kop 2.
0: Gordon heeft doel bereikt voor Men's Health. Geen Arnold Schwarzeneggerlijf.
1: Kop 3.
0: Testtoestel breekt record met non-stop vlucht van ruim 24 uur. Ja, dat zijn de drie koppen. Dan ga ik eens even kijken welke er wel waar is. Nou, dat is dus kop 2, want Gordon heeft het doel bereikt. Voor de mensenhelft geen Arnold Schwarzenegger lijf. Ja, dan denk je, die man is helemaal afgevallen en afgetraind. En dat is hij ook.
2: Ja, toch?
0: Voor het oktobernummer van mensenhelft. 16 kilo lichter, maar hij heeft ook echt wel wat moeten doen. Nou, hij ziet er goed uit, inderdaad. Nou, dat is ook de ochtendshow doen bij Radio 10. Daar val je ook erg van af, naar het schijnt.
2: Is dat zo?
0: Ja, ik wel.
2: Niet, hoor.
0: hij hield er in ieder geval een gescheurde meniscus en een keelinfectie aan over. Ja, dat is toch wel heel verdrietig voor onze Gordon. Betekent dat Arnold, Ans, Paul, Diego en Rennie het niet goed hebben, want het was dus waar. Kop 3 was ook waar. Testtoestel breekt record met non-stopvlucht van ruim 24 uur. 23.076 kilometer van Melbourne naar Toulouse in Frankrijk. Langs een non-stopvlucht ooit door een commercieel passagiersvliegtuig.
2: Wow.
0: Bemanning zag 2 zonsondergangen. Zo, dat is nogal wat.
2: Wat leuk.
0: Ja, echt te gek. Vaar je dus of vlieg je van zonsondergang naar zonsondergang.
2: Ook wel raar, toch?
0: Het lijkt me heel gek. En een jetlag, 24 uur lang vliegen? Ik weet het niet, hoor.
2: Ja, of dan niet.
0: Nee, dat is ook weer waar. In ieder geval, wie een jetlag nu hebben is Jeannette, Lydie, Rodi en Els. Want ja, helaas niet de eer van de ontbijttafel. Maar dat betekent dat de eer van de ontbijttafel wel naar de volgende personen gaat. Want kop 1 is dus niet waar. Spaanse WK-winnaar houdt woord en laat het hoofd van Trump op zijn arm tatoeëren. Is dus niet waar, want het was de bondscoach. Had hij beloofd? Ja, is toch leuk?
2: Heel leuk.
0: Moet je voorstellen dat Virgil dat gedaan zou hebben. Het hoofd van Bergkamp op zijn...
2: Koeman.
0: Nee, Koeman, sorry. Koeman op zijn arm. Ja, je
2: zou ik wel vet vinden.
0: Ja, dat is toch
2: dat
0: gek.
2: Dat je zo'n tattoo hebt van het hoofd van Koeman.
0: Wel heel sexy. Het is Cucurella die dat heeft gedaan. En het hoofd van de bondscoach is Louis de la Fuente. Dat betekent dat Erwin, Joke, Bert, Gea, Nico, Gerrit, Els, Frederik en Marcel de eer hebben van de ontbijttafel. Hartstikke goed. Gefeliciteerd. Hou hem bij je.
1: De krantenkopquiz.

0: Ik ben Sylvia uit Noordschewoude.
1: Ik ben Herco uit Ouderkerk aan de Amstel.
2: Ik ben Inge uit Amsterdam.
3: Ik ben Arnold uit Castricum.
4: Thuis in heel
5: Iets over 6:30 in Edam is het 20 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Jolanda Baaiens. Jolanda, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Bij een schietincident bij een tankstation langs de A4 bij Hoofddorp is een man gewond geraakt. De politie vond de man gistermiddag rond 3:00 in een zwart taxibusje. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. In verband met het onderzoek was het tankstation gisteren gedeeltelijk afgezet. De gewonde man is naar het ziekenhuis gebracht. Of de politie een verdachte op het oog heeft is niet duidelijk. Veel buurtbewoners zagen gistermiddag hoe een achtervolging eindigde in een grote politieactie in Amsterdam-Osdorp. De auto werd achtervolgd omdat hij in verband werd gebracht met een plofkraak in Duitsland. Ook buurtbewoner Henk zag vanaf zijn balkon hoe een BMW met hoge snelheid door de straat reed. En hij was best onder de indruk.
7: We hoorden eerst een helikopter in de lucht. En nog even kijken. En toen hoorden we echt auto's keihard rijden. En die kwam als een maloot, kwam hier de straat in rijden, ging hier de drempel overheen. En die vloog hier echt een meter de lucht in. En toen zag ik ook gewapende gasten erachter, dat was DSI. En toen gingen die kant op. En daar zijn ze gecrashed. Voor de rest weet ik voor de rest natuurlijk ook niet.
6: Ja, na die crash sloegen de inzittenden op de vlucht. In de auto vond de politie explosief materiaal, waarna een deel van de wijk werd ontruimd. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. En een vrouw is gistermiddag tijdens het suppen in Oostwoud gewond geraakt nadat ze was geraakt door een kogeltje uit een luchtbuks. De politie rukte groots uit omdat in eerste instantie werd gedacht aan een schietincident. De politie wist de schutter op te sporen en het lijkt om een ongeluk te gaan. Wel wordt onderzocht of onvoorzichtigheid met de luchtbuks is omgegaan. Onvoorzichtig. De vrouw die gewond raakte moest zich in het ziekenhuis laten behandelen. Wat je met suppen allemaal niet mee kan maken. En Frank de Jonge wordt de nieuwe directeur van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Samen met brandweercommandant Steven van der Looy zal hij vanaf 1 oktober de nieuwe directie vormen, waar ze verantwoordelijk zijn voor de coördinatie van de brandweerzorg, de rampenbestrijding en crisisbeheersing. De Jonge is nu nog hoofddirecteur publieke dienstverlening bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Ja, en Veilinghuis Christie die veilde de afgelopen week bijzondere voorwerpen van het afgelopen WK voetbal in Amerika. Vandaag sluit die veiling en wordt bekend hoeveel geld er is opgehaald voor het FIFA-fonds voor wereldwijd onderwijs, dat zich inzet voor beter onderwijs voor kinderen overal in de wereld. Fans die konden onder meer bieden op de wedstrijdballen van de openingswedstrijd en de finale. En ook ging het topje onder de hamer dat zangeres Shakira droeg, jawel, in de videoclip van het officiële WK-lied. Iets voor jou, Francis?
5: Oké. Nou, misschien wel eigenlijk. Het is een mooi toppie. Je weet het
6: ja,
5: niet.
6: Ja, leuk toch? Een toptoppie.
5: Toptoppie.
6: Goed, meer nieuws in de app of op nhnieuws.nl. Kijken we nog even naar het weer. Bij een zwakke zuidenwind loopt de temperatuur razendsnel op. Rond het middaguur kan de 30 graden worden aangetikt. Zo. Op de stranden is een zeewindje mogelijk, waardoor het daar wat koeler is. Ja.
5: Goed smeren.
6: Warm. Goed smeren.
5: Ja, ik zal. Ik ben heel erg niet zo van de zon, maar ik moet inderdaad goed smeren. Goeie tip, Jolanda. En ik ga het straks ook even aan Jules vragen of dat hoe het is met die zonnekracht en zo.
6: Ja, goed plan.
5: Dankjewel. Eerst de Brothers Johnson hier aan de ontbijttafel. Straks de vroege vogel van de dag. Wie dat is, dat hoor je zo. Na Gilbert O'Sullivan, maar eerst dansen, chansen, genieten.

0: Gilbert O'Sullivan bijna. Get down.
1: Wie is de vroege vogel van de dag?
0: Ja, het is ruim 6:50 geweest op die vroege woensdagochtend. Je kunt je op dit tijdstip nog even lekker omdraaien. Lekker doen, radiootje aan. Heerlijk. Noord-Holland ontwaakt op deze manier zachtjes. Maar er zijn ook heel veel Noord-Hollanders die al keihard aan het werk zijn. Hè? De vrachtwagenchauffeur, de krantenbezorger, de bollepeller, de akkerbouwer, de tandartsassistenten, de timmerman, noem ze maar op. Ze gaan allemaal weer aan de slag. En vanochtend starten wij op de camping in Schorl bij Ingrid. Ingrid, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, dat is wat zeg, zo lekker vroeg. Ja, die zon zien opkomen terwijl je nog in je tentje ligt in Schorl. Dat is toch zalig?
2: Ja, dat is prachtig mooi, ja.
0: En wat voor soort camping heb je daar?
2: Een kleine camping van 1 hectare met wat huisjes. Maar grotendeels nu steeds meer tenten en caravans en kleine campertjes.
0: Oh, wat heerlijk.
2: Ja.
0: En is dat dan dat het voor jou ook heel laat wordt? Omdat iedereen dan bij een kampvuurtje Kumbaya zit te zingen met een gitaar en zo?
2: Nou, nee, het wordt bij ons niet heel laat. We hebben wel een familiecamping. Dus we willen wel dat het ook op tijd rustig is. Zodat de kinderen ook een beetje nachtrust kunnen hebben. Maar en de kampvuur, dat is hier helemaal uit de boze.
0: Oh, ja, natuurlijk.
2: Vanwege het hele droge natuur. Ja,
0: nee, dat wil je natuurlijk niet. Maar ik weet van boswachter Patricia, heet ze volgens mij, dat je daar heerlijk wakker kunt worden op die Schoolse duinen. Dan zie je die zon opkomen en dan zie je allemaal kleine beestjes. Dat bied jij natuurlijk ook aan jouw campinggast, of niet?
2: Ja. En we zitten hier nog geen 500 meter lopen van die duinen af. Oh. Dus dat is voor iedereen echt supermooi.
0: Dat is echt genieten. Want ben je dan ook helemaal volgeboekt deze zomervakantie?
2: Ja.
0: Oh, dus we kunnen niet meer naar school.
2: Nee. Voor één, als je op de fiets komt met een klein tentje voor 1 of 2 nachtjes, dan hebben we nog plaats. Dan maken we ook plaats. Maar voor de rest is het bijna onmogelijk.
0: Maar lieve Ingrid, jij hebt echt een prijs gewonnen, hè, met jouw camping.
2: Ja, klopt.
0: Hoe dan?
2: Ja, de tweede. Ja, dat vragen wij ons ook af.
0: Nou ja, nee, dat snap ik wel. Het is een hele mooie camping. Maar wat voor prijs was dat dan?
2: We hebben dit jaar de prijs gewonnen van beste fietscamping van Nederland.
0: Oh, wat leuk zeg.
2: Ja, van de ACSI. Daar zijn we heel trots op.
0: Dus je gaat met je fiets en dan ga je door Nederland. En natuurlijk ga je naar een school. En is er voor jou altijd een plekje op een prijswinnende fietscamping.
2: Ja, klopt. Ja. Maar het is natuurlijk hier sowieso, hè. Als je hier wil fietsen, je kan hier dagen fietsen zonder dezelfde paardjes te doen.
0: Oh.
2: Het is heerlijk fietsen hier, ja.
0: Wat zalig zeg. En dan, want je kan dan vanuit school kun je of naar Den Helder of je kan de andere kant op. Bied je dan ook fietsroutes aan of is dat meer de creativiteit van de mensen die langskomen?
2: Ja, we hebben hier altijd de Freebie-maps liggen. En daar staan al een paar fietsroutes in.
0: Oh ja.
2: Heel veel mensen zijn tegenwoordig heel makkelijk handig met die apps met knooppuntenroutes.
0: Oh ja, natuurlijk. Ja,
2: en om dat zelf te maken. En we zitten hier natuurlijk langs de lange fietsafstanden, de LF-routes.
0: Oh.
2: En dat is de kustroute, de grenzenroute, de rondje Nederland. Er komen heel veel lange routes ook hier langs. Dus ja, voor iedereen wat wil, zeg maar.
0: En voor iedereen wat wil, wat voor gast heb je op dit moment allemaal staan? Veel fietsers of ook andere mensen?
2: Afgelopen weekend hadden we echt een bom vol met fietsers. Toen hebben we heel veel plaatsjes extra moeten creëren. Want er zijn heel veel mensen op de fiets onderweg. Maar het is nu een mooie mengeling.
0: Ja.
2: Senioren in caravans. Jonge gezinnen met grote tenten of vouwwagens. Dit vind ik de mooiste tijd van het jaar. Omdat we dan echt een mooie mengeling van allerlei soorten gasten hebben.
0: En doe jij ook aan glamping?
2: Nee.
0: Je hebt dus niet zo'n chique tent staan met een tweepersoonsbed en een klein kacheltje en maar dat soort fratsen.
2: Nee, dat is geen kamperen.
0: Dat is geen kamperen. Nee, zeg Ingrid, doe normaal. Goed, wat staat er vandaag voor je op de planning?
2: We gaan zo de receptie openen en dan liggen de broodjes klaar.
0: Ja.
2: En vanmiddag gaan we met de kinderen de traditie om stoproodjes te bakken op woensdagmiddag.
3: Oh, wat leuk!
2: En vandaag ga ik als kok nog even de pannenkoeken. Ga ik pannenkoeken bakken. Dus na het stoproodje bakken nog. Krijgen ze pannenkoek aangeboden.
0: Nou Ingrid, het klinkt echt fantastisch bij jou in school op de camping. Want gewoon stokbroodjes, pannenkoeken. Het lijkt Frankrijk wel.
2: Ja, tuurlijk.
0: Maar dan gewoon in eigen land.
2: Wel mooier, ja.
0: Hartstikke mooi Ingrid. Dankjewel, hè. Jij bent met recht de vroege vogel van de dag. En je weet het, hè.
2: Dankjewel.
0: Hou hem hier.
2: Met veel plezier.
0: Hartstikke goed. Fijne dag.
2: Dankjewel.
1: Ben je ook een vroege vogel? App dan nu je naam en je beroep naar 088 850 51 52. En wie weet ben jij binnenkort wel de

0: uit de film Flashdance. Irene Cara. Met het titelsong Flashdance. En als je die clip kent, dan zie je op een gegeven moment dat zij heel erg hip aan het dansen is. En aan het breakdansen. Maar het is heel grappig, dat is niet het lijf van de zangeres. Of niet de zangeres, maar de Jennifer Beals die dat volgens mij zingt of danst. Nee, vaag verhaal misschien. Nee, dat is een man. Dat is Crazy Legs van... hoe heet die
1: op die
0: ook?
1: Stoel?
0: Nee, dan op een gegeven moment gaat ze heel erg zo hip breakdansen. Zie die benen aan me gaan. Maar dat is dus een man Crazy Legs met een pruik op.
1: Ik dacht van, even op die stoel dat al het water naar beneden
0: Nee, komt. Dat doet ze wel echt.
1: Oh, ik denk
0: maar
1: al.
0: Het is in ieder geval die van de Rocksteady Crew. Oh, nou goed, jij als danser moet dat toch weten?
1: Ja, weet ik niet.
0: Goed, straks maak je weer kans op een gratis uitje voor twee personen. Dus denk alvast wie je mee gaat nemen. Hè, naar de museum, stoomtram, horen, mede een blik. Bij dingen met Dario. Dus hou je telefoon vast in de hand. En heb ik straks groot, harig babynieuws. 5 minuten voor 7, Acta en de Munnik.

0: Dit is een uittip.
1: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
0: Dit was een uittip.
2: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
0: Dit is een uittip.
3: Maandag 3 augustus is het weer. De Landbouwshow op Meer. Een dag vol activiteiten rondom paardensport, veekeuringen en bijzondere shows. Een echte familiedag voor jong en oud. Kom kijken, ruiken en voelen. Kijk op landbouwshow-opmeer.nl.
0: Dit was een uittip.
4: Ik ben Tanja uit Omdijk.
5: Ik ben Ewout uit Hilversum.
6: Ik ben Erika uit Grotebroek.
7: Ik ben Peter uit Bussum.
8: Ik ben Dieneke uit Kleileroord.
9: Ik ben Roy Tjalk en ik kom uit Zandvoort.
10: Thuis in heel Noord-Holland.
11: Het is 7:00. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Jolanda Baaiens. Jolanda, goedemorgen.
12: Goedemorgen. Afgelopen nacht was een schietpartij op of vlakbij de Geert Grotestraat in Amsterdam Slotermeer. Hier is iemand gewond naar het ziekenhuis gebracht. Bij een schietincident bij een tankstation langs de A4 bij Hoofddorp is ook een man gewond geraakt. In verband met het onderzoek was een deel van het tankstation gisteren afgezet. En duizenden mensen waren gisteren bij elkaar bij het Homo-monument om de gewonden van de aanslag bij Pride Berlijn te herdenken. Straks meer nieuws uit Noord-Holland, nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
13: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, heeft vannacht brand gewoed. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand sloeg over naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in Beekbergen op zomerkamp waren, zijn uit voorzorg geëvacueerd. Bij het Homo-monument in Amsterdam is gisteravond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar 1 dode, tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren duizenden mensen. Burgemeester Halsema hield een toespraak.
14: Our hope is much stronger. Our love is much stronger than hate. We stay hopeful and we will never be silent.
13: Ook in andere steden is de aanslag in Berlijn herdacht. In Utrecht is vanavond een bijeenkomst op het Domplein. In het Midden-Oosten zijn vannacht meerdere aanvallen geweest. Iran voerde een raketaanval uit op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. De VS en Saoedi-Arabië vielen in Irak pro-Iraanse milities aan. Het is niet duidelijk of er in Irak schade of slachtoffers zijn. De Iraanse raketten die op weg waren naar Jordanië zouden allemaal zijn onderschept. FIFA-voorzitter Infantino wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal gaat beheren. De waarde van het nieuwe bedrijf zou omgerekend zo'n 17,5 miljard euro zijn. Het is vooral een zet om meer geld te verdienen, zegt deze onderzoeksjournalist.
15: Dus hij zegt, ja, we investeren, alles gaat terug in het voetbal. Maar als je goed leest, de kleine lettertjes, dan staat er, ja, alle netto-winst gaat terug in het voetbal. Dat betekent dat er ook investeerders zijn, anders gaan ze natuurlijk ook niet investeren, die daar vet aan gaan verdienen.
13: Voetbalbond UEFA reageert kritisch op de plannen en zegt dat voetbal van iedereen moet zijn en dat de FIFA de rechten helemaal niet mag verkopen. Het weer vandaag volop zon, alleen in het noorden is kans op wat bewolking. Het wordt ook zomers warm, 28 graden aan de kust tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
11: Jeroen, dankjewel. Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Is het druk op de weg in Noord-Holland?
4: Nou, 2 files hebben we. Eentje op de A9 van Alkmaar richting Amstelveen. Tussen knooppunt Kooimeer en Akersloot. Nu 5 minuten vertraging. De linkerrijstrook is daar dicht. En ook op de A22 Beverwijk richting Velsen sta je in de file. Tussen knooppunt Beverwijk en Beverwijk. 10 minuten. Dat komt door de wegwerkzaamheden op die A9.
11: Dankjewel.

0: tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke maand weer.
2: En hoe meer data en snelheid,
3: hoe groter die korting.
2: Dat is One. Van Vodafone.
3: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
4: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Een avond vol romantiek met de mooiste dansen uit Prokofjev's Romeo en Julia door het Royal Danish Orchestra. Nicolai Shep-Snyder soleert in Brahms Vioolconcert op 21 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
11: De ontbijttafel.
12: Met

0: Simply Red. En Fairground zit een Nederlands tintje aan, want dat drumroffeltje wat je op de achtergrond hoort, dat Braziliaans of dat samba-achtige, dat is ooit bedacht door een Nederlandse groep. Ook weer leuk. Goedemorgen. Welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland, waar voor jou dus altijd een plekje is om aan te schuiven. Voel je vrij. Wees welkom. Ook al is het pas 7:10, ja zeker, op die vroege woensdagmorgen. Het is 29 juli 2026. Ik sta hier gelukkig niet alleen, want Anne is erbij voor redactie en productie. Anne, goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen.
0: En gezellig. En ikzelf ben dus Francis Broekhuizen.
1: Francis Broekhuizen?
0: Ja, dus niet de operazangeres. Nou, mensen denken heel vaak... Nee.
1: Nou, nu zie ik het ineens.
0: Mensen denken heel vaak als ze mijn naam lezen of horen, denken ze... Oh, wat gezellig. Dat is die hartstikke aardige Rotterdamse vrouw. En dan zeg ik, ja, je moet het toch echt met mij doen. Die man met die baard.
1: Heb je haar wel eens gezien?
0: Ja, ik ken haar.
1: Zijn vrienden van elkaar?
0: Wij zijn vrienden.
1: Omdat jullie dezelfde naam hebben?
0: Nee, omdat wij... Ik kwam haar ooit heel lang geleden toen ik mocht presenteren in het concertgebouw. Kwam ik haar tegen.
1: Ja.
0: En toen zei ik, hey... Jij bent, of u, zeg ik dan eerst, bent Francis. Dan zegt ze, ik ben Francis. Wat is met de emphasize op
1: heel
0: de
1: erg French.
0: I. Ja, nee, ja, Francis van Broekhuizen ook. Hele aardige, lieve, dramatische sopraan. Rotterdamse als ze is.
1: Ja.
0: Zo tegen mij, oh jongen, ja, nee, maar ik weet het. Wat weet je wat het namelijk is, zegt ze zo tegen mij. We zitten bij hetzelfde verloningsbedrijf.
1: Ja.
0: En ik krijg heel vaak dat ik dan ergens heb gepresenteerd. Maar dat is helemaal niet zo.
1: Oh, ze kennen jou ook. Oh,
0: ja, omdat zij dan geld op de rekening krijgen, soort wat van mij is.
1: Wat heerlijk uitgangspunt.
0: En ik krijg wel eens geld gestort op mijn rekening. En dan word ik gebeld. En zeggen ze, ja, sorry Francis, we hebben ons vergist. Of ik het even wil terugstorten.
1: Oh, echt? En doen jullie dat dan ook met elkaar?
0: Ja,
1: of
0: natuurlijk,
1: hou je het ook
0: wel
1: lekker?
0: Nee, natuurlijk stort ik dat netjes terug.
1: Dat weet ik niet.
0: Nee. Maar ze is echt een fantastische, lieve vrouw. We hebben ook samen het boek van... ik heb het boek van Dominic Seldes ingesproken.
1: Die man met die bas. Wat is
0: het? Ja, precies. Hij is
1: het een bas?
0: Hij is contrabassist bij het Concertgebouw. Orkest en hij heeft een boek geschreven over zijn leven. En hij is natuurlijk chef jurylid in Maestro.
1: Die Engelsman, toch?
0: Engelsman, superlieve vent ook. En zij heeft daar, volgens mij eindredactie gedaan, of in ieder geval meegelezen met hem. Dus ik kwam haar ook weer tegen bij zijn boekpresentatie. Dus het was echt een soort hele gezellige gathering van Dominic.
1: Ja, ik loop en kregen jullie dan elkaars geld? Datzelfde project?
0: Was het maar waar? Nee, zo is het niet. Nee, dat was helaas niet zo. Nee, dat was gewoon... hoe zeg je dat? Onbezorgd voor een stuk. Maar ook weer niet. Goedemorgen.

0: Robert Hammond bijna. En de Free Electric Band.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ja. ontbijttafel.
0: Harig babynieuws uit Assendelft. Daar is in het HP-bos namelijk onlangs een piepklein Schots hooglanderstiertje geboren. En die zijn onwijs schattig, kan ik je vertellen. Hij woont nu in het bos samen met zijn moeder en grote zus. En Rens de Boer van Natuur Ecogreun verzorgt de dieren. En ik heb hem aan de lijn. Rens, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Francis.
0: Goedemorgen. Een Schots hooglander stiertje. Hoe ziet dat er precies uit? Omschrijf het eens.
3: Als een knuffeldiertje dat we onze kinderen voor hun geboorte geven. Het is klein, schattig, groot. En in de winter is het nog veel schattiger. Maar het is nu lekker warm, dus het is iets minder wollig, maar daarom niet minder schattig.
0: Ja, want in de winter krijgt hij natuurlijk een wat vollere vacht, kan ik me voorstellen.
3: Ja, dan zijn het echt, ja, dan zijn het echt plusje knuffelbeertjes. In ieder geval de eerste paar weken. Ze groeien heel hard, hoor. Okay. Maar ja, dan wil je ze echt op schoot nemen.
0: Oh.
3: Maar,
0: ja. Dat is
3: ook ja, niet helemaal de bedoeling.
0: Dat is niet helemaal de bedoeling natuurlijk.
3: Dat ziet er wel uit.
0: Ja, ik zit naar een foto te kijken. Het is echt een dotje. Maar hoe ja. heet die?
3: Ik heb geen idee. Ik heb een kleine 300 hooglanders. Oh. En we hebben gelukkig een hele groep actieve bewoners eromheen die ontzettend meeleven.
0: Ja.
3: En die dieren ook dagelijks in de gaten houden naast onze eigen controles. En ik hoor van het ene clubje dat ze hem een bepaalde naam geven en een andere noemt het hem weer anders. Oh. Dus ik bemoei me daar niet zo heel erg mee.
0: Oké, okay, nou ja, goed. Je mag, als je luistert, mag je altijd een tip geven. 088-850-51-52. Heel klein, schattig hooglandertje. Hij woont dus daar met zijn moeder en grote zus. Dat is nogal een bevalling. Is niet niks. Hoe maken ze het?
3: Ze maken het hartstikke goed. Het is eigenlijk een beetje te warm voor de dieren op het moment. Dus die zitten ook, die kijken echt uit naar de herfst. Dan is het wat minder. Ze hebben liever min 10 dan dat ze plus 30 graden hebben dat het nu is. Maar ze redden het. En de winter komt er weer heel zachtjes aan. Dus ja, gaat de goede kant op voor de dieren.
0: Ja, want het is natuurlijk hartstikke warm. Voor de gemeente Zaanstad was het natuurlijk groots en trots babynieuws. En terecht. Maar voor jou als natuurbeheerder is een hooglanderkalfje iets gebruikelijker. Want je hebt namelijk kuddes Schotse hooglanders door heel Noord-Holland, hè? Hoeveel dieren moeten we dan denken?
3: Ik heb zo'n 300 dieren lopen en we krijgen zo'n kalfje op 40, 50 per jaar.
0: Oké, dan is
3: in verschillende gebieden.
0: En jij gebruikt ze dan ook echt om te begrazen?
3: Zeker, wij werken voor, nou ja, de gemeente Zaanstad ondertussen mogen we voor werken. En Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Landschap Noord-Holland, dat soort organisaties allemaal in Noord- en Zuid-Holland. En daar mogen wij de mooiste natuurgebieden van Nederland door.
0: En, want zeg maar, zij grazen dan. Vinden die Schotse hooglanders het hier eigenlijk wel gezellig in Nederland? Het is toch heel anders dan Schotland?
3: Ja, maar dit zijn vernederlandse dieren ondertussen. Oh. Deze komen voort uit jarenlang natuurbeheer, generaties die hier in Nederland gefokt hebben en elkaar opvolgen. En we proberen de dieren altijd een soort van familieverbandjes te houden, waardoor de kuddes wat rustiger zijn. Want in Nederland hebben we natuurlijk te maken met ja, in sommige terreinen miljoenen bezoekers per jaar. En het is wel de bedoeling dat dat allemaal een beetje in goede orde verloopt.
0: Ja, want ik heb ze, toen ik in Den Helder woonde, stonden ze daar ook vaak lekker te grazen. Maar je moet, je moet ze echt met rust laten, hè?
3: Ja, het idee is dat de dieren onderdeel uitmaken van zo'n natuurterrein. En dat is in het HP-bos misschien een beetje te veel gevraagd, want dat is echt niet zo groot. Maar als je bijvoorbeeld in de duinen loopt, daar kom je ze natuurlijk ook tegen als je daar wandelt. En dan maken de dieren gewoon echt onderdeel uit van het terrein. En dat gaat het beste als ze gewoon met rust worden gelaten en hun eigen ding kunnen doen.
0: Precies. Ze zorgen dus voor het begrazen, dat doe je met deze dieren. Waarom voornamelijk Schotse hooglanders? Waarom heb je juist voor hen gekozen?
3: Ja, dat is een bedrijfskeuze. Okay. Maar onze ervaring, wij bestaan ongeveer 30 jaar. En wij hebben het ook wel met andere rassen geprobeerd. En er zit echt wel verschil tussen de rassen. En omdat wij juist in het hele drukke westelijk deel van Nederland zitten, merken wij dat die Schotse hooglanders gewoon, het is niet echt een vleeskoe. Het is gewoon een rustig koetje die zich over het algemeen heel rustig gedraagt. En als je daar een, ja, wij zeggen altijd 25 meter afstand houden. Dat lukt niet altijd, dat weten wij ook. Maar over het algemeen kan dat wel. En een paar stappen achteruit doen kan ook. En dan blijven die dieren echt hun eigen dingetje doen.
0: Okay.
3: En dan heeft niemand last van elkaar.
0: Dus het is heel belangrijk dat, ook al zie je dit ontzettende lieve, kleine, schattige hooglandertje die nog geen naam heeft, die mag nog steeds reageren, geef ik het aan jou door. Met rust laten, er omheen lopen en vooral gewoon ieder zijn eigen ding doen in het prachtige landschap. Rens de Boer.
3: Ja, zeg maar. Het mooie van de Pebbles is dat je vanaf buiten het park kan kijken. Er loopt een fietspad langs.
0: Oh, wat goed.
3: Dus je kan ook vanaf buiten het parkje, het is niet heel breed, heb je ook nog grote kans dat je ze kan zien. Dus hoef je er niet eens in.
0: Oké. Okay. Nou, ik kwam iemand binnen, even kijken. Ik zie Marja, die zegt Fluffy. Vind je dat een goede naam voor dit kleine?
3: Voor de eerste weken is het een hele goede naam. Als het straks een grote os is. En een os is een gecastreerde stier. Want we willen hem lekker bij zijn familie laten lopen de komende jaren. Dan is Fluffy natuurlijk wel een klein beetje een rare naam, denk ik.
0: Een hele grote stier als Fluffy. Nou goed, we gaan het zien. Rens de Boer, dank je wel over het Schotse Hooglandstiertje.
3: Hartstikke goed. Fijne uitzending.
0: Dank je wel, jij ook. Dag.
1: Francis Broekhuizen.

Taylor Swift bij NH, Opa Light. 7:55. Je luistert naar de ontbijttafel bij NH. Zometeen het nieuws van Jolanda Baaiens. En je krijgt van Jules Gernaert hoe het weer zal zijn deze woensdag. Na de in mijn ogen geweldige band. Reis al het hele leven met me mee. En dat is zo mooi aan deze band. Herinneringen worden door hen gemaakt. Tears for Fears. And Everybody Wants to Rule the World.

0: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentietogo.com/radio.
2: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
3: Hè? Nu alweer?
2: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
3: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
2: Ook dan moet je aangifte doen.
3: Nou, goed dat je het zegt.
2: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
3: Handig?
2: Ja, van de Belastingdienst.
1: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentietogo.com/radio.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
6: Reis weer met Golden eSIM.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Download de app of ga naar goldeneasin.com.
7: Ik ben Joke en ik kom uit het mooie Amsterdam.
8: Mijn naam is Dirk Jan en ik lig aan de Nieuwe Meer.
9: Ik ben Danielle en ik kom uit Koog aan de Zaan.
10: Thuis in heel Noord-Holland.
11: Het is 1 minuut over 7:30. In Purmerend is het 22 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Jolanda Baaiens. Jolanda, goedemorgen.
12: Goedemorgen. De aanslagen in Wormerveer en Wormer zorgen nog altijd voor veel onrust in de buurt. De politie denkt dat een beschieting en twee explosies met elkaar te maken hebben. Afgelopen weekend voorkwamen agenten bovendien een nieuwe aanslag in Wormer. Veel bewoners zijn daardoor bang geworden. Sommigen doen de deur niet meer open als er wordt aangebeld en houden elkaar via een WhatsApp-groep in de gaten. Deze buurtbewoonster vertelt hoe zij een van de aanslagen beleefd heeft.
13: We hoorden een schoten en dat was geen vuurwerk. Dat was een soort bit van... Ja, ze hebben het over een AK-47, maar volgens mijn man is het de Kalasnikov. Dat ging ta-ta-ta-ta achter elkaar. Het was al knijterhard en heel eng. Ta-ta-ta-ta achter elkaar.
12: Ja, de gemeente hebben delen van Wormer en Wormerveer aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De politie mag daar tot eind augustus preventief fouilleren. En bij een schietpartij bij een tankstation langs de A4 bij Hoofddorp is een man gewond geraakt. De politie vond hem gisterenmiddag in een zwart taxibusje. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. In verband met het onderzoek werd het tankstation gedeeltelijk afgezet. De gewonde man is naar het ziekenhuis gebracht. Of de politie een verdachte op het oog heeft, is niet bekend. En een vrouw is gisterenmiddag tijdens het suppen in Oostwoud gewond geraakt nadat ze was geraakt door een kogeltje uit een luchtbuks. De politie rukte groots uit omdat in eerste instantie werd gedacht aan een schietincident. De politie wist de schutter op te sporen en het lijkt om een ongeluk te gaan. Wel wordt onderzocht of onvoorzichtig met de luchtbuks is omgegaan. De vrouw die gewond raakte moest zich in het ziekenhuis laten behandelen. En duizenden mensen verzamelden zich gisteravond bij het Homo-monument om de slachtoffers van de aanslag tijdens Pride in Berlijn te herdenken. Daarbij kwam zaterdagavond een vrouw om het leven en raakte 29 mensen gewond. Femke van Kasteren is voorzitter van het Homo-monument. Volgens haar moeten mensen uit de LBHTI+-gemeenschap waakzaam blijven.
14: Wij weten dat je niet kan verslappen en daarom doen we vanuit het Homo-monument ook altijd een oproep tot waakzaamheid. We moeten elkaar blijven vasthouden, we moeten aandacht voor blijven vragen. Want ja, dit is niet normaal en het mag nooit normaal worden. Dus we komen hier om samen te zijn, zodat je kan laten zien dat we solidair zijn met elkaar. Dat je er voor elkaar bent en ook voor de community in Berlijn.
12: Er waren diverse sprekers, onder wie de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema.
11: Ja,
12: en dat, meer nieuws, ja?
11: Nou ja, ik dacht ik nog heel even, kijk, het is elkaar blijven omarmen. En het is natuurlijk dat je dat blijft doen, ook zaterdag natuurlijk, hè, tijdens de Canal Parade. Ja. Dan is met elkaar vieren we de liefde groots in Amsterdam. Maar het is niet alleen dit weekend en deze maand tijdens World Pride, maar gewoon altijd.
12: Ja, en het is niet alleen vieren. Hè?
11: Nee, precies.
12: Het is ook vooral dat we inderdaad eraan blijven denken hoe belangrijk het is dat iedereen er gewoon mag zijn.
11: Dankjewel, Jolanda.
12: Meer nieuws in de app of op nhnieuws.nl.
11: En voor het weer ga ik naar Jules Gernaert. Jules, goedemorgen.
15: Francis, een hele goedemorgen.
11: Wat kunnen we verwachten voor deze woensdag, beste Jules?
15: Nou, beste Francis, veel zon en natuurlijk ook hoge temperaturen. Maar dat wist je waarschijnlijk al zonder mij. Ja. Dus dat is geen verrassing. Maar de vraag is natuurlijk wel, hoe warm wordt het dan wel niet? Nou, nu is het 20 tot 22 graden. Maar je voelt er wel dat er een warme dag aan zit te komen.
11: Ja,
15: er is wel wat wind trouwens, een klein beetje. Windkracht 2 uit het zuidoosten tot oost. Dus dat maakt een beetje draaglijk. Het is een prima ochtend natuurlijk. Maar de temperatuur zal natuurlijk snel stijgen. De minima kwamen overigens uit van 14 tot 16 graden in het Gooi. En in de Haarlemmermeer van 16 tot 19 graden elders in de provincie. Nadat gisteren trouwens in het noorden nog even een kleine bui was, heel lokaal, in de kop van Noord-Holland en op Texel, maar dat mocht weinig naam hebben. En die bewolking die erbij is, die is ook al weg, dus het wordt een zonnige dag. En de maximumtemperaturen, ja, die lopen dan uiteen, denk ik zo, van 26 tot 29 graden in de kustzone. En van 30 tot lokaal 33 graden in het binnenland. Texel trouwens ook al 30 graden, want er is dan wel wat zeven vanmiddag. De wind wordt ook zwak en veranderlijk. Maar ook aan de Waddenkant en aan de IJsselmeerkant komt er een beetje wind van het water. Dus soms is er ook een windstilte. Dus het is heel rustig met dat alleen echt buiten, ja, in de directe strandzone wou ik zeggen, is er echt wat minder warmte. Maar voor de rest wordt het een hele warme dag dus. Met temperaturen een tijdje boven de 30 graden. Maar de lucht is nog redelijk droog. Dus heel benauwd is het vandaag nog niet. Denk ik. Het is vooral warm.
11: Want hoe vochtiger het is, hoe benauwder het is, hoe warmer je het voelt. Dus het is droge lucht.
15: Het is vrij droge lucht inderdaad. Het is anders dan eind juni, toen het zo ontzettend heet was. Toen was het ook behoorlijk benauwd, vrij vochtig ook. Dat is anders. Het is meer een soort van prettige Franse warmte. Maar goed, met temperaturen boven die 30 graden zou ik een dutje doen vanmiddag als je kan.
11: Heel goed. Een mini siesta. Dankjewel, Jules. En of het zo blijft, dat horen we straks van je. Dankjewel, hè. Hoi, hoi. Joep.

0: omdat het dus warm wordt, maar wel een beetje droog warm, zei Jules Gernard. Je voelt je een beetje in Frankrijk. Voor straks een siesta, maar nu lekker wakker met Zaz Je Veux.
1: NH, ontbijttafel.
2: Dingen, dingen, dingen met Dario.
3: Dingen met Dario.
0: Het is bijna 7:45. Tijd voor een spel. Hoog tijd voor Dingen met Dario. Ja, want onze Amsterdamse zanger die heeft een woord wat hij heel cryptisch omschrijft. Heel cryptisch. Vandaag heeft hij er dus weer eentje. En als je het weet, mag je meteen bellen. 088-850-51-52. Voor kaarten voor de museum Stoom, Tram, Horen, Medemblik. Anne is ondertussen lekker aan het meezingen met dit is een heerlijk liedje.
4: Het gitaartje.
0: Ja, is lekker. Ja. Van Dario. Oh. Dario gaat jou dus verblijden met een cryptische omschrijving. Ik laat hem je alvast horen.
5: Als ik niet thuis ben, moet ik het vaak ergens anders ophalen.
0: Als ik niet thuis ben, moet ik hem vaak ergens anders ophalen. Ja, ik heb hem net gespeeld. Ik vond hem rete moeilijk. Dus het is aan jou. Moet ik streng zijn? Weet ik niet. Ik ga het gewoon in ieder geval aan jou laten. Je laat me maar even weten wat jij denkt dat dit is.
5: Als ik niet thuis ben, moet ik het vaak ergens anders ophalen.
0: Ja. 088-850-51-52. De ontbijttafel met Francis. Goedemorgen, met wie?
6: Lia.
0: Hi Lia, zeg het maar.
6: Een postorderbedrijf.
0: Postorderbedrijf is helaas. Maar je zit wel goed te denken. Bel nog even terug. Goedemorgen, de ontbijttafel met Francis. Goedemorgen, met wie spreek ik?
7: Hoi, met Wil.
0: Hij Wil.
7: Ik denk een pakketje.
0: Je denkt een pakketje? Dan zit je in principe de juiste richting op. Maar wat zegt Dario?
5: Als ik niet thuis ben, moet ik het vaak ergens anders ophalen.
0: En dan gaat het om de locatie. Nou goed, meer zeg ik niet. Goedemorgen, ik ben ondertussen eens even aan het kijken wie er hangt. Is dit hier nog iemand? Nee, er is nog niemand. Nou ja, 088-850-51-52 voor 2 tickets. Voor de museum Stoomtram Horen Medemblik. Want wat bedoelt Dario hier?
5: Als ik niet thuis ben, moet ik het vaak ergens anders ophalen.
0: De ontbijttafel met Francis, goedemorgen, met wie?
8: Hi, goedemorgen met Elena.
0: Hoi, zeg het maar.
8: Hi, ik denk bij de buren.
0: Heel goed, maar helaas.
8: Dankjewel.
0: Hoi. Gewoon blijf proberen, 088-850-51-52. Het is dus niet het pakketje, je haalt het niet op bij de buren. Nou ja, meer zeg ik niet, waar haal je het dan wel op? En dan moet je vooral... Nou goed, ik wacht nog heel even. Wie er binnenkomt?
5: Als ik niet thuis ben, moet ik het vaak ergens anders ophalen.
0: Kom bij tafel met Francis, met wie?
9: Ja, met Henk.
0: Hey Henk.
9: Hallo,
0: hi,
9: ik
0: zeg
9: denk
0: maar.
9: Dat het een pakketpunt is waar je een pakje kan ophalen.
0: Ja, en dan zit je bijna goed, maar dan denk ik nog niet helemaal.
9: Postpakket.
0: Ja, sorry. Ik moet een klein beetje streng zijn, want denk vooral onbemand. Nou, meer ga ik niet zeggen hoor, potverdorie, het is hartstikke ingewikkeld.
5: Als ik niet thuis ben, moet ik het vaak ergens anders ophalen.
0: Want er hangt wel echt iets vanaf, hè? 088-850-51-52. 2 tickets voor de museum Stoomtram Horen Medemblik. Goedemorgen, met wie?
10: Goedemorgen.
0: Met wie spreek ik?
10: Met Carla.
0: Hoi Carla, wat denk je dat het is?
10: Een ophaalpunt.
0: Ja, het is net niet goed.
10: Voor pakketjes.
0: Nee. Ja, dat begrijp ik. Maar het is net niet goed. Sorry. Denk dus wel aan pakketjes. Denk dus aan een ophaalpunt. Maar denk dan vooral aan dat het onbemand is. Meer mag ik niet zeggen, want ik moest er zelf ook heel lang over nadenken. Wat bedoelde Dario hier?
5: Als ik niet thuis ben, moet ik het vaak ergens anders ophalen.
0: Als ik niet thuis ben, moet ik het vaak ergens anders ophalen. Even kijken. Ga ik eens kijken, want ik zit hier. Is dit met de ontbijttafel? Met wie? Nee, hier zit nog niemand. Nou, wacht ik nog heel even. 088-850-51-52. De ontbijttafel met Francis. Hallo, met wie?
11: Goedemorgen, met Margriet.
0: Hoi, Margriet.
11: Ik denk een kluisjescentrum om je pakketjes op te halen.
5: Als ik niet thuis ben, moet ik het vaak ergens anders ophalen.
0: Ja, het is dus een onbemand systeem.
11: Juist. Ja.
5: Om een pakketautomaat.
0: Inderdaad, hartstikke goed. Yeah. Oei. Nou, ik vind hem heel knap van jou gevonden, Margriet. Want jeumig, wat was die moeilijk. Ik heb het zelf net gespeeld. Ik heb er 2 plaatjes over gedaan. Dus ik dacht, ja, ik moet een klein beetje helpen. En dat heb ik toch gedaan. En je hebt het geraden, maar je deed het eigenlijk helemaal uit jezelf, toch, Margriet?
11: Jazeker.
0: Hartstikke goed. Waar bel je vandaan?
11: Heer Hugo Waard.
0: Oh, dat is prachtig. Heer Hugo Waard. En dan ga je dus naar de museum Stoomtram Horen Medemblik. Krijg je 2 kaartjes voor. Wie neem je mee?
11: Ja. Nou, wij hebben dinsdag een feestje. Ja. Dus ik neem mijn geliefde man mee.
0: Oh, Dinsdag een feestje. Hebben jullie een feestje omdat jullie heel lang samen zijn?
11: Dat is de dag dat we elkaar 57 jaar geleden in Harderwijk voor het eerst ontmoet hebben.
0: Oh,
11: dus ik vind het een superleuke doosje.
0: Nou, dat is toch werkelijk een heel romantische trip die je dan samen gaat doen met die museumstoomtram naar Horen en dan naar Medemblik en weer terug en zo.
11: Ja.
0: Maar jemig, 57 jaar geleden elkaar ontmoet. Het geheim voor een goede huwelijk, daar hadden we het gisteren nog even over, is een broodje met vlokken. Wat is jullie geheim?
11: Ik denk heel veel humor, heel veel lachen, elkaar niet willen veranderen en elkaar steeds weer opzoeken.
0: Oh, wat heerlijk. Geniet er samen van. Morgen.
11: Nou, ik vind het super leuk.
0: Oké. Lekker samen dan. Hoe heet je man? Even tussendoor nog, Margriet.
11: Die heet Henk.
0: Margriet en Henk, gefeliciteerd.
11: Ja.

Band Magic met Rude hier bij NH. Ja, dat is mooi, hè? Dingen bij Dario, dat levert prachtige gesprekken op. Die twee tickets. Maar Giet en Henk, 57 jaar lang, samen. En die gaan dan heerlijk tuffen in zo'n treintje. Nou, morgen maak je weer kans op die tickets bij Dingen met Dario. En zo dadelijk leg ik mijn oor te luisteren bij iemand die, wanneer anderen vakantie hebben, juist extra veel aan het werk is met zijn of haar zomerbaan. Nou, heb jij zo'n zomerbaan? Laat me weten. 088 850 51 52. Tot aan het nieuws van 8 uur. Fleetwood Mac.

0: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: Dit is een uittip.
2: Maandag 3 augustus is het weer. De Landbouwshow op Meer. Een dag vol activiteiten rondom paardensport, veekeuringen en bijzondere shows. Een echte familiedag voor jong en oud. Kom kijken, ruiken en voelen. Kijk op landbouwshow-opmeer.nl.
1: Dit was een uittip.
3: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
4: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
5: Ik ben Arnold en ik kom uit het mooie Castricums.
6: Ik ben Rachella en ik kom uit Amsterdam Zuidoost.
7: Ik ben Nel uit de Akersloot.
8: Ik ben je Pieter en ik kom uit het mooie Uithoorn.
9: Thuis in heel Noord-Holland.
10: Het is 8 uur, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Jolanda Baaiens. Jolanda, goedemorgen.
11: Goedemorgen. Afgelopen nacht was een schietpartij bij de Geert Grotestraat in Amsterdam Slotermeer. Daarbij is iemand gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Duizenden mensen waren gisteren bij elkaar bij het Homo-monument in Amsterdam om de gewonden van de aanslag bij Pride Berlijn te herdenken. En FC Volendam heeft doelman Hidde Jurjus voor 3 seizoenen vastgelegd. De 32-jarige keeper komt transfervrij van Groningen. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
12: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, heeft vannacht brand gewoed. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand sloeg over naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in Beekbergen op zomerkamp waren, zijn uit voorzorg geëvacueerd. In Japan zijn zeker 13 mensen omgekomen na de zware aardbeving van gisteren. Die was op het zuidelijke eiland Kyushu. Wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers, voornamelijk bij een ingestort winkelcentrum en een ingestorte papierfabriek. Correspondent Anoma van der Veren.
13: Daar is de kans op doden heel hoog. Dus ja, daar gaat heel veel aandacht naartoe. Maar er zijn echt wel duizenden reddingswerkers nog bezig hier en daar op de hele regio. Dus wordt echt op een hoop plekken nog wel gezocht.
12: Japanse media melden dat zo'n 130 gewonden worden behandeld in ziekenhuizen. In het Midden-Oosten zijn vannacht aanvallen geweest. Iran voerde een raketaanval uit op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. De VS en Saoedi-Arabië vielen in Irak pro-Iraanse milities aan. Het is niet duidelijk of er in Irak schade of slachtoffers zijn. De Iraanse raketten die op weg waren naar Jordanië zouden allemaal zijn onderschept. In het Friese Franeker begint vandaag de PC, het belangrijkste kaatstoernooi van het jaar. Kaatsen is een balsport waarbij de bal met de handpalm wordt geslagen. PC staat voor Permanente Commissie en die organiseert dit evenement al 173 jaar.
14: De Permanente Commissie die staat eigenlijk buiten de KNKB. KNKB is gewoon in Friesland de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond. De Permanente Commissie die organiseert eigenlijk alleen deze dag. De dag is usus.
15: Pardon?
14: De dag is van ons vandaag.
12: Er worden vandaag duizenden bezoekers verwacht. Henk Fraser wordt bondscoach van Suriname, heeft het nationale team bekendgemaakt. Fraser werd geboren in Suriname. Eerder was hij onder meer trainer bij FC Utrecht en RKC. Als bondscoach van Suriname is hij de opvolger van Stanley Menzo en Henk ten Katen. Het weer, veel zon en warm, 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten. De zon schijnt volop, alleen in het noorden is er in de ochtend nog wat bewolking. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is een uittip.
16: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
1: Dit was een uittip.
17: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie.

0: Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Waan jezelf in Sevilla met gitarist Paco Peña, de meester van de flamenco. Pure Spaanse passie en fabelachtige gitaarklanken op 22 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: De ontbijttafel.
9: Met

0: London Beat hier bij NH en A Better Love. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Waar voor jou en ook voor jou altijd een plekje is om aan te schrijven. Voel je vrij wezen welkom. Ook al is het pas al 10 minuten over 8 op die vroege woensdagochtend. Het is 29 juli 2026. Onze chefkok Pieter en zijn sous-chef Frank zijn aan het genieten van de welverdiende vakantie. Even lekker voor ze, gewoon voetjes omhoog in het zand. Gewoon heerlijk. Misschien wel een glaasje wijn erbij op die vroege ochtend. I don't know, maar wij zijn er dus om die...
1: Om 8 uur.
0: I don't know, het is Frankrijk, zolang het maar Frans is. Ja, die ontbijttafel wordt goed gedekt. Je hoorde er al. Anne is erbij, redactie en productie. Anne, goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Heel gezellig. En ik ben Francis, Francis dus. Ja, lieve Anne, ik hoorde net van Jules Gernaert dat het vandaag een hele warme dag gaat worden. Een beetje een Franse dag.
1: Ja, meer dan 30 graden, toch?
0: Sodemieters, inderdaad. Ja. Maar het is een droge lucht.
1: Ja.
0: En dus lekker warm. En ja, dus niet benauwd en vochtig. En dus vervelend.
1: Dat scheelt al een hele hoop.
0: Dat scheelt al een hele hoop. En, maar hoe koel je dan jezelf en je huis met een airco?
1: Mm-hmm.
0: Met,
1: heb je een airco?
0: Ik heb geen airco.
1: Oké. Okay.
0: Ik heb wel een ventilatie. Nee.
1: Ja.
0: Jij zei het echt met een soort overtuiging. Heb jij een airco? Ja, heb jij een airco? Nee, ik heb geen airco. Jij
1: nee,
0: ook niet.
1: Nee.
0: Zo'n loeiend ding. In Amerika hebben ze overal van die airco's aan huizen geplakt en zo. Hè? Dat is ja, in Nederland altijd wat ingewikkelder.
1: Ja, maar er zijn wel veel meer mensen met een airco, toch? Nee?
0: Begint te komen. Ja, je hebt zo'n verrijdbare airco ook.
1: Dat oh ja, dat ook.
0: Maar ik weet niet of die echt...
1: een enorme slang uit zo'n raam. Dat je halve raam ja, nog open staat.
0: Alsof je, ja, alsof je gewoon je was aan het drogen bent. Ja. Maar dan, zo, ja, zo'n ding. In Japan, moet ik toch even met je over hebben, lieve Anne. Ja. Hebben ze dus een manier gevonden om mensen en jezelf dus, om je te koelen. Dat is dus niet met een ventilator of met een airco.
1: Ja.
0: Nee, daar hebben ze een hele grote koelkast.
1: Waar je dan in kan?
0: Waar je in kan.
1: Echt?
0: Gewoon 10 minuten lang in een menselijke koelkast.
1: 10 minuten?
0: Ja man, maar hartstikke koud, hartstikke koel. Kun je gewoon een beetje afkoelen.
1: Oh, heerlijk lijkt me dit.
0: Maar het ziet er heel gek uit. Het is een bijna een soort, ja, ik wil toch een beetje luguber klinkt, als een soort ijzige doodskist.
1: Dus, zo lig je ja, helemaal zo, met je gekruiste armen.
0: Als Count Dracula lig je ja, dan kom je zo, hallo, helemaal van ijs. Nou, of je gaat gewoon lekker in een ijsbad zitten, zoals Wim Hof kan
1: nou,
0: natuurlijk
1: dat
0: ook.
1: Dat vind ik dan niks.
0: Nee, vind je niks?
1: Nee, dan ben je ook helemaal nat en zo.
0: Nee. Dus een
1: is
0: mens...
1: toch ook fijn dat als het heel warm is, dan ga je, doe ik wel eens, gewoon naar de supermarkt.
0: Oh ja, en dan heerlijk, heb jij natuurlijk heb je geen boter nodig of kwark. Nou, hebben we dat dan meestal wel nodig. Maar dan ga ik inderdaad heel even zo die koelcel in.
1: Ja, dat is toch heerlijk?
0: Even lekker shoppen.
1: Ja.
0: Ja, dat is een heel goed idee. Dus een menselijke ijskast in of koelkast in Japan hebben we gewoon de oplossing voor. Gewoon hier in de supermarkt. Lekker.
1: Ik wil ook wel in die ijskast. Lijkt me ook wel leuk.
0: Maar dan niet liggend, hè? Wel zitten.
1: Short laatst gedaan, hè?
0: Dat is
1: maar
0: waar.
1: Maar toen was het echt -100 of
0: ja, nee,
1: dan,
0: maar zo koud is die dus niet.
1: Oh, okay.
0: Nee, ik denk dat die, weet ik veel, misschien 10 graden zou zijn boven nul.
1: Oh.
0: Al nog best mee.
1: Heerlijk.
0: Nee, ja,
1: want,
0: ijspegels in je snor en je baard hangen, dat wil je helemaal niet. Nou goed, hoe het ook zij, in Japan een ijskast.
1: Leuk.
0: Heel gezellig.
1: Ja.
0: Voor deze sunny afternoon. Maar dan gewoon nog in de ochtend. De geweldige Ray Davies en zijn The Kings. Bij je nou, goedemorgen.

0: summertime. Sunny afternoon. In je vroege ochtend hier bij NH. De Kinks.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Ja, misschien heb je het al voorbij zien komen. Hè? De eurobiljetten krijgen voor het eerst in 20 jaar een nieuw ontwerp. En uit meer dan 1000 inzendingen uit heel Europa zijn 10 ontwerpen overgebleven. En het ontwerp van studio Joost Grotens uit ons eigen Amsterdam zit daar nog steeds bij. Joost, goedemorgen.
3: Goedemoren.
0: Gefeliciteerd. Je bent nog steeds in de race.
3: Ja.
0: Jeetje.
3: Laatste 10.
0: Ja. Oeh, ja. Dat is spannend. Hè? Wat dacht je toen je hoorde dat jouw ontwerp bij de laatste 10 zat?
3: Ik dacht van, ja, dat zou wel. Ja, ik dacht twee dingen. Ik dacht van, oké, nou moet ik niet denken dat ik er al ben. Hè? Zo, je bent gewoon de laatste 16 van een Europees kampioenschap. Dus je moet niet denken dat je kampioen bent.
0: Nee.
3: Maar het is natuurlijk wel heel spannend dat je gewoon al zover bent gekomen.
0: Ja, ongelooflijk zeg. Het is echt een erebaan. Neem ons eens heel even mee naar het eurobiljet. Hoe ziet het eruit? Wat heb je ontworpen? Want er zijn twee categorieën, toch?
3: Klopt, ja. Er is één met vogels en rivieren. En er is ook één serie over de Europese cultuur. En daar zijn van allebei de series zijn 5 mensen genomineerd. Ik ben genomineerd voor de Europese cultuur. En je moet weten dat ik voor zo'n biljet heb ik heel veel restricties, heel veel dingen die ik moest doen. En ik moest op de 6 biljetten. Op ieder biljet moest een persoon komen, een portret van een persoon. Dus dat heb je bijvoorbeeld Maria Callas bij 5 euro of Leonardo da Vinci bij 100 euro. Dus die heb ik afgebeeld en ik heb die eigenlijk zo willen proberen af te beelden. Ik kan niet bepalen wie er afgebeeld wordt, maar ik kan wel nadenken over hoe het afgebeeld wordt. Dus ik heb heel erg die portret heel erg aangesneden, heel krap rond het midden van het gezicht, zodat je gewoon niet geen historische kleding ziet of zo. Dat het gewoon echt gezichten worden van die van iedereen zouden kunnen zijn.
0: Nou, precies. Dat vind ik heel mooi aan jouw ontwerp. Want ik zit ondertussen even te kijken. Ik zie Leonardo da Vinci op dat 100 euro biljet. Het is inderdaad, hij kijkt jou een soort van heel indringend aan in een soort groen vlak. Ja. Je ziet dan 100 het is heel erg de menselijke maat. Het is alsof je, precies wat jij zegt, de mens heb je laten zien. En dat is dan ook ons cultureel erfgoed. Europees cultureel erfgoed.
3: Ja, ik heb er geen helden van willen maken. Ik heb niet gewoon net zo'n voetstuk willen plaatsen. Ik heb gewoon heel erg het mens laten zijn.
0: En je zei net, het ontwerp moest aan behoorlijk wat eisen voldoen. Waar moet ik dan aan denken?
3: Nou, bijvoorbeeld de kleuren. Het zijn voorgeschreven welke kleuren voor iedere bedrag, welke kleur erbij hoort. Maar ook als het biljet gevouwen is, dan moet je het ook nog terug kunnen herleiden. Dus je moet dan. Er zijn heel veel dingen die er verplicht op moeten, bijvoorbeeld zoals het getal. Maar die moeten op zo'n manier geplaatst worden dat als het bedrag, als een biljet gevouwen is, dat je dan nog steeds het getal ziet.
0: Okay.
3: Dus het is echt een puzzel om gewoon uit te zoeken van hoe krijg je het in godsnaam voor elkaar, al die dingen gewoon erop te zetten, op te krijgen. Dus ik was ook heel lang bezig dat ik dacht van ja, maar hoe kan ik er nog mijn eigen draai aan geven? Want ik moest een lijstje afwinken, een boekwerk van meerdere pagina's.
0: Ja.
3: De eisen die je aan moet voldoen.
0: Ongelooflijk, hè? En dan heb je dus dit prachtige ontwerp. Het watermerk, vroeg ik me ook af. Mag je dat ook ontwerpen of doet de bank dat?
3: Dat is niet getoond nu, maar die heb ik ook ontworpen. Ja.
0: Oh,
3: we hebben gekozen om dat. Omdat het ging over cultuur, dus hebben we boeken laten zijn. Dus eigenlijk gaat het per. De biljet zit er een stapeltje boeken en het wordt na gelang het bedrag groter wordt het stapeltje ook hoger.
0: Oh, wat een goed idee.
3: Ja.
0: Dat is echt, dat heb je bedacht terwijl je langs de Amsterdamse grachten liep of zo. Of even naar de bibliotheek ging of zo. Hoe kom je
3: erbij? In het Oosterhavengebied dan vooral, als ik zit te mijmeren dan.
0: Ja. Ja, dus je mijmert dan, zo gaan al die restricties door je hoofd en dan binnen die restricties probeer jij je weg te vinden. Hoe kom je dan eigenlijk bij zo'n internationale ontwerpwedstrijd terecht?
3: Nou, dit was een open oproep. Dit proces is een jaar geleden gestart. Dus ongeveer een jaar geleden was er een open oproep voor ontwerpers om die geïnteresseerd konden zich opmelden als ze geïnteresseerd zouden zijn om mee te doen met de prijsvraag.
0: Mm-hmm.
3: En dat moest je cv en portfolio insturen en administratie. En rond kerst werd zo'n beetje bekend dat we een van de overgebleven ontwerpers waren die mee konden doen. Ik zeg we, omdat ik met een bureau heb ik waar we het met z'n allen gedaan hebben.
0: Ja.
3: Ja.
0: En welke vind je zelf het meest geslaagd of het leukst, kan ik wel zeggen misschien?
3: Ja, nou, ik vind Maria Callas vind ik echt heel aantrekkelijk biljet. Gewoon met het hoe ze ook kijkt. Ja. En het is, ook gewoon, het is geen statisch portret, het is meer een soort documentair portret. Dat vind ik heel goed werken. En ik vind die Leonardo da Vinci vind ik ook wel indringend. En die kan die kleuren heel mooi werken. Dat groen met dat rood en dat
0: Het is echt prachtig wat je ontworpen hebt. Jullie ontwerp is dus een van de 10 kanshebbers. Iedereen in Europa kan stemmen. In september horen we wie het geworden is. Dat is een hele spannende periode.
3: Je kan tot eind september stemmen. En dan gaan ze vervolgens. De directie gaat daar nog een paar maanden over. Andere adviezen inwinnen over veiligheid en over. En dan eind van het jaar wordt er een beslissing verwacht.
0: Oké. Maar het is toch wel echt een fantastisch idee als straks jouw ontwerp misschien door honderden miljoenen Europeanen wordt gebruikt.
3: Ja, dat zou fantastisch zijn. Dat, ja.
0: En is het trouwens, vroeg ik me nog even als laatste af, hangt er een prijs aan in euro's?
3: Nee, eeuwige roem. Ja, ik heb met het, we hebben nu wel een bedragje gekregen voor deze stap die we gemaakt hebben. Maar hierna is het vooral, we hebben alle rechten al afgestaan aan de ECB. Dus wij gaan niet een royalty krijgen dat ieder biljet wat gedrukt wordt, dat we daar een cent op krijgen of zo. Was dat niet waar, ja.
0: Ik eeuwige roem sowieso. Ik vind het echt een prachtig ontwerp. Ik hoop dat we gaan winnen. Dankjewel Joost Grotens van Studio Joost Grotens. Jij ontwierpt dus misschien wel het nieuwe eurobiljet. En dan komen we eind van het jaar achter. Ik wil je heel veel succes wensen. Dankjewel, hè.
3: Dankjewel.
0: En wil je stemmen? Dat kan dus. Op de site van de Europese Centrale Bank kan je enquête invullen. Dat is ecb.europa.eu.
1: De ontbijttafel.
0: En om met Frank Boer te spreken, onze eigen nieuwslezer. Op deze manier worden we toch weer wereldkampioen. Maar dan in Europa. Dit zijn de Bee Gees.

0: vierde zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
1: I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
0: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
4: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
5: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
6: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
7: Ik ben Petra en ik kom uit Marken.
8: Ik ben Theo en ik kom uit Egmond binnen. Thuis in heel
9: Noord-Holland. Het is 8:30 in Oostzaan, is het 23 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Jolanda Baaiens. Jolanda, goedemorgen.
10: Goedemorgen. Een schietpartij afgelopen nacht bij de Geert Grotestraat in Amsterdam Slotermeer. De aanleiding is niet duidelijk en er zijn geen verdachten aangehouden. Er is wel iemand gewond geraakt. Het gaat om een man en hij is naar het ziekenhuis gebracht. Meerdere auto's zijn afgelopen nacht in Noord-Holland in vlammen opgegaan. Het was raak in Haarlem, Zaandam en Hoorn. In die laatste plaats brandde een auto af bij een tankstation aan het keren. In Zaandam gebeurde dat in de Lobeliusstraat. De politie vermoedt dat die brand is aangestoken. Duizenden mensen verzamelden zich gisteravond bij het Homo-monument om de slachtoffers van de aanslag tijdens de Pride in Berlijn te herdenken. Daarbij kwam zaterdagavond een vrouw om het leven en raakten 29 mensen gewond. Femke van Kasteren is voorzitter van het Homo-monument. Volgens haar moeten mensen uit de LBHTI+-gemeenschap waakzaam blijven.
11: Wij weten dat je niet kan verslappen en daarom doen we vanuit het Homo-monument ook altijd een oproep tot waakzaamheid. We moeten elkaar blijven vasthouden, we moeten aandacht voor blijven vragen. Want ja, dit is niet normaal en het mag nooit normaal worden. Dus we komen hier om samen te zijn, zodat je kan laten zien dat we solidair zijn met elkaar. Dat je er voor elkaar bent en ook voor de community in Berlijn.
10: Er waren diverse sprekers, onder wie de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema. Vier brandweermannen uit Noord-Holland helpen in het Spaanse Catalonië bij het bestrijden van bos- en natuurbranden. Zo doen ze ervaring op die ook in Nederland van pas kan komen, omdat natuurbranden ook hier vaker worden verwacht. Ze leren onder meer hoe je een blusvliegtuig aanstuurt en hoe je een natuurbrand het beste kunt bestrijden. Volgens de Noord-Hollandse brandweer is het natuurbrandenseizoen in Spanje nog maar net begonnen en door de aanhoudende droogte en hitte neemt de kans op nieuwe natuurbranden verder toe. Ja, en zodra de temperatuur boven de 30 graden uitkomt, neemt de vraag naar airco's flink toe. Volgens een vergelijkingssite vragen huiseigenaren op de eerste tropische dag ruim 4 keer zoveel offertes aan als normaal. Volgens de onderzoekers is 30 graden voor veel mensen het moment waarop ze besluiten een airco te laten plaatsen. Vooral in grote steden zoals Amsterdam werden tijdens de afgelopen hittegolf veel aanvragen gedaan. Dus wil je het nog laten doen, dan moet je er snel bij zijn. Want het is bijna 30 graden.
9: Ja, je moet er snel bij zijn. Of zoals in Japan, we hadden het net over, gewoon een ijskast waar je in kan gaan zitten.
10: Ja, ook wel lekker rustig.
9: In stilte. Twee van die ijskasten waar je allebei in zit, naast elkaar. Ja, dat is natuurlijk het geheim voor een heel goed huwelijk.
10: Ja, en het fijne is, volgens mij, zo'n ijskast heb je ook geen bereik. Weet je wel, daar gaan die stralingen niet doorheen. Dus je kan ook niet gebeld worden.
9: Ja, of zoals Anja net zei via de app, je kan ook gewoon lekker naar de grootgutter, naar de Dirk bijvoorbeeld, en dan lekker gewoon door het koelvak heen lopen. Ook fijn.
10: Ja, dat kan ook, ja. Zouden ze het heel raar vinden als je daar in zo'n kast gaat liggen?
9: Oh, goeie, ik denk het wel.
10: Oh, oké, goed. Okay. Nou, meer nieuws in de app of op nhnieuws.nl.
9: Jolanda, dankjewel. En voor het weer ga ik naar Jules Gernert. Nou, Jules, je hebt met het weer echt flink wat losgemaakt. Want het wordt dus heel warm en ja, de airco's zijn straks niet meer aan te slepen.
12: Nee, inderdaad. Ik begrijp het. Dat zal dan voor de middag zijn. Zo na de koffie begint die 30 graden wel in zicht te komen. Dus dan moet de koelkast inderdaad wel open hier en daar. Een beetje medelijden met supermarktmedewerkers die allemaal mensen vreemde dingen zien doen. Misschien met de hoofd boven de vrieskast en zo. Nou, je kent dat wel. Maar goed, dat is naar ieders invulling en natuurlijk adaptatie, zo gezegd.
9: Zo
12: met nu inderdaad al 22 tot 24 graden. Gaat allemaal vrij hard. Wat er aan de ochtend koelt was, is inmiddels voorbij. Met windkracht 2 tot 3 uit zuidoost tot zuid inmiddels. Dus een beetje wind. Dus het gaat allemaal nog wel, ik zou zeggen, neem er een beetje het voordeel van. Maak nog een kleine wandeling of een klein fietstochtje de komende uren, dan ben je ook wat meer aan de warmte uiteraard. En dan vanmiddag een beetje rustig of pas op de plaats. 1 of 2 uurtjes, want de maxima lopen uiteen van 30 tot 33 graden. Er zijn wel wat aantekeningen bij uiteraard. De eerste inderdaad, dat zei al, de lucht is redelijk droog, dus echt super benauwd is niet. Het is vooral erg warm. Maar er is ook wat zeewindeffect, zeker aan de Noordzeekant. Daar komt vanochtend al een zuidwestenwind met enige koelte op het strand. Daar zal het al onder de 30 graden blijven. Sterker nog, het zal rond de 25 graden zijn op het strand vanmiddag. En ook bij het IJsselmeer komt wat zeewindeffect, is er nu uiteraard al, maar dat is er ook vanmiddag. Hetzelfde geldt voor Texel, maar op Texel kan het buiten de kustzone ook al 30 graden worden. Dus dat zijn zo'n beetje de verschillen van vandaag. Het weerplaatje is zo goed als overal hetzelfde. Gisteren was natuurlijk wat bewolking in het noorden, maar vandaag is er weinig of geen bewolking. En het wordt dus in principe tropisch warm. En morgen is dan weer een stuk beter, want vannacht komt er al een zuidwestenwind. Windkracht 3, dus je kunt de woning een beetje doorlichten met de ramen open. En morgen is het allemaal een stuk minder warm met 22 tot 27 graden.
9: Nou, fijn, Jules. Ook goed dat je een beetje verluchting al geeft. Zo van, nou, morgen wordt het alweer wat rustiger, dus vandaag
12: zo is dat.
9: Lekker kalm aan. Jules, dankjewel. We spreken elkaar later.
12: Absoluut.
9: En voor het verkeer op de Noord-Hollandse wegen kijk ik even naar Anne. Anne, hoe staat het erbij?
13: 1 file en die staat op de A9 van Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Rottepolderplein en Beverwijk Oost sta je nu een kwartier vast. Komt door wegwerkzaamheden en de weg is daar dicht.
9: Dankjewel, succes als je erin staat.

0: het Nederlands. Zeg je mijn liefje, mijn schatje. In het Arabisch zeg je Habibi. Maar in het Perzisch zeg je Azizam, Ed Sheeran.
1: In ha.
0: Overal pakken mensen hun koffers, gaan lekker op vakantie. Maar dat geldt niet voor iedereen. Veel mensen werken juist deze weken keihard door. Nou, ik weet er alles van. Daarom deze zomer een nieuw item, NH Zomerbaan. Ik ga op zoek naar mensen die nu juist aan het werk zijn, terwijl de rest van Nederland ligt te bakken en te braden. Van pretpark tot camping, van festivalbouwer tot fruitplukker. En vandaag heb ik Jinka Kruiswijk aan de lijn. Jinka, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Nou, Jinka, kom erop met die zomerbaan. Wat doe jij in de zomer?
2: Ik ben schipper voor Flagship en een beetje een host. Dus je vertelt heel veel verhaaltjes en je vaart door de gracht heen.
0: Wauw, je bent schipper en host op zo'n enorme sloep in de grachten van Amsterdam.
2: Ja.
0: Nou, wat vet.
2: Zeker.
0: Jinka, hoe oud ben jij?
2: 22.
0: 22 en dan als schipper? Holy moly.
2: Ja, dat is best makkelijk hoor.
0: Best makkelijk? Helemaal niet makkelijk. Het is vet moeilijk in de grachten van Amsterdam varen.
2: Ja, met een beetje ervaring komt alles goed, vind ik.
0: Oké, maar je hebt dan natuurlijk, want zo'n sloep is enorm groot. 16 meter moet je vaarbewijs hebben. Heb je dat ook?
2: Ja, zeker. Hij is wel minder dan 16 meter, maar okay. Ik heb gewoon een vaarbewijs.
0: Oké, dus je zou later ook als zomerbaan nog, weet ik veel, op zo'n, zo'n ding, zo'n rijnaak kunnen?
2: Ja, dat zou op zich wel kunnen.
0: Het zou kunnen. Maar...
2: Ja, ik weet niet of ik het wel.
0: Oké, dat snap ik. Maar Jinka, jij hebt dan een zomerbaan. Dan ben je schipper op een sloep in Amsterdam. Maar wat doe je dan in het dagelijks leven?
2: Ik studeer in een universiteit in New York.
0: Dus holy moly, wacht even. Jij studeert normaal in New York?
2: Ja.
0: Oh, maar dan kom je dus voor de zomermaanden speciaal naar Amsterdam?
2: Ja, nog steeds even naar Amsterdam. Familie bezoeken. En lekker werken.
0: Nou, dat doe je hartstikke goed, zegt de best of both worlds, zoals ze dat in het Engels zeggen. Wat doe je op zo'n boottocht? Dan ben je aan het varen, maar vertel je ook een verhaal of vaar je achter iedereen alleen maar rond?
2: Nee, ja, je vaart, maar je vertelt ook dus verhaaltjes.
0: Oké.
2: Ja, gewoon met gasten de hele dag bezig. Je hebt bijna 4 rondjes per dag.
0: Zo.
2: Heel gezellig.
0: Wat ontzettend leuk. En wat is het leukste feitje zo vanaf de boot dan?
2: Ik vind het leukste feitje over de fundering van huis in Amsterdam dat er soms een Delfsblauw tegeltje zit. En dat ze dat vroeger deden als een soort bescherming voor het huis.
0: Oh.
2: En als je nu de fundering weer doet, dat je hem dan kan vinden.
0: Oh, dus als je, stel je hebt heel veel geld en je hebt een grachtenpand en je gaat de fundering een beetje bijwerken, dan vind je daar dus een tegel met daarop een soldaatje.
2: Ja.
0: Oh,
2: ja.
0: Wat vet. Maar dat kan ik als gewone sterveling natuurlijk niet zien.
2: Nou, er is wel het gastenmuseum en daar zou je dat kunnen zien.
0: Oké, maar dan zit ik bij jou op de boot, Jinka, en dan ben jij zo lief om dat allemaal te vertellen. Waar vaar je allemaal langs dan?
2: Je vaart op de Amstel, dan de hele Heren af en dan, ja, het is een beetje een rondje. Maar je hebt verschillende routes.
0: Oké. Echt fantastisch. Zijn er veel toeristen of heb je ook Amsterdammers die iets over hun stad willen leren?
2: Nee, het zijn echt heel veel toeristen. Heel weinig Amsterdammers. Maar soms heb je een Nederlander erbij, dus dat is ook wel leuk.
0: En alles vertel je natuurlijk, omdat je in New York woont, in het Engels?
2: Ja, zeker.
0: Hoe ben je er ooit zo ingerold dan?
2: Een vriend van me werkte er, dus ik ben begonnen als host. Maar ik heb al mijn hele leven heel veel gefalen.
0: Oh.
2: Dus ik vond het eigenlijk heel leuk om schipper te worden. En dus heb ik dat gedaan.
0: Maar Jinka, ik heb echt serieus... Ik ben zo ongelooflijk jaloers op jou. Want ik heb zelf altijd gedacht... Oké, ik sta nu in een radiostudio, maar wat zou ik anders willen doen? Dan zou ik zeker een captain willen zijn op een schip.
2: Ja, en het bootje varen is niet echt werk.
0: Bootje varen is natuurlijk niet echt werk. Nee, dat heb je gewoon goed. Neem ons eens even mee op die boot. Hoe ziet een dag voor jou eruit?
2: Ja, het hangt er vanaf hoe laat je begint. Maar vaak begin je in de haven en dan vaar je een uurtje over de Amstel. En dan heb je vaak je eerste rondje. En dat is ongeveer een uur. Dan heb je 30 gasten aan boord. En dan na dat uurtje kom je weer terug en haal je de nieuwe 30 mensen op.
0: Wat een feest, Jinka. Dat is zo'n enorme sloep. Daar zitten ook drankjes op en hapjes en zo. Doe je dat ook?
2: Ja, zeker. Maar dan heb je wel iemand bij je die het een beetje... Goed, die doet echt al het werk.
0: Oh, die doet
2: al... Bootje varen is geen werk, hè?
0: Bootje varen is geen werk. Ja, vroeger had je in Amsterdam natuurlijk ook nog al die waterfietsen.
2: Dat is nog steeds zo.
0: Oh, dat is nog steeds zo. Maar moet je daar omheen manoeuvreren of geef je gewoon gas en tuteren?
2: Eerlijk?
0: Heel eerlijk.
2: Ja, ik ga er wel omheen, maar... Okay. Als ik echt een slechte dag heb, dan vaar je er doorheen.
0: Nou, Jinka, ik zou zeggen, ahoy, kapitein. En heel veel succes met jouw zomerbaan, hè?
2: Ja, dankjewel.
0: Dankjewel, Jinka. Nou, echt geweldig. Nou, zijn juli en augustus in jouw functie ook de drukste maanden? Werk jij zodat anderen vakantie kunnen vieren? Of moet jouw werk gewoon altijd doorgaan? Heb je net als ik een zomerbaan en net als Jinka? Laat het ons weten. 088 850 51 52.

Bruce Springsteen, Waiting on a Sunny Day. Het is jouw wakkere woensdagochtend hier aan de ontbijttafel bijna. Ga zo raak aan Anne vragen wat haar superkracht is. Niet verder vertellen hoor. Ga ik straks ook aan jou vragen. En maak je natuurlijk kans op die felbegeerde kaasschaaf. Maar eerst Cunningham.

0: Sportcafé met Leo Driessen.
1: Luister, mijn dochter. En dan neem ik altijd op.
2: Ja, natuurlijk.
1: Hij schuit. Ja, waar ben jij? Waar ben ik zaterdagmorgens?
0: Leo Driessen in
3: NH Sportcafé.
4: Ook als podcast.
0: Zaterdag om 10 uur bij NH.

0: veel.
1: Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
2: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
3: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
4: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
5: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
6: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
7: De spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De locomotief fluit en de stoker gooit kolen op het vuur. Klaar voor vertrek? Een avontuurlijke reis door een andere tijd begint. Geniet van het avontuur in de historische driehoek tussen Hoorn, Medemblik en Enkhuizen. Kijk voor meer info op stoomtram.nl.
8: Ik ben Willy en kom uit Bennebroek.
9: Ik ben Kees-Jan en woon op de Houtjes, het voormalige Viking-eiland Bieringen.
10: Ik ben Helen. Ik ben als Amsterdamse geland in Schagen.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Het is 1 minuut over 9. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen van Jolanda Baaiens. Goedemorgen.
13: Goedemorgen. Op steeds meer plekken in Noord-Holland is de waterkwaliteit niet goed. Inmiddels geldt voor 13 zwemlocaties een negatief zwemadvies. Vannacht zijn meerdere autobranden geweest. In Hoorn, Zaandam en Haarlem gingen auto's in vlammen op. En 4 brandweermannen uit Noord-Holland helpen in het Spaanse Catalonië bij het bestrijden van bos- en natuurbranden. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
14: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Arrestatieteams hebben vannacht op verschillende plekken invallen gedaan in woningen in een terrorismeonderzoek. In Rotterdam vielen zwaar bewapende agenten rond 1:15 een huis binnen in het stadsdeel Overschie. Een man werd daarna geblinddoekt afgevoerd. In Eindhoven was ook zo'n inval. De voordeur van een huis werd door de dienst speciale interventies van de politie opgeblazen, waarna een man werd gearresteerd. In een zorgcentrum voor jongeren in het Gelderse Beekbergen heeft vannacht brand gewoed. 20 jongeren en hun begeleiders werden geëvacueerd. Een van hen is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een kinderzomerkamp in de buurt is uit voorzorg ontruimd, zegt de veiligheidsregio.
15: Zij kunnen inderdaad helaas deze ochtend niet terugkeren naar het kamp. Het pand heeft mogelijk een asbestverdenking. En we willen gewoon helemaal kunnen uitsluiten of er inderdaad asbest is vrijgekomen.
14: Het vuur is inmiddels onder controle, maar het nablussen gaat waarschijnlijk nog de hele dag duren. Een onderhoudstak van KLM staat sinds mei onder verscherpt toezicht van de inspectie. De maatschappij bevestigt dat na een bericht in de Volkskrant. KLM benadrukt dat de veiligheid niet in het geding is. De divisie houdt zich bezig met klein onderhoud aan vliegtuigen, zoals krassen en deuken. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië hebben in Irak pro-Iraanse milities aangevallen. Het zou gaan om een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. Bij de aanval zijn doden gevallen, zegt correspondent Daisy Moore.
16: We horen vanochtend dat tenminste 8 van hun soldaten gedood zijn bij deze aanvallen. En Saudi-Arabië liet na de aanvallen weten dat ze niet uit zijn op escalatie, maar dat ze hard zullen reageren als zij worden aangevallen.
14: Iran opende gisteravond het vuur met raketaanvallen op Jordanië. Het weer, veel zon en warm, 28 graden in het noordwesten tot 35 graden in het zuidoosten. De zon schijnt volop, alleen in het noorden is er in de ochtend nog wat bewolking. Morgen is het een paar graden minder warm. Dit was het NOS Journaal.
17: Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieks pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
4: De ontbijttafel.
5: Met

0: Soler, el mismo sol. Goedemorgen. Welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Ja, dat betekent dat er voor jou dus altijd een plekje is om aan te schuiven. En voel je vrij, wees welkom, kom zoals je bent, neem ruim. Ook al is het al 9 minuten over, nou bijna 10 minuten over 9... op deze wonderlijke woensdag, 29 juli 2026. En Anne is erbij voor redactie en productie. Anne, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En ikzelf ben Francis. Lieve Anne, ik heb dit weekend heb ik Iron Man gekeken.
1: Oh, ik dacht dat je ging zeggen dat je de Iron Man ging doen.
0: Nou, zo stom ben ik al.
1: Wat een aankondiging.
0: Nou ja, dat zou wat zijn, maar daar moet je heel hard voor trainen. Nee, dit is een film met Robert Downey Jr. Ja. Die trekt een pak aan.
1: Ja, wat is Iron Man ook alweer? Ja. Spider-Man, Batman en zo.
0: Daar moet je aan denken. Hulk, ja, Spider-Man, een beetje hetzelfde, Superman. Maar alleen dit is een gewone sterveling. Het is een rijke man, okay, een miljardair. Hij is uitvinder en hij heeft ooit een ongeluk gehad. En heeft hij zelf uitgevonden dat hij op zijn hart een soort batterij heeft laten zetten.
1: En van een pacemaker.
0: Ja, een hele moderne. Daar gaat alles wat ik had bedacht.
1: Oh, sorry.
0: Iron Man heeft gewoon een pacemaker. Ja. Nou goed, Iron Man heeft dus die pacemaker, die enorme batterij op zijn borst.
1: Ja.
0: En daarmee kan hij dus zijn hele pak aansturen. En dat pak is dus die Iron Man.
1: Okay.
0: Dus, en dan kan hij daarmee schieten en vliegen en stoer zijn vooral.
1: Ja, precies.
0: Dus ik dacht, oh, Iron Man, wat zou nou mijn superkracht zijn? Dus ik dacht, laat ik dat eens aan jou vragen. Jouw superkracht. Stel, je bent een superheld. Wat zou jouw superkracht zijn?
1: Geen idee. Ik denk dat ik gewoon iedereen zou willen afluisteren.
0: Oh ja, afluistervrouw.
1: Ja, dat zou ik misschien wel willen. Of heel goed zicht. Dat zou ik ook willen.
0: Oh ja, zonder brilletje. Ja,
1: dat zou ik denk ik willen.
0: Ja.
1: Dat je dan in kan zoomen op alles wat iedereen maar aan het doen is.
0: En wat zou dan de theme tune zijn van zonnebrilletje?
1: Wat mijn theme song zou zijn?
0: Ja, zo da-da-da-da-da-da-da-da, Batman. Maar dan in dit geval ni-ni-na-na-nu-nu-na-na. Goed zicht.
1: Geen idee, ik heb hier nooit over nagedacht.
0: Nee, daarom vraag ik het je ook. Dat zijn dingen waar je over moet nadenken aan de ontbijt.
1: Ja, ik zou niet willen vliegen of zo. Dat lijkt me dan een...
0: Nee?
1: Nee.
0: Oké. Okay. Maar goed luisteren en goed kijken.
1: Nou, goed afluisteren. Afluisteren zonder dat iemand het doorheeft.
0: Sneaky.
1: En afkijken zonder dat iemand het doorheeft.
0: Afkijken?
1: Oh, ja, dat lijkt me dus heerlijk.
0: Als je examen moet doen of zo.
1: Nou, bijvoorbeeld dat je gewoon supergoed zicht hebt. Dat het dan helemaal inzoomt en dat ik dan meteen alles zou kunnen zien.
0: Maar stel je ervoor dat je dan... Kun je dan ook door kleren heen kijken?
1: Nee, dat lijkt me niks.
0: Nee, dat is even schoenig,
1: hè? Naar van die naakte lijven kijken. Dat wil ik niet. Maar jij dan, wat zou jij willen?
0: Nou, ik zat erover na te denken. Ik dacht, empathieman. Ik wil altijd heel stoer zijn, maar ik ben gewoon een zacht ei.
1: Ja?
0: Maar dat empathieman is iemand die dan altijd een arm om je heen slaat. En dan, dus als je verdrietig bent, sta ik naast je. Als je het niet meer weet, sta ik naast je. Dan hou ik je vast en dan gaan we samen jenken. Heel hard huilen.
1: Vind ik veel liever dan afluistervrouw uit. Klinkt ook niet zo goed eigenlijk, hè? Hebben niet sympathiek voor mij.
0: Ik een beetje plassen. Wat is jouw superkracht? Dat is eigenlijk mijn vraag. 088-850-51-52. Laat maar komen. Wat is jouw superpower? 088-850-51-52. Is het, nou ja, empathieman? Of is het toch...
1: Nou, dat is sneu.
0: Nee, jij is heel gezellig. Je superkracht. 088.

0: Will Survive. Zeker in deze prachtige maand van World Pride, echt wel een theme song. Opgewekt voorwaarts met Gloria Gaynor hier bij NH. Ja, ik had het er net met Anne over onze superpower. Jij wilde hele scherpe ogenvrouw zijn, toch?
1: Ja, ik wilde heel graag kunnen afkijken en kunnen afluisteren.
0: Ja, en dat vind ik dus heel grappig.
1: Ja, maar toen begon iedereen allemaal hele lieve dingen te bedenken.
0: Ja, nee, want het ging mij dus... Mijn vraag aan jou was, wat is je superpower? Wat zou nou echt je superpower zijn als een soort Hulk of een soort Spider-Man of een Iron Man, zoals ik dacht, met een man met een pacemaker.
1: Ja, of
0: maar dan een gezond
1: lasers.
0: Hart. Oh ja, van die lasers. Ja, dat. Ja. Ik kwam op empathieman. Altijd een arm om je schouder. Nou, Sandra die zei heel lief, ah, dat doe je toch al met je muziek en gezelligheid in de ochtend. Nou, super lief. Wat kwam er nog meer binnen, Anne?
1: René zei, ik zou graag kracht willen hebben om alle bosbranden te kunnen doven.
0: Oh, wat goed.
1: Ook sympathiek.
0: Ja, een soort brandweerman Sam, maar dan anders.
1: Ja, bijvoorbeeld.
0: René, goeie.
1: Anja wilde vliegen. Die zei om te kijken hoe mooi de natuur kan blijven.
0: Oh,
1: vind ik
0: wat
1: ook
0: mooi.
1: Wel lief.
0: Ja, vind ik ook heel lief. Even kijken, Jelle zie ik ook nog.
1: Ja, Jelle ook nog. Die zei, nou vooruit dan maar een superkracht om alle boeven en bepaalde regeringsleiders te gaan omzetten in plantenmest. Vond wel fijn dat hij ook even iets niet sympathieks had bedacht.
0: Ja, dat het een beetje iets met een soort superheldenkracht met een randje.
1: Ja, ja, superhelden maar dan... doen wel altijd strijden tegen de boeven, hè, vaak. Dus ik vind
0: zeker
1: dat dat er
0: waar.
1: Wel bij hoort.
0: Nee, vind ik ook. Het is als een soort Robin Hood. Want inderdaad, volgens mij zei Rob dat ook. Dat je dan het geld teruggeeft aan de armen. Ook heel sympathiek.
1: Heel sympathiek.
0: Maar aan de telefoon hebben wij een iemand met een hele bijzondere superheld. Yvonne. Yvonne, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat is jouw superkracht die jij zou willen inzetten?
2: Nou, doorzettingsvermogen, kijken naar positieve dingen als je tegenslagen krijgt op je levenspad. Oh. Ombuigen naar positieve, kijken naar oplossingen, niet in het negatieve proberen te blijven hangen.
0: Ja, goeie. Maar ja. Yvonne, heb je daar ook al een naam voor bedacht? Hoe zou deze superheld dan heten?
2: Eigenlijk niet, sorry.
0: Nee, dat geeft niet. Laat ik je even helpen. Doorzettingsvermogen, vrouw. Ja. Maar dan in het Engels misschien, Anne? Going strong.
2: Going strong
0: independent woman. Nou, dan ben je eigenlijk gewoon een soort Beyoncé.
2: Ja, nou, dat zou mooi wezen.
0: Ja, Yvonne Beyoncé. En hoe gaan we dan eten? Ik vind het heel mooi, Yvonne. En blijf vooral volhouden wat je ook allemaal tegenkomt.
2: Op,
0: en inspireer de anderen om je heen met doorzettingsvermogen het levenspad bevatten. Yvonne, dankjewel, hè.
2: Nee, okay.
0: Dankjewel. Heerlijk. Je superpower. Nou, mijn is dus empathieman. Een arm over je schouder. Nou ja, Mike en de Mechanics, die hebben daar dus al een themesong voor bedacht. Over My Shoulder bij NH.

En zo ben je aangeschoven aan de ontbijttafel bij NH. Het is bijna 9:30. Zometeen tijd voor het nieuws. Dat krijg je van Jolanda. En je kunt wat winnen, want ik ga ook zo die felbegeerde kaasschaaf weggeven. Wat je daar moet doen, dat hoor je zo na de Pointer Sisters. En het nieuws natuurlijk. Dus hou je telefoon maar vast bij de hand. En als je weet wat je moet doen, mag je vast beginnen. En zo niet, dan vertel ik het je zo.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa!
1: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
6: Ik ben Romy, uit Wormerveer.
7: Ik ben Tido en ik kom uit Haarlem.
8: Ik ben Maas, oud en helder.
9: Ik ben Arnold, uit Kastrikum.
10: Thuis in heel Noord-Holland.
11: 2:30 in Heilo is het 24 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Jolanda Baaiens. Jolanda, goedemorgen.
12: Goedemorgen Francis. Bij een schietpartij op of vlakbij de Geert Grotestraat in Amsterdam Slotermeer is vannacht een 17-jarige jongen gewond geraakt. Hij is volgens de politie met fors beenletsel naar het ziekenhuis gebracht. Zelf gaf hij aan dat hij meerdere keren is beschoten door een man met een snorsikje of baardje die een grijze jas met een capuchon droeg. De schutter zou daarna richting het tankstation aan de Meer en Vaart zijn gerend. Er is nog geen verdachte aangehouden. En meerdere auto's zijn afgelopen nacht in Noord-Holland in vlammen opgegaan. Het was raak in Haarlem, Zaandam en Hoorn. In die laatste plaats brandde een auto af bij een tankstation aan het Keren. In Zaandam gebeurde dat in de Lobeliusstraat. De politie vermoedt dat die brand is aangestoken. Op steeds meer zwemplekken in Noord-Holland is de waterkwaliteit niet goed. Inmiddels geldt voor 13 zwemlocaties een negatief zwemadvies. Door het warme weer kan de waterkwaliteit snel achteruit gaan. Vaak is er dan sprake van blauwalg of botulisme, of allebei. Op de meeste officiële zwemlocaties kun je nog wel gewoon veilig het water in. Op de site van de provincie Noord-Holland vind je een overzicht van het zwemwaterkwaliteit. Twee Chinook-helikopters van Defensie hebben een eerbetoon gebracht aan een militair die vorige week om het leven kwam. De 34-jarige Amsterdammer Robert Verveer overleed na een aanrijding met de metro. Bij zijn uitvaart gisteren op begraafplaats Zorgvliet vormden ruim 100 militairen samen met familie en vrienden een erehaag. Verveer diende sinds 2009 bij Defensie en was lid van het 12e Ranger-bataljon van de Luchtmobiele Brigade. En de provincie die vaart komende zaterdag mee met de Canal Parade tijdens World Pride. Aan de boord is plek voor Noord-Hollanders uit de LHBTQI+ gemeenschap. Zo varen Monique uit Bonaire en haar vriendin Belinda ook mee. De twee leerden elkaar kennen via Facebook en vieren sindsdien ieder jaar samen Pride in Amsterdam. Volgens Monique is de acceptatie op Bonaire anders dan in Nederland. Met hun deelname aan de Parade willen ze laten zien dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn.
13: Ik vind het heel mooi.
12: Ja, prachtig toch? Ja, en ik vind mooi. Het ook inderdaad wel mooi dat de provincie een eigen boot heeft.
13: Ja, en dat het ook dat de overzeese gebiedsdelen die ook onderdeel zijn dan van Nederland, dat die ook meevaren en dat het overal geaccepteerd is.
12: Wordt. Ja, want die hoorden gewoon bij.
13: Die hoorden gewoon bij, zo is het.
12: Ja. Meer nieuws in de app of op nhnieuws.nl.
13: Jolanda, dankjewel. En dan ga ik voor het weer naar Jules Gernaert. Moet ik even kijken, Jules. Waar ben je? Ben je hier?
14: Ja, we hebben vandaag de warmste dag van de week. Want er is weinig of geen bewolking. En de temperaturen lopen flink op. Het wordt vanmiddag zo'n 27 tot 30 graden in de strandzone. En op Texel. En 31 tot 33 graden elders. Er staat ook maar een zwakke tot matige, een beetje veranderlijke wind. Maar vanmiddag zijn er ook hier en daar windstiltes. Dus het kan behoorlijk warm worden, maar de lucht is nog redelijk droog, dus echt benauwd is het nog niet. En het blijft vanavond de warmte behoorlijk hangen. Vannacht is de minimumtemperatuur 20 graden. En dan komt er een matige zuidwestenwind op gang.
13: Jules, dankjewel voor het verkeer. Ga ik naar onze eigen Anne. Anne, hoe is het op de wegen in Noord-Holland?
8: Nou, best wel rustig hoor. 1 file op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Rottepolderplein en Beverwijk-Oost sta je minder dan 5 minuten vast.
13: Nou, dat valt nog mee. Succes in ieder geval als je daarin staat, heb ik nu voor jou Rupert Holmes.

0: It's Murder on the Dance Floor. Sophie Addis Baxter bij Anna.
1: Hij is gaaf. De ontbijttafel kaasschaaf.
0: Ja, dus niet alleen Murder on the Dance Floor, maar ook een kaasschaaf on the Dance Floor.
2: Die, is dat zo?
0: Ja, die ligt hier nu en die pakken we op. Zit in een mooi doosje. Hij heeft een heel mooi handvatje. Hè, zo'n een beetje kaasig met gaatjes erin geel. Ja. Mega scherp. Dan kun je ook een slappe kaas, die gisteren is gewonnen in Kroatië, kun je mee schaven.
2: Ja.
0: Maar dan moet je er wel iets voor doen, hè, lieve Anne. Dan moet je hem dus, je gaat appen. Dat is het.
2: Je moet appen.
0: Je moet appen.
2: 088. Maar je mag ook bellen.
0: Je mag ook. Oh ja, dat is heel lief. 088-850-5152. Het woord kaasschaaf.
2: Mm-hmm.
0: Kaasschaaf. Dan kom je op de lijst. Die gelijst zit in de computer. Die trekken we er één beller ervan uit. Eén apper of beller. En dan gaan we die persoon bellen.
2: Mm-hmm.
0: En dan moet die persoon opnemen door 3 keer kaasschaaf te zeggen. Dus
2: ja.
0: Kaasschaaf, kaasschaaf, kaasschaaf. En dan moet je goed articuleren. En dan moet je snel zijn.
2: Mm-hmm.
0: En dan mag je niet te lang blijven dralen en doen en toestanden. Dus zijn er nog meer regels?
2: Vast.
0: Ja, maar Pieter is dus heel streng met die kaasschaaf.
2: Ja, die is heel streng. Ja, dat klopt.
0: Maar
2: zijn... jij ook, hoor ik net. Ik hoor jouw hele lijst hoor ik net aan.
0: Oh ja.
2: Met allemaal regels. Ik vind het hartstikke streng al.
0: Nu al streng?
2: Ja.
0: Oké, okay. Nou, oké. Okay.
2: Is in dit spel goed, hè?
0: Ja, oh nee, dat is heel goed in dit spel. Maar het is nu gewoon even kaasschaaf 088-850-51-52. Bellen mag ook. Kom je op de lijst.

0: Wat een held, hè? Julien Clerc. Van This the Melody zingt hier gewoon rocking en bewegend alles. Venise. Goed, we zijn er klaar voor.
1: Hij is gaaf.
2: Gaaf.
1: De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Ben je er ook klaar voor, Anne?
3: Helemaal.
0: Oké, dus er is heel veel kaasgaaf geappt. We gaan nu bellen without further ado met een nummer dat getrokken is door de computer.
3: Alright.
0: Oh, zo spannend. Gooi ik een lijn open?
3: Ja, goed.
0: Oké, komt-ie.
4: Kaasgaaf.
0: Nou, zeg! Oei, oei, oei, oei. Dat was een heel klein tikje in de lijn, maar je was snel. Je zei het meteen, drie keer kaasgaaf. En het is ongelooflijk, het applaus klinkt. Met wie heb ik het genoegen?
4: Met Trudy van Kampen.
0: Dag Trudy van Kampen, met Francis Broekhuizen. Het is ongelooflijk. Je hebt hem gewonnen hoor, die kaasgaaf.
4: Dankjewel.
0: Oh, je bent er heel blij mee, hè?
4: Ik ben er heel blij mee.
0: Ja, ik hoor het aan je stem. Heb je vaker ook meegedaan?
4: Ja, ik heb al 3 weken ben ik al aan het meedoen vanuit Frankrijk.
0: Oh, c'est très bien. We draaiden net Julien Clerc vanuit Frankrijk en dan ben jij, Trudy, wat geweldig. Waar zit in Frankrijk zit je?
4: Ik zit in het midden van Frankrijk.
0: Oeh, in het midden van Frankrijk. Betekent dat je ook last hebt van de bosbranden en zo? Nee, toch?
4: Nee, okay. We hebben gelukkig geen last van.
0: Gelukkig geen last van. Nou, ik hoop dat dat ook echt zo blijft. Hoe lang blijf je in Frankrijk?
4: Tot eind september.
0: Oh, jij bent echt een spekkoper. Echt een geluksvogel. Wat heerlijk, zeg, zo lang. Nou, dat is toch ideaal. En dan kun je dus met die ontbijttafel kaasgaaf die we dan naar je huisadres sturen. Kunnen wij... Ik ga bijna met een Frans accent praten tegen jou. Dan kun je dus met die kaasgaaf kun je al die Franse kaasjes die je mee terug hebt genomen gaan schaven. Maar dat zijn zachte kaasjes. Maar deze kaasgaaf is heel erg scherp.
4: Dankjewel.
0: Precies, alsjeblieft. Ja, dat is echt fantastisch. Dus, even kijken, waar komt hij te liggen, je kaasgraaf?
4: Nou, hij komt te liggen bij mijn tante in de la, want haar kaasgraaf is net gebroken.
0: Oh, wat lief. Je geeft hem gewoon weg.
4: Wat is er mooier dan een kaasgraaf uit Noord-Holland in Noord-Brabant in de la?
0: Oh, dat doe je heel goed. Nee, dat is een kleine overwinning voor ons. Ik vind het fantastisch. De kaasgraaf via Frankrijk naar Noord-Brabant. Ik vind het geweldig. Hebben een hele fijne vakantie, hè? Genieten.
4: Dankjewel.
0: Alsjeblieft.
4: Daar.

0: Maroon 5, Adam Levine, Memories. Ik zit ondertussen even naar Dennis Hoebe te kijken, die net binnen is gestrompeld. Want het
1: nou,
0: is
1: een hoop. Ik ben geen 160. Doe even rustig, jij. Nee. ik ben hier gewoon actief, fit binnengekomen, maar het is wel warm buiten.
0: Dat wilde ik maar even zeggen. Nee, het is dus niet de leeftijd, want je bent een jonge blom.
1: Het is echt wel heet.
0: Ja.
1: En we zitten nog niet op het heet van de dag. Dus er komt nog wat aan. Maar het programma wordt ook heet en tegelijkertijd ook cool. Dus hoe dat allemaal in zijn werk gaat, dat hoor je zo meteen na tienen.
0: Ik ben heel benieuwd. Dennis Hoebe zo dadelijk met Goedemorgen hier bij NH. En natuurlijk lekker blijven luisteren. Dankjewel, Anne. Wij spreken elkaar morgen weer. Fijne dag.

0: Muziekmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: En 80. De Muziekmiddag.
0: 1979.
1: 1987.
0: 1968.
2: Crimson and Clover.
1: De Muziekmiddag. 1970.
0: 1981.
1: 1965.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: En 80. De Muziekmiddag.
0: Met William van der Log. Zondag van 2 tot 5 bij NH.
3: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
4: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
6: Dit is een uittip.
7: Maandag 3 augustus is het weer. De Landbouwshow op Meer. Een dag vol activiteiten rondom paardensport, veekeuringen en bijzondere shows. Een echte familiedag voor jong en oud. Kom kijken, ruiken en voelen.

0: Dat is een uittip.
1: Ik ben Carol en ik kom uit Amstelveen.
2: Ik ben Anita en ik kom uit Koog aan de Zaan.
3: Ik ben Lauren Hill en ik kom uit Amsterdam.
4: Ik ben Guidon uit Ouderkerk aan de Amstel.
5: Ik ben Madelief en ik kom uit Haarlem. Thuis in heel
6: Noord-Holland. Het is 10:00, dit is het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Met Jolanda Baijens, goedemorgen.
7: Goedemorgen Dennis. In verband met een lopend onderzoek naar terrorisme is vannacht ook een verdachte uit Alkmaar opgepakt. Over zijn identiteit is niets bekend gemaakt. Op steeds meer plekken in Noord-Holland is de waterkwaliteit niet goed. Inmiddels geldt voor 13 zwemlocaties een negatief zwemadvies. En in Amsterdam Slotermeer is vannacht een 17-jarige jongen gewond geraakt, omdat hij meerdere keren werd beschoten. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
8: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Arrestatieteams hebben vannacht in huizen in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar invallen gedaan in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten aangehouden van 16 tot 19 jaar oud. In Rotterdam vielen zwaar bewapende agenten een huis binnen in het stadsdeel Overschie, waarna iemand geblinddoekt werd afgevoerd. In Eindhoven werd de voordeur van een huis opgeblazen. De verdachte die daar is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt, omdat hij aanhanger was van IS. Over de arrestatie in Alkmaar is niets bekend. Bij aanvallen van Amerika en Saoedi-Arabië zijn in Irak afgelopen nacht 20 mensen gedood en 32 mensen gewond geraakt. De aanvallen waren gericht tegen een pro-Iraanse militie. Waarschijnlijk was het een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. Iran vuurde ook raketten af op een Amerikaanse basis in Jordanië. Die zouden allemaal zijn onderschept. Een onderhoudstak van KLM staat onder verscherpt toezicht van de inspectie. Dat bevestigt de maatschappij na een bericht in de Volkskrant. De dochteronderneming doet klein onderhoud aan vliegtuigen, zoals het repareren van krassen en deuken. De divisie zou niet voldoen aan de eisen dat dit sneller moet worden afgehandeld en geregistreerd. KLM benadrukt dat de veiligheid niet in het geding is en ook niet is geweest. De vader van een van de slachtoffers van de Utrechtse tramaanslag is overleden. René Verschuur verloor in 2019 zijn dochter Roos, die door tramschutter Gökmen T. werd doodgeschoten. Verschuur was daarna veel in de media te zien, met name rond het strafproces tegen Gökmen T. Ook vond hij dat de aanslag had kunnen worden voorkomen. Hij streed voor erkenning daarvoor. In 2021 bleek uit onderzoek van de inspectie dat de politie en het OM inderdaad meer hadden kunnen doen om het risico op een aanslag te verkleinen. Het weer, veel zon en met 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten wordt het de warmste dag van de week. Morgen meer wind, iets minder warm en in het zuidoosten kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
6: De ANWB Verkeersinformatie. Er is 1 vertraging op de A9 Amstelveen richting Alkmaar, tussen knooppunt Rotterpolderplein en Beverwijk Oost. Daar zijn ze bezig met wegwerkzaamheden. Je wordt omgeleid en doet er op dit moment 2 minuten langer over. Sterkte daarmee.
0: Dit is een uittip.
9: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
0: Dit was een uittip.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de wervelende wereld van Wagner met het Royal Swedish Orchestra. Van Tannhäuser tot Der Ring des Nibelungen met Wagnerster Nina Stemme op 7.

0: 19 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
2: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
1: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
2: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
0: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Goedemorgen.
4: Met Dennis Hoek.

0: wat een stem, hè? James Morrison, Nothing Ever Hurt Like You. Ja, en die man die heeft een behoorlijke pittige tijd achter de rug na het grote succes in de Zeros, toen hij ineens doorbrak als de witte soulzanger die echt de ene hit na de andere scoorde. Is het de laatste jaren toch wat minder goed met hem gegaan. Het is namelijk een van de ergste dingen ooit die iemand kan toewensen is hem gebeurd. Namelijk zijn vrouw, die is overleden. Die is, die zag het niet meer zitten en die heeft ervoor gekozen om het op deze manier te doen. Wel twee kinderen en James Morrison achterlatend. Nou ja, hij heeft de kracht gevonden om zich weer omhoog te vechten en treedt binnenkort weer op met de script samen. En waarschijnlijk komt er ook nieuwe muziek van hem uit. En het zijn toch altijd wel echt dingen die enorme impact hebben op je leven. Dus fijn dat hij de weg naar boven weer heeft teruggevonden. James Morrison, Nothing Ever Hurt Like You. En Peter Allen hoorde je ook, I Go To Rio. Het is 10:15. Het is woensdagmorgen. Je luistert naar Goedemorgen. Tot 12:00 ben ik bij je. Dennis Hoebe, hi, welkom. Zometeen onder andere weer een battle. Twee liedjes van één en dezelfde artiest tegenover elkaar. En veel goede muziek. Zometeen bijvoorbeeld Bluff en Nielsen. Mannenharten ga ik draaien. En Petula Clark hoor je eerst. En Don't Sleep in the Subway. Goed advies in principe.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.

Ja, gegarandeerd de oorworm van vandaag, die blijft in je hoofd zitten. Daar kun je vergif op innemen, zou ik bijna willen zeggen. Bluff en Nielsen en mannenharten hoorde je. En ik draaide ook nog Petula Clark, Don't Sleep in the Subway.

bepalen welk van de twee liedjes de beste is. Dat kun je doorgeven via 088 850 51 52. En de appje is zo verstuurd. Ik heb vandaag gekozen voor een zangeres die inmiddels al een aantal jaren niet meer onder ons is. Een van de grote supersterren uit de 80's en ook een beetje de 90's. Whitney Houston. Twee liedjes van Whitney Houston tegenover elkaar. En dan moet ik eerlijk zijn, want een van de twee liedjes is eigenlijk een cover van Chaka Khan. Maar Whitney Houston die had er een enorme hit mee. De andere is een grote hit van haar uit de jaren 80. En ik ga je ze laten horen en dan mag jij gaan bepalen welke er zometeen helemaal te horen gaat zijn. Kies jij voor deze?

eerste beste. Kies je voor liedje 1, How Will I Know? Of zeg je, nee, doe mij maar liedje 2, I'm Every Woman, Whitney Houston. De battle is bij deze geopend. Laat weten welke jij vindt dat er moet winnen en er helemaal gedraaid moet gaan worden. Nogmaals 088 850 51 52.

via 088-850-51-52. How Will I Know en I'm Every Woman, die vechten het momenteel muzikaal gezien met elkaar uit. En de meeste stemmen op dit moment binnen voor I'm Every Woman. Stem ook, laat weten welke jij de beste vindt. Intussen de Sandy Coast bij NH.

0: Indiën, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indiën Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
2: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
3: Dus het maken van staal wordt schoner.
4: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
5: Maar moet dat dan in Nederland?
6: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
1: En wat levert dat dan op?
4: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
1: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
7: Wil je meer weten over het Groen Staal project? Kijk dan op www.groenstaal.com.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Hey ondernemer. Heb jij je btw-aangifte al gedaan?
3: Hè? Nu alweer?
2: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
3: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
2: Ook dan moet je aangifte doen.
3: Nou, goed dat je het zegt.
2: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
3: Handig?
2: Ja, van de Belastingdienst.
4: Ik ben Vitalie uit Amsterdam.
5: Ik ben René uit Assendelft.
6: Ik ben Lucie uit Heerlegewaard.
7: Ik ben Peter uit Hoofddorp.
8: Ik ben Cora uit De Weren.
9: Thuis in heel Noord-Holland.
10: Het is 10:30 geweest. In Zandvoort is het momenteel 25 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Jolanda Baaiens. Goedemorgen.
11: Goedemorgen Dennis. De politie heeft afgelopen nacht 3 invallen gedaan in een onderzoek naar terrorisme. 1 daarvan was in Alkmaar, de andere in Eindhoven en Rotterdam. Bij de invallen was ook de dienst speciale interventies aanwezig. Die wordt vaak ingezet als er sprake is van een hoog dreigingsniveau. Er zijn 3 jonge mannen tussen de 16 en 19 jaar oud opgepakt. Welke verdachte uit Alkmaar komt is niet bekendgemaakt. De 3 worden waarschijnlijk vrijdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Een onderhoudstak van KLM staat onder verscherpt toezicht van de inspectie. Dat bevestigt de luchtvaartmaatschappij na berichtgeving in de Volkskrant. De dochteronderneming houdt zich bezig met klein onderhoud aan vliegtuigen, zoals het repareren van krassen en deuken. De divisie staat sinds mei onder toezicht van de inspectie Leefomgeving en Transport, zegt deze verslaggever.
12: De KLM die zegt dat de ILAT heeft geconstateerd dat klein onderhoud daar sneller moet en dat ook daar een betere administratie voor moest zijn. Kennelijk werd dat onderhoud wel gedaan, maar dat werd dan niet in de papieren genoteerd. Het ging ook niet snel genoeg. Dan schijnen er nieuwe normen te zijn waarin dat allemaal moet, en daar voldeed KLM dus niet aan.
11: KLM benadrukt dat de veiligheid niet in het geding is en ook niet is geweest. Een schietpartij op of vlakbij de Geert Grotestraat in Amsterdam Slotermeer is vannacht een 17-jarige jongen gewond geraakt. Hij is volgens de politie met fors beenletsel naar het ziekenhuis gebracht. Zelf gaf hij aan dat hij meerdere keren is beschoten door een man met een snor, sikje of baardje die een grijze jas met capuchon droeg. De schutter zou daarna richting het tankstation aan de Meer en Vaart zijn gerend. Er is nog geen verdachte aangehouden. Meerdere auto's zijn afgelopen nacht in Noord-Holland in vlammen opgegaan. Het was raak in Haarlem, Zaandam en Hoorn. In die laatste plaats brandde een auto af bij een tankstation aan het Keren. In Zaandam gebeurde dat in de Lobeliestraat. De politie vermoedt dat die brand is aangestoken. En op meerdere zwemlocaties in Noord-Holland wordt gewaarschuwd voor blauwalg. Wie verkoeling zoekt, doet er dus goed aan eerst de waterkwaliteit te controleren. Er is dus veel blauwalg in het water gevonden en daar kunnen mens en dier ziek van worden. Juist vandaag wordt het tropisch warm. In het zuiden van de provincie kan de temperatuur oplopen tot 33 graden. Wil je weten waar je veilig kan zwemmen? Kijk dan even op NH Nieuws. En natuurlijk kan dat ook in de app.
10: En dat was het.
11: Dat was hem, Dennis. Nou,
10: dankjewel, Jolanda. En we horen jou natuurlijk weer vlak voor 11. Gaan we naar het weer met Sjoel Gernaar. Sjoel, goedemorgen.
13: Goedemorgen.
10: Ja, warm is het, hè? Heet, zou je kunnen zeggen.
13: Nou, heet vind ik het nog niet, maar inderdaad, de temperatuur gaat als een raket omhoog deze uur natuurlijk. Met 1 tot 2 graden per uur. Nu is het 25 tot 27 graden. En er staat inmiddels een zwak tot matig windje uit het zuiden tot zuidwesten. Dat draait ook iets bijna zuidwest tot westen, dus direct aan zee op het strand. Zit er wel een rem op de temperatuur, maar voor de rest zal het toch behoorlijk warm worden. Ik denk aan maximum temperatuur vanmiddag tussen de 30 graden, ook op Texel overigens, tot 33 graden lokaal in het zuiden van Noord-Holland. Daarbij is de wind ook niet onbelangrijk dus. Dus windje aan zee, direct aan de kust voor wat tussen aanhalingstekens verkoeling. En ook al bij het IJsselmeer een klein beetje wind vanaf die kant. Maar voor de rest zijn er ook windstiltes. Het maakt het ook allemaal extra warm. Het is niet extreem benauwd, dus dat wil ik er ook even bij zeggen. Maar het is vooral erg warm. Met dus een vrijwel onbewolkte lucht. En vanavond, ja, dat zal een hele warme zomeravond worden, denk ik. Zwak zuidoostenwindje dan. Dus de wind gaat een beetje alle kanten op. En temperaturen nog een tijdje boven de 25 graden vanavond.
10: Nou, we houden vol en we nemen lekker genoeg te drinken. Dan komt het allemaal goed. Sjoel, dankjewel. En jij meldt je over een uur weer. ANWB Verkeersinformatie is er ook. Er is één vertraging op de A9 Amstelveen richting Alkmaar, tussen afrit Haarlem-Zuid en Beverwijk-Oost. Daar zijn ze met wegwerkzaamheden bezig. En de vertraging is daar 9 minuten.

is I'm Every Woman, origineel natuurlijk van Chaka Khan. Maar Whitney Houston die maakte daar haar eigen complete goede versie van. En ja, het is een waanzinnig liedje ook. Op dit moment heel veel stemmen binnen voor How Will I Know. Maar je hebt nog heel even de tijd om jouw stem uit te brengen. Welke van de twee vind je het beste? Laat het weten via 088-850-5152. Donna Summer hoor je nu, The State of Independence bij NH.

Ja, altijd gezellig. Nick en Simon en Lippen op de Mijnen. En ja, ze zijn natuurlijk als duo al een tijdje niet meer bij elkaar. Nick die is vooral heel erg internationaal gaan zingen. En Simon die blijft eigenlijk een beetje doen wat hij altijd al deed. En met succes ook. Maar ja, het leek er lang naar uit te zien dat ze toch nooit meer bij elkaar zouden komen. Maar Nick die heeft inmiddels de deur een klein beetje opengezet, heb ik gehoord. Hij zei, ja, we zien elkaar eigenlijk minder vaak dan ik zou willen. En ik sluit een reunie niet uit. Dus wie weet gaat dat ooit gebeuren. Lippen op de Mijnen was dat. En je hoorde ook nog Donna Summer en The State of Independence. Het is tijd voor de uitslag van de Whitney Houston Battle. How Will I Know en I'm Every Woman mochten het met elkaar uitvechten. En de meeste stemmen zijn uiteindelijk binnengekomen voor dit liedje. How Will I Know is de winnaar van de Whitney Houston Battle.

How Will I Know, de terechte winnaar van de Whitney Houston Battle. Want hij kreeg de meeste stemmen en won het daarmee dus van I'm Every Woman. Ja, en zometeen doen we gewoon nog een nieuwe battle. Ik heb alweer een artiest klaarstaan. Nou, dat gaat er eentje worden, dus blijf daarvoor luisteren. En breng zometeen ook je stem uit. Tot aan het nieuws van 11 hoor je nu Diesel.

0: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
1: Beleef de marine op en onder zee in het Marinemuseum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
2: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Noorderkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
3: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
4: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij.

0: Hallo, ik ben Andrea en ik kom uit het prachtige Zaanstad.
1: Ik ben Henk uit Castricum.
2: Ik ben Irene uit Heemstede.
3: Ik ben Anne en ik woon in Beverwijk. Thuis in heel
4: Noord-Holland. Het is 11 uur geweest. Dit is het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland met Jolanda Baaiens. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. In verband met een lopend onderzoek naar terrorisme is vannacht ook een verdachte uit Alkmaar opgepakt. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. De eigenaar van een deels ingestorte woning afgelopen weekend in Amstelveen was al begonnen met verbouwen terwijl de vergunning nog niet rond was. De gemeente had hem vorige week nog gezegd de werkzaamheden stil te leggen. En in Amsterdam Slotermeer is vannacht een 17-jarige jongen gewond geraakt omdat hij meerdere keren werd beschoten. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
6: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De natuurbranden in Frankrijk en Spanje hebben zich vannacht niet uitgebreid. In het Franse departement Gironde en bij de Spaanse hoofdstad Madrid zijn ze stabiel gebleven. En op andere plekken in Spanje zijn de branden geblust of onder controle. Alleen een bosbrand ten noorden van Valencia rukt ongecontroleerd op, schrijft een Spaanse krant. Daar is in 4 dagen al zo'n 10.000 hectare bos verwoest. De weersverwachting voor vandaag is ongunstig. Zo wordt het in de buurt van Bordeaux 38 tot 41 graden en het blijft droog. In huizen in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar zijn vannacht invallen geweest in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten gearresteerd van 16 tot 19 jaar. De verdachte die in Eindhoven is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt, omdat hij aanhanger was van IS. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, heeft vannacht brand gewoed. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand sloeg over naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in Beekbergen op zomerkamp waren, zijn uit voorzorg geëvacueerd. In een nationaal park in het zuiden van Kenia zijn 15 olifanten door een nog onbekende oorzaak doodgegaan. In een laboratorium van de Universiteit van Nairobi wordt bekeken of de dieren zijn vergiftigd of dat ze zijn overleden door vervuilende stoffen in het park. De olifanten vertoonden vlak voordat ze doodgingen verlammingsverschijnselen. In het park leven 2700 olifanten. De populatie neemt de laatste jaren weer toe, wat ook leidt tot conflicten met boeren, omdat de olifanten schade aanrichten op landbouwgrond. Het weer, veel zon en met 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten wordt het de warmste dag van de week. Morgen meer wind, iets minder warm en in het zuidoosten kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
4: Nou, we hebben verkeersinformatie dan. Er is 1 vertraging en een flinke ook op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen knooppunt Raasdorp en Beverwijk Oost. Er is een ongeluk gebeurd. De weg is inmiddels weer vrij, maar er is een flinke vertraging, zoals gezegd. 30 minuten langer doe je er daarover. Heel veel sterkte.
7: Beep for help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantelzorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
9: Ik doe het voor gezonde nieren.
10: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
11: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
12: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
13: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
12: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
14: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op Travel Essence.

0: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Goedemorgen.
3: Met Dennis Hoebeek.

Max en Andy Grammer. Als je het zo hoort, dan denk je, ze zijn of een setje of het zijn twee broers of zo. Maar niks is minder waar. Max, die heet eigenlijk Maxwell Snyder. Die had zelf al een keer een hitje met It's You en ook met Stupid in Love. En Andy Grammer, die ken je misschien van het nummer Keep Your Head Up. En samen hebben ze deze heerlijke zomerse The Thing I Love About Me Is You. En ik draaide ook nog Maxine Nightingale en Right Back Where We Started From. Het is 10:15. Je luistert naar NH. Goedemorgen tot 12:00. En ook dit uur heb ik weer een battle voor je. Een muzikale battle. Twee liedjes die het met elkaar muzikaal gezien mogen uitvechten. En dat wordt geen makkelijke keuze. Dat kan ik je wel beloven. Want het zijn twee hele goede liedjes van een superband. Ik heb het over Electric Light Orchestra. Twee nummers van ILO tegenover elkaar. En aan jou de vraag, welke van de twee is eigenlijk de beste? Het liedje van jouw voorkeur kun je doorgeven via 088-850-5152. Degene die de meeste stemmen krijgt, die wordt helemaal gedraaid. Het gaat tussen deze twee nummers van ILO.

Ja, ook heerlijk. En ook dat grootste geluid van Jeff Lynne en de mannen van ILO. Welke van de twee vind je de allerbeste? Geef dat nummer nu door via 088-850-5152. Je mag bellen, maar je kunt ook gewoon een appje sturen naar datzelfde nummer. Het is heel simpel. Gewoon een WhatsAppje 088-850-5152. Gaan we samen bepalen welke er helemaal gedraaid gaat worden. Sowieso onderweg Philip Bailey en Phil Collins. Easy Lover.

nog altijd een van mijn favoriete liedjes aller tijden. Philip Bailey van Earth, Wind & Fire en Phil Collins. En Easy Lover hoorde je. En Sergio Mendes, Mashkenada, zat daarvoor. We zijn bezig met de Electric Light Orchestra Battle. En ik kreeg een berichtje van Peter binnen via 088-850-5152. Hij zegt, kan ik misschien de opgave nog een keer horen? Want ik vond het vrij snel gaan. Nou Peter, dat is geen enkel probleem. En sowieso, iedereen die nu luistert, ik heb jouw hulp nodig. Eén van de twee liedjes kan gedraaid worden. Maar welke? Dat is de vraag. En dat wordt degene die jij als beste vindt, uit je speakers vindt komen. Beetje krom gezegd, maar je begrijpt wat ik bedoel. Welke moet het gaan worden van Electric Light Orchestra? Kies jij voor deze? Dat is liedje 1, Sweet Talking Woman, of kies je voor deze?

Welke is de beste? Welke moet er zometeen helemaal gedraaid worden? Je kunt het nu doorgeven via 088-850-5152. Breng vooral je stem uit, want je mag mee bepalen welke het gaat worden. Dus 088-850-5152. George Michael hoor je nu bij NH. Dit is Freedom.

0: Sky en haar. De Electric Light Orchestra Battle is in volle gang. Shine a Little Love is liedje B. En Sweet Talking Woman is liedje A. De meeste stemmen op dit moment binnen voor liedje A, Sweet Talking Woman. Maar ik heb ook jouw stem nog even nodig. Welke vind je de allerbeste? Ga je voor Sweet Talking Woman of kies je voor Shine a Little Love? Liedje A of liedje B? Geef het door via 088-850-51-52.
1: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
2: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
3: Dus het maken van staal wordt schoner.
4: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
5: Maar moet dat dan in Nederland?
6: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
1: En wat levert dat dan op?
4: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
1: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
7: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
10: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
9: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
10: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
13: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look
14: like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
15: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.

0: In Bakkum is het momenteel 28 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Jolanda Baaiens. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. De politie heeft afgelopen nacht 3 invallen gedaan in een onderzoek naar terrorisme. 1 daarvan was in Alkmaar, de andere in Eindhoven en Rotterdam. Bij de invallen was ook de dienst speciale interventies aanwezig. Die wordt vaak ingezet als er sprake is van een hoog dreigingsniveau. Er zijn 3 jonge mannen tussen de 16 en 19 jaar opgepakt. Welke verdachte uit Alkmaar komt is niet bekendgemaakt. De 3 worden waarschijnlijk vrijdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Een onderhoudstak van KLM staat onder verscherpt toezicht van de inspectie. Dat bevestigt de luchtvaartmaatschappij na berichtgeving in de Volkskrant. De dochteronderneming houdt zich bezig met klein onderhoud aan vliegtuigen, zoals het repareren van krassen en deuken. De divisie staat sinds mei onder toezicht van de inspectie Leefomgeving en Transport, zegt deze verslaggever.
2: De KLM die zegt dat de ILT heeft geconstateerd dat klein onderhoud daar sneller moet en dat ook daar een betere administratie voor moest zijn. Kennelijk werd dat onderhoud wel gedaan, maar dat werd dan niet in de papieren genoteerd. Het ging ook niet snel genoeg. Dan schijnen er nieuwe normen te zijn waarin dat allemaal moet, en daar voldeed KLM dus niet aan.
1: KLM benadrukt dat de veiligheid niet in het geding is en ook niet is geweest. De eigenaar van de deels ingestorte woning in Amstelveen was al begonnen met verbouwen terwijl de vergunning nog niet rond was. De gemeente had hem vorige week nog opgedragen om de werkzaamheden stil te leggen. Afgelopen weekend stortte het huis gedeeltelijk in. Volgens de gemeente gebeurt het steeds vaker dat huiseigenaren zonder vergunning beginnen met verbouwen, en dat kan leiden tot gevaarlijke situaties. De eigenaar moet de woning nu eerst veilig maken. Gaat hij dan toch werkzaamheden verrichten zonder dat hij dat gedaan heeft, dan riskeert hij een dwangsom van 60.000 euro. Op meerdere zwemlocaties in Noord-Holland wordt gewaarschuwd voor blauwalg. Wie verkoeling zoekt, doet er goed aan eerst de kwaliteit te controleren. De waterkwaliteit dus. Blauwalg in het water, daar kun je flink ziek van worden. En ook dieren. En juist vandaag wordt het tropisch warm. In het zuiden van de provincie kan de temperatuur oplopen tot 33 graden. Wil je weten waar je veilig kan zwemmen? Kijk dan even op nhnieuws.nl. De provincie vaart zaterdag mee met de Canal Parade tijdens World Pride. Aan boord is plek voor Noord-Hollanders uit de LHBTQI+ gemeenschap. Zo varen Monique uit Bonaire en haar vriendin Belinda ook mee. De 2 leerden elkaar kennen via Facebook en vieren sindsdien ieder jaar samen Pride in Amsterdam. Volgens Monique is de acceptatie op Bonaire anders dan in Nederland. Met hun deelname aan de parade willen ze laten zien dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn. En meer nieuws vind je in de app of op nhnieuws.nl.
0: Dankjewel Jolanda. En meer nieuws zometeen vlak voor 12 met Lotte Dekker. Gaan wij nog eventjes naar het weer met Sjoel. Want het is warm, dat hebben we zelf al geconcludeerd. Maar hoe ziet de rest van het weer er vandaag uit?
3: Ja, we hebben vandaag de warmste dag van de week, want er is weinig of geen bewolking en de temperaturen lopen flink op. Het wordt vanmiddag zo'n 27 tot 30 graden in de strandzone en op Texel, en 31 tot 33 graden elders. Er staat ook maar een zwakke tot matige, een beetje veranderlijke wind, maar vanmiddag zijn er ook hier en daar windstiltes. Dus het kan behoorlijk warm worden, maar de lucht is nog redelijk droog, dus echt benauwd is het nog niet. En het blijft vanavond de warmte behoorlijk hangen. Vannacht is de minimumtemperatuur 20 graden. En dan komt er een matige zuidwestenwind op gang.
0: Dankjewel, Jules. Dan nog de ANWB-verkeersinformatie. 2 vertragingen worden er gemeld. De A9 Amstelveen richting Alkmaar, tussen knooppunt Rotterpolderplein en Beverwijk Oost. Daar is een ongeluk gebeurd. Inmiddels is de weg daar vrij. Vertraging is nog 4 minuten. En de laatste is de A22 Beverwijk richting Velsen, tussen Beverwijk en Beverwijk. Een vertraging van 11 minuten. Heel veel sterkte als je vaststaat.

0: en Andrew Gold waren samen Wax. Hadden natuurlijk allebei al een flinke carrière erop zitten, maar met dit liedje kwamen ze samen weer bij elkaar. En het werd een grote hit. Wax dus, Right Between the Eyes.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En omdat het vandaag zo mooi weer is, dacht ik, ik trakteer je even op wat extra zonnestralen. Muzikaal gezien in dit geval, Boney M. hoor je en Sunny bij NH.

Het is bijna 11:45. Langzaam maar zeker naderen we de finale van de Electric Light Orchestra Battle. Twee liedjes van ILO tegenover elkaar. Shine a Little Love en Sweet Talking Woman. Welke van de twee is de beste? Er zijn al superveel stemmen binnengekomen. 088, 850, 51, 52 voor jouw stem. En je mag de opgave nog één keer horen. Het gaat dus tussen deze twee liedjes. Dit is keuze A. Sweet Talking Woman tegenover keuze B. Welke is de beste? Welke moet er zometeen helemaal gedraaid worden? Geef het even door via 088 850 51 52. Elton John onderweg. Something About The Way You Look Tonight. Hoor je zo meteen na deze van Dasha. Dit is Austin bij NH.

Elton John, Something About The Way You Look Tonight. En je hoort ook nog Dasha en Austin. Het is tijd voor de uitslag van de Electric Light Orchestra Battle. Twee liedjes van de Electric Light Orchestra tegenover elkaar, ILO. Keuze 1 was Sweet Talking Woman. Keuze 2 was Shine A Little Love. De meeste stemmen, verreweg de meeste stemmen, kwamen binnen voor deze van ILO. Sweet Talking Woman wint deze battle. Iedereen die gestemd heeft, hartelijk dank voor het doorgeven van je stem. En geniet van Keuze 1, Electric Light Orchestra en Sweet Talking Woman.

0: en Jeff Lynne's Electric Light Orchestra, Sweet Talking Woman. Het was de winnaar van de battle. Andere optie was Shine a Little Love. En meestal vraag ik aan June rond deze tijd even, waar had jij op gestemd als je had gestemd?
1: Ik weet het niet eigenlijk. Nou, ik denk gewoon dat je dit heel goed gedaan hebt. Maar ik keek gewoon ademloos naar jou, omdat ik vind dat het zo lekker uit je mond komt.
0: Dankjewel. Sweet Talking Woman, Electric Light Orchestra.
2: Goed geslapen? Goedemorgen.
3: Wat ga je doen?
0: Ja, het is zometeen weer lekker lunchen met June. En natuurlijk een gast.
1: Zeker.
0: Wie komt er?
1: Anja van Zalingen. Zij is stadsarcheoloog in Haarlem. En temperaturen, hoge temperaturen. Maar we gaan de combinatie leggen met haar onder de grond en wat ze daar gevonden heeft.
0: Oh.
1: Ik denk dat het heel grappig is. En voor de rest hebben wij natuurlijk weer mooie kaarten op woensdag voor een prachtige voorstelling in het Concertgebouw. Dat doen we. En ik wil het hebben bij mijn persoonlijk moment over hoe begin je de dag.
0: Hoe begin je de dag? Ja.
1: Hoe begin je de dag dat je daar de hele dag profijt van hebt?
0: Kijk, ik heb al een vermoeden welke kant dit uitgaat. Zometeen meer daarover. June tot 2 hier bij NH. Lekker lunchen met June. Radio luisteren. Maar je kan ook via de tv gewoon meekijken.
1: Zeker.
0: Ja, is ook hartstikke leuk.
1: Dat ik wel.
0: Nou, tot 12 uur heb ik nog Brother Beyond en The Harder I Try. Nu hier.

0: De spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De locomotief fluit en de stoker gooit kolen op het vuur. Klaar voor vertrek? Een avontuurlijke reis door een andere tijd begint. Geniet van het avontuur in de historische driehoek tussen Hoorn, Medemblik en Enkhuizen. Kijk voor meer info op stoomtram.nl.
1: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Dit is een uittip.
3: Maandag 3 augustus is het weer. De Landbouwshow op Meer. Een dag vol activiteiten rondom paardensport, veekeuringen en bijzondere shows. Een echte familiedag voor jong en oud. Kom kijken, ruiken en voelen. Kijk op landbouwshow-opmeer.nl.
2: Dit was een uittip. De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
4: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06 2726 0222.
5: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaartje op carré.nl.
4: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis 06 272 60222.
6: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
7: Ik ben Lisa en ik kom uit Horen.
8: Hallo, ik ben Jan uit de Haarlemse Molenwijk.
9: Ik ben Sandra en ik kom uit de Wieringermeer.
10: Mijn naam is Kelsey Verbrugge en ik kom uit het allermooiste hoofddorp.
11: Thuis in heel
12: Woensdag 29 juli, 12 uur precies. Het laatste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Lotte Dekker. Lotte, goedemiddag.
13: Goedemiddag. Een onderhoudstak van KLM staat onder verscherpt toezicht van de inspectie. Het gaat om een dochteronderneming die zich bezighoudt met klein onderhoud. KLM laat weten dat de veiligheid niet in gevaar is. De eigenaar van een Amstelveens huis dat dit weekend deels instortte was begonnen aan een verbouwing terwijl de vergunning nog niet rond was. Hij had vorige week nog te horen gekregen dat hij de verbouwing moest staken. En de gemeente Amsterdam heeft betonblokken geplaatst op het

0: Daarbij zijn 3 verdachten gearresteerd van 16 tot 19 jaar. De verdachte die in Eindhoven is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt omdat hij aanhanger was van IS. In het zuidwesten van Frankrijk en Spanje, waar grote bosbranden woeden, worden vandaag opnieuw hoge temperaturen verwacht. In de buurt van Bordeaux wordt het 38 tot 41 graden. De branden in Frankrijk en Spanje zijn nog niet uit, maar sinds gisteravond wel voor een groot deel onder controle. De Franse DJ Kavinsky is overleden. De producer en artiest werd gisteren doodgevonden in zijn huis in Parijs. De politie onderzoekt zijn dood. Kavinsky is de artiestennaam van Vincent Belorger. In 2010 kwam zijn album Night Call uit, waarvan het gelijknamige nummer te horen was in de film Drive met Ryan Gosling. 2 jaar geleden bracht de DJ het nummer opnieuw uit met de zangeres Angèle en traden ze samen op tijdens de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen in Parijs. Ook zijn nummers van de Franse DJ gebruikt in videogames. Kavinsky was 50 jaar. ABBA heeft gelijk gekregen in een zaak tegen de carnavalsgroep De Kapotte Kachels. Een parodie op het liedje Take a Chance on Me is terecht offline gehaald. ABBA wil niet dat er andere teksten op hun muziek worden gemaakt. Omdat De Kapotte Kachels een commercieel belang hebben bij het liedje Dikke Pens, geeft de rechter de groep uit Zweden gelijk. Het weer, veel zon en met 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten wordt het de warmste dag van de week. Dit was het NOS-journaal.
1: 1 filemelding van de ANWB. Op de N201 Hoofddorp richting Zandvoort is 8 minuten vertraging tussen de aansluiting met de N206 en Zandvoort.
2: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
3: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
4: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
9: Tot 2.

0: Het programma June tot 2-5 dagen per week. Tussen 12 en 2 uur. Even de situatie hier in de kantine. In de kantine, in de studio naast de kantine. Doe me even denken aan de kantine. Want jij hebt net een heerlijk broodje beenham gehaald, Bastiaan.
1: Ja, echt fantastisch.
0: Ja. Tennis probeert van een vlieg af te komen. Ik zag jou ineens zwaaien.
2: Ja, ja, hij zwaaide niet terug, de vlieg.
0: En Lotte die bereidt zich voor op het nieuws. Goed, ik wil het hebben over... Lotte is meestal meest serieus, hè, dit hele gezelschap. Vind ik goed van haar. Even iets persoonlijks. Hoe begin je je dag? Ik ben mijn dag begonnen op een manier... dat heb ik in geen maanden, misschien wel jaren niet gedaan. En het voelt nu al lekker. Ik denk nu al, dit moet ik vaker doen. Maar ik weet niet of ik het gereden.
1: Wat heb je gedaan?
0: Een sportlesje.
3: Oh, wauw, wat goed.
0: Ja, een sportlesje. Mijn wekker ging om 7 uur. Ik dacht, oh, hey, meine Liebe, wat is er aan de hand? Ik dacht, oh ja, ik had ingetekend voor een sportles. Sportles van 8 tot 9. Zwaar. Leuk, lekker. Nou, halverwege vond ik het verschrikkelijk. Maar goed, dan kom je hier en we hebben hier de mogelijkheid om te gaan douchen. En neem je kleren mee. En toen dacht ik, toen ik eenmaal boven kwam op de redactie om 9:30, toen dacht ik, dit is een lekker begin van de dag. Energie.
1: Ja, terwijl je er toch in het begin tegenop ziet.
0: Zeker. Het kan best zijn dat ik om 9:45 compleet instort. Maar dat is een ander verhaal. Dennis, hoe ben jij je dag begonnen?
2: Kopje thee en even wat nieuws consumeren via mijn telefoontje.
0: Oké, okay. Is dat structureel het
2: gebeuren? Ja, dat is wel redelijk standaard. En dan ga ik daarna douchen en dan heb ik altijd mijn loopjes naar treinstation, radiostation, van het ene station naar het andere station. Lekker lopen en dan op die manier wakker worden.
0: Redelijk gestructureerd. En is er nog iets bij die koffie? Eet je nog iets?
2: Nou, het was thee, maar daarna eet ik inderdaad iets. En daarna wordt het koffie.
0: En daarna wordt het koffie. Ja. Oké, goed. Dat is de manier waarop Dennis Hoebe zijn dag begint.
2: Mm-hmm.
0: Ja, en dat is heel vaak zo, hè?
2: Dat is bijna altijd zo, ja.
0: En jij, Bastiaan, vanochtend?
1: De wekker gaat.
0: Hoe laat?
1: Vanmorgen was het volgens mij 7:45.
0: Oké, keurig.
1: Dan pak ik even mijn telefoon. Ga ik even wat appjes beantwoorden.
0: Ja, ook al, hè?
1: Ja, ik ben een sociaal mens.
0: Ja.
1: Dan ga ik eruit, kopje thee zetten voor mijn vriendin, een kopje koffie. En dan broodjes maken. 4 broodjes met kaas en komkommer. Heerlijk. Vanmorgen de garage moeten bellen, want er is gezeik met de auto.
0: Okay.
1: En toen jou geappt dat ik eraan kwam.
0: Ja, oké. Ja, mooi om toch een beetje een inkijkje te krijgen ook in jouw leven. Je woont sinds kort samen. Dus ik vind het ook heel lief dat je dan voor jouw eigen liefje toch even een kopje koffie zit.
1: Ja, maar mijn punt is dan, moet ik het standaard al klaarzetten of moet ik vragen, wil je koffie? Want ze wil niet altijd koffie 's ochtends. Maar nou, dan moet ik haar dus wakker maken om te vragen of ze koffie wil.
0: Nee, maar ik vind dat je je partner nooit wakker moet maken. Ik vind het vreselijk als je wakker gemaakt wordt.
1: Ja?
0: Maar goed, je kan ook doen kusje, kusje zonder de koffie.
1: Dat kan.
0: Maar goed, Lotte, hoe zit het met jou? Kusje, kusje? Niet?
3: Nee. Nee, nee, ik moet altijd wel echt een stevig ontbijt hebben om een beetje op te starten.
0: En wat is dat stevig ontbijt?
3: Vaak havermout.
0: Oh joh.
3: Ja, en warm. En vanochtend moest ik haasten, want ik moest naar de fysio. Dus ook wel een goed begin van de dag.
0: Ja.
3: Lekker losse nek.
0: Precies.
3: Ja.
0: Ik zag jou binnenkomen, denk als een jonge hinde kwam je hier naar binnen.
3: Ja, ik ben helemaal los.
0: Okay. Dus hoe ben jij je dag begonnen? Dat is een beetje het onderwerp van vandaag. Hoe voelt dat? Heb je daar de hele dag profijt van? Heb je erover nagedacht? Of is iedere dag hetzelfde? Zoals eigenlijk bijvoorbeeld bij Dennis op dit moment. Omdat hij hier gewoon stevast invalt. 088-850-5152. Havermout. Ja, dat deed ik vroeger wel eens.
3: Ik vind dat heel lekker.
0: Ja, het is ook heel gezond, hè?
3: Ja.
0: Ik vind het ook een beetje veel werk en dan brandt het weer aan.
3: Ja, dat moet je niet doen. Je moet goed roeren.
0: Oké. Eigenlijk moeten we met z'n allen bij Lotte gaan ontbijten, hè?
1: Oh, inderdaad. Ja. Doe je catering, of niet?
3: Dat kan ik gaan doen. Ga ik over nadenken.
0: Laat even weten hoe je je dag begonnen bent. Ik ben er heel benieuwd naar. Dit is June tot 2 op NR Radio. Boudewijn de Groot en Jimmy.

0: Boudewijn de Groot en Jimmy. En een beetje jaloers op die enorme muffin van Dennis OB, die niet kan praten, want zijn hele mond is gevuld.
1: Mm-hmm.
0: Ja, met stukjes chocola. Oké, dat geheel terzijde, Bastiaan. We gaan naar de bellers en dit is Clary. Dag Clary, goedemiddag.
2: Goedemorgen, hallo.
0: Hi, hoe ben jij je dag begonnen?
2: Met een duik in het kanaal. Duik. Voorzichtig erin lopen, hè? Ja. Al die keien aan de kant.
0: Hé, maar waar deed je dat in het kanaal?
2: In Velsen, Velsen-Noord.
0: Oké, ja. Wat is de temperatuur van het water?
2: Geen idee, ik denk een graad of 20.
0: Oh, nou prima.
2: Ja, het zal hetzelfde zijn als zeewater, denk ik.
0: Ja, ja, zeewater is ook 20, 21 graden. En ja. Hoe lang zwem je dan?
2: Na een kwartiertje.
0: En echte banen trekken?
2: Nee hoor, nee. Het is even langs de oever een stukje en weer terug. En dan fietsen we weer terug. En dan beginnen we onze dag. Na het gepoedel en de was ophangen en zo.
0: Ja, het is wel heel gezond, hè?
2: Ja, echt. Het is lekker. Ja. Ik heb het, buurvrouw van me die doet het al dik 20 jaar. En ik zat al een paar keer van, goh, kan ik een keer mee? Nou, ja. Uiteindelijk stoute schoenen aangetrokken. Want ja, het kanaal is toch wel koud. Ja. Maar het is heerlijk.
0: Oh, maar
2: en
0: betekent...
2: ik kan nu ook onder de koude douche.
0: Ja, dat kun je hebben. Maar ja. Is dit het hele jaar door, Clary, of alleen als 30 graden is?
2: Nou, ik ben net begonnen, maar zij zwemt het hele jaar door.
0: Ja,
2: maar dan niet zo lang, hoor. Dus ik bel me van de winter even, dan hoor je het.
0: Ja, dat is goed. En hoeveel vissen heb jij knabbelend aan je tenen gehad?
2: Geen enkele.
0: Oh,
2: geen enkele. Wel leuk, je ziet, er is een school zwanen die daar regelmatig voorbij gaat. Andere eenden, je kan zien of het... als de meeuwen er vlak boven het water zitten, dan is er veel voedsel. Enkele keer kom je wat vissers tegen.
0: Ja, leuk.
2: Ja,
0: en dan kom jij voorbij heerlijk. Met je badmuts. Heb je een badmuts op?
2: Nee hoor.
0: Nee.
2: Nee.
0: Nou, ik bel je over een paar maanden kijken of je er dan nog steeds in duikt.
2: Ja, is goed.
0: Dag Clary.
2: Okay.
0: Dag.
2: Joe, fijne dag.
0: Goedendag. Nou, Clary in het kanaal. Ellie, goedemiddag.
3: Hallo, goedemiddag.
0: Hi, hoe ben jij begonnen vandaag?
3: Nou, ik sta altijd heel vroeg op en ik maak mijn ontbijt klaar en ik verzorg mijn huid. Maar voor ik ga ontbijten, ga ik eerst een kwartiertje buiten lopen.
0: Ja.
3: Ik zet alles klaar en dan ga ik buiten lopen. Want ik heb eens gehoord dat het heel goed is om voor je ontbijt te bewegen. Dus dat ben ik gaan doen.
0: Ja.
3: Want het is een keer bij u geweest. Iemand had een boek geschreven, een beetje leuk ouder worden.
0: Oh ja, Wies Verbeek.
3: Ja, en dat boek heb ik gelezen en daar staat het in.
0: Ja.
3: Toen dacht ik, mooi, ik ga elke keer voor ik ga eten...
0: Even bewegen.
3: Bewegen.
0: Ja.
3: Een beetje wandelen.
0: Ja, en wat eet je dan, Ellie, qua ontbijt?
3: Havermoutpap.
0: Oh, net als Lotte.
3: En gewoon glutenvrij brood.
0: Ja, ook net als Lotte, denk ik.
3: Wat zeg je?
0: Ja, dat doet Lotte ook. Toch, Lotte, nieuwslezer van ons? Dat, toch, glutenvrij brood ook?
4: Ja. Klopt, inderdaad, ook glutenvrij. Ja.
0: Oké. Okay. Nou, Ellie, dan doe jij hetzelfde als onze nieuwslezer Lotte.
3: Ja, leuk vind ik dat.
0: Word je niet veel wijzer van, maar is toch leuk om te weten.
3: Ja, ja.
0: Ja, toch? Hey Ellie, dankjewel.
3: Ja.
0: Fijne dag.
3: Fijne dag.
0: Goed zo, dag. En van Ellie gaan we naar Joke. Dag Joke, goedemiddag.
5: Goedemiddag, Tjoen.
0: Hallo, hoe is het met je?
5: Ja, druk. Gepensioneerd, hè?
0: Oh,
5: dus druk.
0: Oh ja, dus druk. Ja, want je zit echt niet in een zwart gat.
5: Nee, schat, heb ik er maar geen tijd voor.
0: Nee, dat is waar. Hey, vertel eens, hoe ben jij je dag begonnen?
5: Oh, lieverd, ik sta altijd zo 5:30, 6:15 op.
0: Oh,
5: ook nog hoef ik niet zeg.
0: Ja.
5: En koffie, douchen, koffie en de krantenkop, Chris.
0: Oh ja,
5: en dan naar de dag rennen, hè.
0: Ja.
5: Ligt natuurlijk ook aan of ik weg moet of niet.
0: Ja, en maar stort je dan vanmiddag in als je opstaat om 5:30, 6:00?
5: Nee hoor.
0: Nee, je niet vanmiddag om 3:45 even een half uurtje ogen dicht op de bank?
5: Liever, ik ben niet eens thuis.
0: Oh, oké. Okay. Ja, dan buiten op straat. Nee, dat doe je niet. Hé, hey, maar stoer
5: nee.
0: Hoor. Lekker bezig.
5: Ja, ik denk dat mijn moeder deed het ook 's middags een ditje. En op een gegeven moment kan je er helemaal niet meer buiten, hè?
0: Nee, doe me niet. Blijf maar wakker.
5: Dus ik... Nee, ik heb gewoon mijn winkel, de ruïne, EHBO... suggereren.
0: Ja,
5: maar
0: ja, je bent hartstikke druk. Hé, hey, dankjewel. Ja. Nou, leuk je weer gesproken te hebben. Dag Joke.
5: Goed
0: zo.
5: Doei.
0: Dag. Bastiaan, wat kwam er verder nog binnen?
1: Ja, er kwamen redelijk wat appjes binnen van luisteraars die hun ochtendroutine delen. Bijvoorbeeld Greet, die zegt: ik ben vanmorgen met mijn border terrier op de fiets naar het Haarlemmer Bos gegaan. Daar heeft de hond heerlijk gerend en gezwommen. En we hebben samen ook nog bramen gezocht en gegeten. Bij thuiskomst lekker in het tuintje ontbeten en nu in de koelte van mijn huis in een voetenbadje.
0: Kijk, daar hebben we toch een mooi beeld, hè?
1: Wat heerlijk, hè? Ja. Sander die zegt: ik kan 's ochtends niet ontbijten, dus het is voor mij gewoon een kop koffie erin en gaan.
0: Oké.
1: Hans Havermout in de magnetron, dan brandt het ook niet aan. En een laagje pure hagelslag eroverheen is ook heerlijk.
0: Oh, maar dat doet Lotte niet. Ik denk, Lotte, jij doet toch geen pure hagelslag eroverheen?
4: Nee, meestal niet. Ik doe meestal rozijntjes erin en een beetje suiker. Soms een beetje kaneel, maar een klein beetje.
0: Oké, maar niet in de magnetron, gewoon in een pannetje?
4: Nee, dat heb ik wel eens gedaan, maar ik vind het lekkerder als het in het pannetje wordt gemaakt.
0: Oké, goed. Smaken verschillen.
1: Zo is het. En als laatste was Ingeborg daar. Die was vanmorgen om 9:15 op het strand. Daar heeft ze losmaak- en yoga-oefeningen gedaan. Daarna een duik in zee genomen en bewust geademd terwijl ze opdroogde. En nu is ze thuis lekker aan het brunchen.
0: Nou, wat is iedereen lekker bezig.
1: Ja, dat zijn gezonde luisteraars allemaal.
0: Heerlijk, lekker. Nou ja, en de mensen die minder gezond leven, die vind ik net zo lief. Gewoon lekker blijven liggen op de bank. Of in je bed, of misschien in een stoel buiten. Ik vind het leuk. We hebben een aardig beeld gekregen. Mooi. Straks na het nieuws met Lotte Dekker spelen we uiteraard Pingpongpet. Met ook vandaag weer actuele vragen. Voilà.

0: Dit is een uittip.
1: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
0: Dit was een uittip.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: Ik ben Thomas Gezink uit Amsterdam.
10: Ik ben Aida uit Assendelft.
11: Ik ben Theo uit Castricum.
12: Hoi, ik ben Ilse uit Heilo.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Blik op de klok, 1 minuut voor half 1. In Heerdegewaard is het 29 graden. Nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Lotte, goedemiddag.
15: Goedemiddag. Een onderhoudstak van KLM staat onder verscherpt toezicht van de inspectie. Dat bevestigt de luchtvaartmaatschappij na berichtgeving in de Volkskrant. De dochteronderneming houdt zich bezig met klein onderhoud aan vliegtuigen, zoals het repareren van krassen en deuken. Ze staan sinds mei onder toezicht van de inspectie Leefomgeving en Transport, zegt deze verslaggever van de NOS.
16: Hey. LT heeft geconstateerd dat klein onderhoud daar sneller moet en dat ook daar een betere administratie voor moet zijn. Kennelijk werd dat onderhoud wel gedaan, maar dat werd dan niet in de papieren genoteerd. Het ging ook niet snel genoeg. Dan schijnen er nieuwe normen te zijn waarin dat allemaal moet en daar voldeed KLM dus niet aan.
15: KLM benadrukt dat er geen sprake is of is geweest van onveilige situaties. De eigenaar van een huis in Amstelveen dat dit weekend deels instortte begon aan een verbouwing terwijl de vergunning nog niet rond was. Vorige week had hij nog te horen gekregen dat hij de verbouwing moest staken. En hij is niet de enige. De gemeente ziet een zorgwekkende trend, want steeds meer mensen in Amstelveen wachten de vergunning voor een verbouwing niet af en beginnen gewoon. En dat kan zorgen voor overlast of zelfs onveilige situaties. De eigenaar van het huis dat afgelopen weekend deels instortte moet er nu voor zorgen dat het huis weer stabiel en veilig wordt gemaakt. Maar hij mag dan niet verder gaan met andere werkzaamheden. De politie heeft afgelopen nacht 3 invallen gedaan in een onderzoek naar terrorisme. Eén daarvan was in Alkmaar, de andere in Eindhoven en Rotterdam. Bij de invallen was ook de dienst speciale interventies aanwezig. Die wordt vaak ingezet als er sprake is van een hoog dreigingsniveau. Er zijn 3 jonge mannen tussen de 16 en 19 jaar oud opgepakt. De 3 worden waarschijnlijk vrijdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. En de gemeente Amsterdam heeft betonblokken geplaatst op het Javaplein. Vanmiddag en vanavond zijn daar festiviteiten vanwege de World Pride. Van 3 tot 10 uur zijn daar onder andere een muziek- en marktkramen. Een woordvoerder van burgemeester Halsema wil niet inhoudelijk ingaan op de veiligheidsmaatregelen die daarvoor worden genomen. Burgemeester Halsema zei eerder wel dat waar nodig extra maatregelen worden genomen rond de World Pride na de aanslag in Berlijn. Daar reed afgelopen zaterdag een bestelbus in op bezoekers van de Pride daar. Meer nieuws vind je in de app of op nhnieuws.nl.
14: Dankjewel Lotte. En dan gaan we naar het weerbericht waar iedereen het over heeft vandaag. Sjoel, goedemiddag.
17: Ja, het is wat. Goedemiddag.
14: Nou, kom maar op. Hoe warm gaat het worden in Noord-Holland?
12: Nou, inderdaad, je zei het al, Hugo Waard, hik tegen de 30 graden aan. Hetzelfde geldt voor Medemblik. Badhoevedorp inmiddels 31 graden. Dat zal zo'n beetje het warmste plekje worden, denk ik, van Noord-Holland. Met een maximum wellicht van 33 graden. Aan de andere kant, aan zee is er een beetje wind van het water af. Egmond meldt 26 graden. En ook horen Maart, tussen aanhalingstekens 27 graden. Daar is een zwakke zuidoostenwind. Maar op de meeste plaatsen, verreweg, komt de maximumtemperatuur uit tussen de 30 en 33 graden. Dat is toch behoorlijk pittig allemaal. Met ook een zwakke veranderlijke wind buiten de strandzone. Dus dat is nog extra opwarmend, zo gezegd. Maar er is wel een klein beetje zeewind in de strandzone. En ook bij het IJsselmeer enige lichte koelte, denk ik. Maar dat zal zeer beperkt te zijn. Het is dus een warme en inderdaad ook een zeer zonnige dag. Maar goed, de luchtvochtigheid, dat valt allemaal nog wel mee. Dus heel benauwd is het niet, zeg ik nog maar een keer. Het is vooral erg warm tot in de avond overigens. Want dan komt er weer een zwakke zuidoostenwind. En dan blijft die warmte toch al behoorlijk warm hangen, denk ik, in de huizen ook. Met temperaturen nog lange tijd tussen de 25 en 30 graden. Pas als het een beetje donker wordt, zo 9:30, 9:45, dan zal het een beetje gaan afkoelen, denk ik. En vandaag dan komt er een zwakke te matige zuidwestenwind. Dat geeft er niet direct koelte. Het is nog een warme nacht met 19 tot 22 graden. Maar morgen gaan we van die zuidwesten tot westenwind een beetje profiteren. Dan is het ook trouwens nog zonnig, maar dan is de temperatuur maar zo'n 22 tot 27 graden in de middag.
14: Ja, dat is in ieder geval een stuk prettiger voor veel mensen.
12: Zeker.
14: Ja, ja toch? Ja, ja, ja, heb dus... je nog even de luchtdruk in de weerspraak?
12: Die hebben we zeker. De luchtdruk is iets gedaald. Het is nu 1016 hectopascal. En de lucht is dus nog redelijk droog en zonder dauw. Geen regen, heet het in jullie allerwegen. Nou, dauw was er vanochtend niet. Zal er ook komende nacht niet zijn, want het is een behoorlijk warme nacht met ook wat wind erbij.
14: Ja, oké, okay, helemaal goed. Dankjewel, Sjoel. Tot over een uur met je weerbericht.
12: Yes.
14: Goed zo. Hoi, hoi. Dan gaan we nog even de verkeersinformatie doen van de ANWB. De A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen het knooppunt Rotterpolderplein en Beverwijk-Oost. Er is een vertraging van 4 minuten. Het verkeer wordt er omgeleid vanwege werkzaamheden. En dan nog even de N201. Hoofddorp richting Zandvoort. De strandgangers komen daarin een beetje in een vertraging tussen Bentveld en Zandvoort, namelijk 7 minuten.

0: Charles en Eddie, zal ik tegen je liegen? Oftewel, would I lie to you?
1: NH. June tot 2.
2: Speel de pin. Bam.
1: June tot 2.
2: Pim. Pim. Pam. Pet.
1: June tot 2. Speelt Pim. Pam. Pet.
0: Iedere dag om 10:50 krijg je de selectievraag voor het spelletje Pim. Pam. Pet. Nou, we zijn een beetje aan de vroege kant, maar dat mag de pret niet drukken. We hebben eigenlijk al nu week 3 met een beetje actueel getinte vragen. Voor de variatie doen we dat. Bastiaan, ik moet eerlijk bekennen dat dit dag 3 is dat jij de vraag gemaakt hebt.
3: Maar vind je dat leuk of niet?
0: Oké, heel leuk, maar ik had het druk met andere dingen.
3: Maar ik vind vragen maken hartstikke leuk.
0: Ja, ik vind het ook zo leuk, maar je hebt het goed gedaan.
3: Dank je wel.
0: Dus we hebben gewoon 5 actueel getinte vragen.
3: Zeker.
0: Straks in het spel, maar eerst de selectievraag. Hoe gaat het? Die selectievraag moet je zo snel mogelijk beantwoorden. Met een letter die ik zo meteen ga geven. Maar wie belt er nu? Ga ik toch eens even vragen. Goedemiddag, met wie spreek ik?
4: Hallo, met Marit.
0: Dag Marit. Hi.
4: Hallo.
0: Bel je voor Pim Pam Pet of iets anders?
4: Ja, voor Pim Pam Pet.
0: Oké, okay, nou blijf er even bij, want dan doe ik de selectievraag. En dan kan jij hem live alvast beantwoorden.
4: Oké, is goed.
0: Ja, oké. Wacht. Nou, let op, hier komt de vraag. Er zijn allemaal wegwerkzaamheden, bijvoorbeeld op de A1. Waar woon jij?
4: Haarlem.
0: In Haarlem. Nou, dan hoef je niet zo vaak over de A1. Maar de A9 heeft ook allerlei werkzaamheden.
4: Ja.
0: Dus daar is mijn vraag. Veel mensen moeten dan omrijden. Maar wat vind je in de auto? Heb je een auto, Marit?
4: Wel een auto, maar geen rijbewijs. Dus ik rijd.
0: Hoe doe je dat
4: niet
0: dan?
4: Nee, mijn vriendin heeft de auto.
0: Oké, okay, ja. Hartstikke goed. Oké, dus de vraag is, wat vind je in de auto? Nou, daar zit je naast je vriendin, dus dan weet je best wat er in die auto is, toch?
4: Ja.
0: Oké, hier komt de letter.
4: Ja.
0: Maar niet alleen voor Marit, voor iedereen die zit te luisteren. Wat vind je in de auto met de volgende letter? Het is de H van Hendrik. Weet je iets?
4: Een handvat?
0: Handvat, ja, zou kunnen. Ja, zou kunnen. Nou, we zetten Marit op het lijstje, maar we moeten wel eerlijk gaan loten. Dus als je mee mag doen, word je zo meteen teruggebeld.
4: Is goed, hartstikke bedankt.
0: Goed zo.
4: Fijne dag.
0: Oké. Okay. Dat is grappig, Marit, je belt al. Dus wat vind je in de auto met de H van Hendrik? 088 850 51 52.

0: Shine, dit is de reggae-band Aswad. En dan denk je, Aswad, dat kennen we ook van Don't Turn Around. En toen hadden ze gewoon een paar jaar later hadden ze deze hit, jaren 90. Maar wat een heerlijke plaat.
1: June tot 2 speelt Pim Pam Pet.
0: We gaan Pim Pam Petten, grote vriend Bastiaan Meijer.
2: Zeker, heel veel zin in.
0: Nou, oké, je hebt de eerste selectievraag heb je gemaakt. De rest trouwens ook. Wat vind je in de auto?
2: Ik ben dat je kunt vinden in de auto met de letter H, was het. Ja. En er werd veel gebeld en geappt. Mevrouw Anna, Harriette en Ger die kwamen onder andere met handrem. Jelle die zei de hoedenplank en haren van de hond. Clary die zei de houder voor de telefoon. Ellie had het over het horloge. En Lily en Jos hadden het over de hoofdsteun.
0: Hoofdsteuntje, ja. Tuurlijk. Zonder hoofdsteun geen goede autostoel.
2: Zo is het.
0: Oké. Nou, we hebben er eerlijk in geloofd, maar het is Marit die is er doorheen gekomen. Dag Marit.
3: Dag,
0: goedemiddag. Hi, hi. Nou, je had het al aangegeven, want je had, wat had je, de handrem toch?
3: Handvat.
0: Oh ja, handvat, dat was het. Oh ja, handvat. Ik dacht zelf aan de handrem en jij zei handvat. Ja. Maar we betrekken Erwin er ook even bij. Dag Erwin, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: En wat had jij?
4: Handrem.
0: Handrem, mooi. Jij zat met die handrem van mij in je hoofd. Hartstikke goed. Marit woont in Haarlem. Erwin, waar woon jij?
4: Ik woon in Hillegom.
0: In Hillegom. Oh, dan zitten jullie redelijk dicht bij elkaar. Goed, we gaan beginnen. 5 vragen gaan we stellen. Het is een beetje actuele vragen zijn het. Nou, het zal niemand ontgaan zijn, maar het is ook hartstikke warm en zonnig vandaag.
4: Ja.
0: Marit en Erwin, hoe kun je verkoeling vinden? Hoe kun je verkoeling vinden? En er hoort uiteraard een letter bij.
3: Ja.
0: De letter die gaat zorgen voor verkoeling is de J van Johannes. Hoe kun je zorgen voor verkoeling met de J van Johannes?
3: Dat is wel moeilijk.
0: Ja, ik vind hem ook moeilijk. Een jas is niet goed natuurlijk.
3: Nee.
0: IJs is de tweede letter van IJs, dus dat schiet ook niet op. Iets met water, zwembad.
4: Ja, moeilijk.
2: Ja, een ander woord voor zwembad.
0: Oh ja, de jacuzzi of zo.
3: Jacuzzi.
4: Nee, die is warm.
2: Ja, puntje voor June inderdaad.
0: Ja, maar jacuzzi is ook wel een beetje warm. Ja. Maar goed, je kan een jacuzzi kan je natuurlijk ook een beetje koud water in doen.
2: Ja.
0: Toch? Oké, goed. Vraag nummer 2. 4 Noord-Hollandse brandweermannen zijn naar Spanje afgereisd om te gaan helpen daar met het blussen van de bosbranden.
3: Ja.
0: Waar helaas nog steeds geen eind aan komt. Waar denk je aan bij de brandweer? Vraag nummer 2. Waar denk je aan bij de brandweer? Het is de M van Marie. Dus waar denk je aan bij de brandweer met de M van Marie?
3: Mannen.
2: Ja, hartstikke
0: mannen.
2: Goed. Ja, mannen.
0: Ook vrouwen, maar in dit geval de mannen die naar Spanje gaan.
2: 1 puntje voor Marit.
0: Ja.
3: Hey.
0: Dan vraag nummer 3. Er komt waarschijnlijk een nieuwe Home Alone film. Noem een film met de volgende letter. Noem een film met de volgende letter. Het is de K van Karel.
3: Kruimeltje.
2: Kruimeltje is goed.
0: Ja, Kruimeltje doet het altijd goed.
2: Ja.
0: Wat is de tussenstand?
2: 2-0. Maar gisteren zagen we ook iemand terugkomen van een 2-0 achterstand.
0: Dat is
2: dus
0: waar.
2: Ja. Erwin, dit is je moment.
4: Ja, ik zet hem op.
0: Vraag nummer 4 komt van jou, Bastiaan.
2: De parade is aan de gang in Amsterdam.
0: Ben ik geweest gisteren naar Ellen ten Damme. Superleuk.
2: Een acteur of een actrice met de letter.
0: Acteur of actrice met de volgende letter. Het is de D. Van deur.
3: Dolly, Bellefleur.
2: Ik twijfel of dit een actrice of acteur is.
0: Ja. Dat is wel een enorme bekendheid.
2: Zeker, maar het is geen acteur of actrice voor films.
3: Dirk Zeelenberg.
2: Ik hoor Doris, ik hoor Dirk Zeelenberg. Wat denk jij, June? Even als
0: nou,
2: far.
0: Ik weet niet, wat zei jij, Erwin?
4: Doris.
0: Doris. Bedoel je Doris van het liedje Doris? Of bedoel je Doris D? Of wat, welke Doris?
4: Nee, Doris uit Laren.
0: Oh, Doris.
2: Uit Laren, dit wordt heel erg cryptisch allemaal.
0: Doris uit Laren. Is dat dan...
4: Ja, ik heb... hoe heet de naam?
0: Tjitske Rijdinga die Doris speelt.
4: Nee, Doris van... Er waren 2 motten.
2: Oh,
0: maar dat is
4: heel oud.
0: Dat is de hele oude Doris. Maar dat was Doris van de 2 motten. Dat was toch ook Doris met een U? Dat was toch ook geen acteur?
2: Ja, alles wordt uitgezocht, hè, door onze research-redactie hier.
3: Dirk van Zeelenberg.
2: Ja, dat is wel een acteur. Nog. We zitten nog steeds met Tom Manders. Even kijken, dat is Doris. Die speelt in films, dus het is goed. Ja, zo.
0: Oh,
2: dit
0: Tom
2: was
0: Manders
2: even
0: goed.
2: Heel
0: ja,
2: erg
0: okay.
2: Puzzelen.
0: Ja, dus Mare, Doris wat eerder dan jouw Dirk Zeelenberg. Goed,
3: okay.
0: De laatste vraag. Jij, Bastiaan.
2: Ja, straks na 1 uur is onze stadsarcheoloog Anja van Zalingen te
0: ja,
2: gast. Wat kunnen we vinden onder de grond?
0: Onder de grond.
2: Met de letter.
0: Met of zonder de handjes van Anja van Zalingen. Onder de grond met de A van Anton.
3: Aarde.
2: Dat is de grond.
0: Ja, dat, dus onder de aarde bedoel
2: ja.
0: jij.
2: Helaas. Erwin, dit is je moment.
4: Ja, weet ik.
0: Onder de aarde.
4: Archeologische schatten.
0: Ja. Ja, dat vind ik ja.
2: Vind je het moeilijk? Dan eindigen we hem hier. Dan is het 2-1 voor Marit.
0: Ja. Ja, wat vind jij? Jij bent de voorzitter.
2: Ik vind dat we hem hier gewoon lekker gaan eindigen. 2-1 voor Marit.
4: Ja, vind ik ook. Marit, gefeliciteerd.
3: Oh, dankjewel.
0: Nou, ik krijg het er wel warm van. Erwin, je was heel dicht in de buurt.
4: Ja, dankjewel.
0: Maar niet helemaal. Maar dat geeft niet, hè? Volgende
4: dag.
0: Keer wel. Goed zo, dag.
4: Dag,
0: Marit, gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
0: Joe, blijf aan de lijn voor je prijs.
3: Dankjewel. Doei.

0: Donderdagavond over de top met Jelmer Vlot en Eva Breda.
1: Terwijl Maarten van een welverdiende vakantie geniet, gaat over de top natuurlijk gewoon door. Eva Breda, die houdt zijn stoel warm en met haar duiken we de natuur in. Zij is namelijk een vrouw met ballen van staal en beklimt de hoogste bergen, de stelste gletsjers en zwemt door de diepste zeeën. En deze mag dus absoluut niet missen.

0: 7 tot 9, hier bij NH.
1: Ik voel me net Freek Vonk.
0: Dit is een uittip.
2: Van maandag 3 tot en met zondag 9 augustus gaan de trossen los in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum. Vaar tijdens de Maritieme Week mee op historische visserschepen. En geniet van shanties en visserijdemonstraties. Reserveer nu kaarten op zuiderzeemuseum.nl.
0: Dit was een uittip.
3: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
0: Dit is een uittip.
4: Maandag 3 augustus is het weer. De Landbouwshow op Meer. Een dag vol activiteiten rondom paardensport, veekeuringen en bijzondere shows. Een echte familiedag voor jong en oud. Kom kijken, ruiken en voelen. Kijk op landbouwshow-opmeer.nl.
0: Dit was een uittip.
5: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
6: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
7: Dus het maken van staal wordt schoner.
8: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
9: Maar moet dat dan in Nederland?
10: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
5: En wat levert dat dan op?
8: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
5: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
11: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
12: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
13: Ik ben Harold en ik kom uit Hilversum.
14: Ik ben Isia.
15: En ik ben Sascha uit Alkmaar.
16: Ik ben Barry Stevens en ik kom uit Amsterdam.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
18: Nu precies het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Lotte Dekker. Lotte, goedemiddag.
19: Goedemiddag. Een onderhoudstak van KLM staat onder verscherpt toezicht van de inspectie. Het gaat om een dochteronderneming die zich bezighoudt met klein onderhoud. KLM benadrukt dat er geen sprake is of is geweest van onveilige situaties. Let op als je vandaag naar het strand gaat. De reddingsbrigade waarschuwt voor muien. Daardoor kunnen gevaarlijke stromingen ontstaan. Gisteren werden in Egmond drie zwemmers die in de problemen kwamen gered. Een eigenaar van een Amstelveens huis dat dit weekend deels instortte was begonnen aan een verbouwing terwijl de vergunning nog niet rond was. Hij had vorige week nog te horen gekregen dat hij de verbouwing moest staken. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
20: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het Brabantse Engelen is vanmorgen een auto in het water gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is met de bekladdingen tegen een AZC van afgelopen weekend. Duikers onderzochten de auto, maar er zat niemand in. De politie zegt dat de auto bij de eigenaren is weggehaald. Afgelopen weekend werden huizen en auto's in Engelen beklad met scheldwoorden en teksten tegen de komst van een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers. De mensen bij wie dit gebeurde zijn niet tegen die opvang. De Duitse autofabrikant BMW gaat reorganiseren. BMW wil er zelf niets over zeggen, maar het persbureau DPA heeft van bronnen gehoord dat er wereldwijd 8000 banen verdwijnen, waarvan meer dan de helft in Duitsland. Het zou nodig zijn om het bedrijf winstgevender te maken. Door de concurrentie uit China en de Amerikaanse importheffingen gaat het al langer niet goed met de Duitse auto-industrie. Eerder werd al bekend dat er tienduizenden banen verdwijnen bij Volkswagen, Mercedes, Audi en Porsche. In Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar zijn vannacht invallen geweest in huizen in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn drie verdachten gearresteerd van 16 tot 19 jaar. De verdachte die in Eindhoven is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt, omdat hij aanhanger was van IS. In Groningen melden verhuurders veel nepadvertenties. Die verschijnen op sociale media als Facebook en TikTok. Wie een aangeboden huurhuis wil bezichtigen, moet eerst betalen. Mensen die daarop ingaan zijn hun geld kwijt. Vooral in de zomervakantie is een piek te zien, omdat veel afgestudeerden dan van huis wisselen. De Braziliaanse voetballer Victor Gabriel is maximaal een half jaar geschorst. Hij brak vorige week een scheenbeen van een tegenstander bij een tackle. Volgens het Braziliaanse Hoge Rechtshof voor Sport is de schorsing van Gabriel pas voorbij als een tegenstander weer kan spelen

0: Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
4: June tot 2.

0: Zeven minuten over één. Een van onze vaste gasten is de stadsarcheologe van Haarlem, Anje van Zalingen. En we gaan het hebben over een onderwerp dat prima past bij de warmste dag van deze week. Temperaturen rond de 30 graden. Maar hoe zochten de mensen vroeger eigenlijk voor koeling? Nou, in een tijd dat er bijvoorbeeld helemaal geen ijsjes waren, ook geen airco en zelfs geen koelkast. Ja, hoe deden ze dat toen? Nou, er is er maar eentje die dat weet. En dat is Anje van Zalingen.
1: Nou,

0: was maar waar. Ik kon niet terug in de tijd. Maar ja, wat doe je zonder airco?
1: Ja, en, want uit de overlevering weet jij precies wat er allemaal aan de hand was. Want hoe zochten de Haarlemmers vroeger verkoeling?
0: Ja, ik denk een klein beetje hetzelfde als nu. Hè. Nu gaan we naar het strand of zo. Of we gaan ook naar het bos. Bomen, ja. We zeggen nu vaak, er moeten meer bomen bij. Want die brengen verkoeling. En in en om Haarlem was het best wel groen. Zou je nu niet meer denken. Maar zelfs in
1: de stad... Want er waren heel veel parken.
0: Ja, er waren nog veel open plekken. En moestuinen, boomgaarden. En ook op de pleinen. Bijvoorbeeld de Botermarkt of het Proveniersplein. Daar stonden gewoon heel veel bomen. Er stond een grote pomp. Daar mocht iedereen zijn water uithalen. Ja, ja, en dan zie je ook wel op oude schilderijen... dat mensen daar onder die bomen zitten. Een beetje te keuvelen. Een beetje sociaal ontmoetingsplek. Maar ook verkoeling zoeken. Ja.
1: En over welke periode hebben we het dan?
0: In dit geval de 17e, 18e eeuw. Maar als je terug gaat naar de middeleeuwen was er nog meer groen. Hele veel open plekken. Bijvoorbeeld waar vroeger de HEMA was. Dat heette Krocht. Dat was een akker. En met veel gras en zo. Daar lieten ze de varkentjes scharrelen.
1: Oh ja, tegenover waar nu de hofjes zijn.
0: Waar nu de hofjes, daar zo. Bij dat, hoe heet dat hofje ook weer? Proveniershofje of zo, ik weet niet precies. Maar goed, daar waren ook allemaal van dat soort open plekken nog. Ik zou denken, hè, hoe dan?
1: Maar goed,
0: bij een gaartuin.
1: Ja, maar er waren veel minder inwoners, dus die open plekken, dat kon
0: je lekker
1: voorbestaan.
0: Plek voor. Ja. En wat je ook kon doen, kijk, rijke mensen... niet iedereen tegenwoordig heeft nu ook een tuin. Rijke mensen hadden gewoon een flink achtertuin. En als je een beetje geld had, ging je dat helemaal inrichten naar de mode van die tijd. Tegenwoordig hebben we ook bepaalde mode in de tuin. En toen ook, dus dat werd strak aangelegd. Een beetje voor dat renaissance model.
1: Met heel veel beelden of zo?
0: Een beeld in het midden. Of
1: fontein.
0: Een fontein in het midden. Zo, weet je wel. En dan alles eromheen gecentreerd. Dure planten, weet je wel. Vooral uit het mediterrane gebied. Een sinaasappelboompje of een laurierboompje. Ja, maar een beetje pronken natuurlijk.
1: Ja, oh ja.
0: En dan bij het water een fonteintje, dat geeft ook verkoeling.
1: Ja.
0: En als je het echt helemaal gemaakt had, dan had je nog buiten de stad een buitenplaats.
1: Oh, zo ook kon nog
0: je,
1: eens.
0: Ja, in de zomer, dan wou je die vieze stad uit, druk en heet. Dan ging je dus naar je buitenplaats. Dat ligt dan zo aan het water, aan het Spaarne. Ja, of
1: aardig...
0: bij de Haarlemmerhout. Hè?
1: Ja. Oh ja, dat is ook zo mooi. Ja,
0: en dan je dan je villa.
1: Ja, aardig. Ja. Buitenplaatsen zijn er gelukkig nog over, wat dat betreft. Vogels speelden ook een hele belangrijke rol bij de verkoeling en bij die huizen.
0: Ja, in de zin van om de sfeer compleet te maken. Vogelgeluid vinden we nu natuurlijk ook heel fijn en zomers. En daar word je vrolijk van. Dus om dat na te bootsen, bijvoorbeeld in die achtertuin in de drukke stad, hadden ze dus vaak Hilderse vogeltjes. Ja, en dan kun je natuurlijk ook hele exotische nemen en laten zien.
1: Maar gewoon ook echt een grote volières?
0: Ja, volières. En zelfs gewone mensen hadden dat kooitjes ook in het museum te zien. Een klein kooitje, bijvoorbeeld met een vinkje, want dat zingt lekker. En dan hing je dat in de keuken of aan de tuin, in de tuin.
1: Ja.
0: Voor dat buitengevoel.
1: Ja.
0: Zeg
1: en
0: maar.
1: Ook een stukje status waarschijnlijk.
0: Ja. Ja. Ja, ja.
1: Voor de mensen die minder rijk bedeeld waren, hoe zochten die verkoeling?
0: Als je dat dan niet buiten op het plein deed, onder de boom, zullen we maar zeggen, dan kon je wel naar de Haarlemmerhout. Dat lag echt vlak buiten de stad. Enorm bos, dus dat is altijd fijn. En dan kunnen we ook gaan spelen met kinderen en zo. En we hadden ook één plekje, en dat heette De Baan. Zo heet het nog steeds, als adres. Als je het nu ziet, alleen maar asfalt. Maar dat was een stuk, heel groot stuk recreatiegebied. Wat al van de graaf was in de 13e eeuw. En dat is heel geestig. Hij zou zich omdraaien in zijn graf. Want die heeft toen bij zijn overlijden gezegd: dat grote stuk is een recreatieterrein voor de Haarlemse jeugd te eeuwige dagen. Dus eigenlijk voor altijd, forever.
1: Oh,
0: zeg maar.
1: En ook gratis toegankelijk.
0: Gratis toegankelijk. En alle kinderen van Haarlem, alle mensen van Haarlem mogen daar buiten spelen, recreëren, spelletjes doen, met elkaar wandelen, weet ik veel. Ten eeuwige dagen.
1: Dagen.
0: Nou rijden er alleen maar auto's.
1: Ja, precies. Ja. Er is niks van over. Nou, we praten straks even verder. Want je hebt ook waaiers meegenomen. En die maakten ook gewoon onderdeel uit van de verkoeling. En ik zie hem met toch hele oude waaiers naast me liggen. Zitten nu nog verpakt in plastic. Maar eentje mag ik er zo met een optillen. In de hoop dat het gewoon niet uit elkaar valt. En dat ik het niet laat vallen. Want echt, Bastiaan, het is gewoon honderden jaren oud.
2: Ja, dat is heel spannend. Ik zou er goed zuinig op zijn.
1: Oh, ik kijk er alleen naar. Maar straks til ik het ook op. Dus luister niet alleen naar de radio, maar kijk ook even naar televisie. Ziggo Kanaal 30 en KPN 509. Hier te gast dus Anja van Zalingen.

0: Kapfler en What It Is. Samen met Anje van Zalingen hebben we het over de verkoeling, zoals we dat honderden jaren konden beleven in Haarlem. Dit zijn nog even wat plaatjes en dan gaan we zo meteen door naar het volgende onderwerp dat je ook mee te maken heeft. Anja, wat zie ik hier voor de mensen die je op...
1: Dat is een afbeelding van een zo'n landgoed waar ik het net over had, aan het Spaarne. Zo'n villa, moet je toch kijken. Een prachtig huis aan het water. Hij heeft ook nog water in de tuin. En zo'n klassieke tuin met zo'n fontein in het midden en die beelden en zo. En dat is dan aangenaam verpozen met al je vrienden. Ja.
0: En wat is hier nu nog van over?
1: Helaas helemaal niets.
0: Oh, dat is lekker.
1: De meeste van die landgoederen zijn allemaal verdwenen. Er staan nu prachtige flatgebouwen en dat soort zaken. Dus in en om Haarlem heb je nog wel een paar, hoor. Maar vrij weinig.
0: Zonde. Ja. Dan hebben we hier nog een prachtige afbeelding. Even voor de mensen die niet meekijken op televisie beschrijven. Wat laten wij hier zien?
1: Dit is die afbeelding van dat recreatieterrein. Echt, je ziet ook daar de stadsmuren. Buiten de stad, die baan, waar dus je ziet ook kindertjes daar spelen. Je ziet een echtpaar wandelen. Waar je dus kon recreëren en verkoeling zoeken.
0: Ja. Hoe lang is dit geleden?
1: Dit is in de 18e eeuw.
0: 18e eeuw? Dus ja. Oké. Dan gaan we naar de waaier. Want de waaier die speelde op een gegeven moment ook een grote rol. Heel veel festivals zie je op het moment ook mensen met een waaier. Maar wanneer is de waaier uitgevonden?
1: Ja, de waaier is echt zo'n ding wat je uitvindt en zo'n succes is dat nooit meer weggaat. 4000 jaar geleden hebben we
0: 4000?
1: Ja. Ja, tenminste, dat wil zeggen, archeologisch gezien kunnen we aantonen dat het 4000 jaar geleden al gebruikt werd. Misschien nog langer, maar dat weten we dan niet. In het oude Egypte bijvoorbeeld. Daar staan ze al op voorbeeld. Bijvoorbeeld Toetanchamon, bij zijn tombe staan al schilderingen. Staat hij ook met een waaier?
0: Ja, was dit status?
1: Het heeft zeker te maken met status. Het was in de Egyptische tijd vooral ook een symbool. Een heilig object voor, nou ja, de farao, want die is er toen heilig geacht. En je kunt dat natuurlijk heel chic uitvoeren. Hè? Dus hoe mooier met edelstenen en met goud en zilver, hoe belangrijker je bent natuurlijk.
0: Ja, waar werd die 400 jaar geleden van gemaakt?
1: De exemplaren die ik heb meegenomen.
0: Oh, oké. Ik ga voorzichtig proberen op te tillen. Oké. Mensen, kijk nu naar de televisie, want dit is echt... Wat heb ik hier beet?
1: Kijk. Dat is eigenlijk... Jij had net die roze plastic variant vast. Hè? Dus feitelijk hetzelfde. Dat zijn die stokjes. Je kunt ze uitvouwen. Dat doe jij daar ook. Hè? En nu zit er plastic tussen of stofje tussen. In die tijd vooral zijn de stokjes die je daar vast hebt... bekleed met leer. Stukjes leer.
0: Wauw.
1: En dan, dus de waaier moet je erbij denken. Het is al heel bijzonder dat we dit, want het is of van been, of van ivoor, of van bijvoorbeeld schildpad gemaakt. Dat we dat nu nog terugvinden in de bodem is al heel bijzonder.
0: Hoe heb je dit gevonden?
1: Nou, daar komen we toch weer met de welbekende beerput.
0: Oh, gelukkig.
1: Daar blijft het, als het even mee zit en er komt niet te veel zuurstof bij. Blijft het... oei.
0: Nee, gaat goed.
1: Goed. Maar vaak is dus de stof of het leer, dat is wel vergaan. En het stevige gedeelte, dus de benen... waaierpootjes, zullen we maar zeggen.
0: Die zijn
1: bewaard gebleven. Ja. En ik heb er hier...
0: Ja, wat heb jij? Want ik heb nog iets, maar dit zit in een zakje. Dat wil ik ook graag
1: houden. Ja, die hoort erbij. Dat zijn de... Dit is hem ook. Alleen een hele chique variant. Je ziet al die versierseltjes. En helemaal mooi vormgegeven. Dat is dus een wat chiquere waaier.
0: Ook van 400 jaar geleden?
1: Ja, deze is ook...
0: 400 jaar geleden?
1: Ja. Dat hij bewaard gebleven is.
0: Dit is niet voor te stellen. En dit is normaal gesproken te zien in het archeologisch centrum?
1: Ja, bij ons in het museum of in de Bakenesse Kerk op het centrum inderdaad. Dus,
0: wie zal dit vastgehad hebben 400 jaar geleden?
1: Ja, dat zouden we wel willen weten.
0: Ik heb een kleine afbeelding, die heb ik van jou meegekregen. Een heel klein beeldje.
1: Ja.
0: Even kijken of de mensen dat goed zien.
1: Ze mist haar tweede deel, hè, vanaf de middel, maar de bovenkant. En je ziet, ze heeft daar...
0: Een waaier vast.
1: Een waaier vast.
0: Ja!
1: Ja, ja. Het is in die tijd vrij gebruikelijk. Je hebt je tasje, je beursje mee en een waaier. En dat is natuurlijk ook op een gegeven moment sociale status. Je kunt ook, daar heb ik me niet zo in verdiept, maar het schijnt dat je, weet ik veel, heb je ook codes. Hè? Dus als je waaier zus vasthoudt of zo, dan ben je getrouwd of single of je wil wat.
0: Oh.
1: Weet je wel? dat soort dingen. Goed. Maar dat laat ik aan anderen, maar dat schijnt zo te zijn. Dus, ja,
0: maar hoe is de waaier in de loop der jaren veranderd?
1: Ja, kijk, wat we nu hier hebben, die van jou ook en die we net lieten zien, dat zijn die uitvouwbare waaiers. De eerste waaiers, zoals we het hebben over de tijd van die Egyptenaren, de oude Grieken, maar ook in China. Was het een waaier die je nu nog wel ook op afbeeldingen ziet. Een stokje met een ronde
0: cirkel,
1: zeg maar, waar je mee kan waaien.
0: Ja.
1: En bijvoorbeeld al in de katholieke kerk in de 6e eeuw na Christus zie je al dat die pausen en die geestelijke in de mis bijvoorbeeld een hele grote waaier hebben met struisvogelveren bijvoorbeeld. En dan werd dat heen en weer gewapperd, omdat ja, het kon ook warm zijn, maar ook vooral een tweede functie, nou eigenlijk de allereerste functie, is het weren van vliegen.
0: Oh, daarom was
1: wapperen met ja, gewoon om ongedierte, muggen, maar vooral vliegen zo die naar om je hoofd zitten, steeds om die weg te
0: dat
1: wapperen.
0: Dat was in eerste instantie het idee
1: dat
0: van de waaier.
1: Natuurlijk ook met die koolpotloden om hun ogen heen. Dat was om vliegen weg te houden bij je oog, net als de waaier. En zo kun je dus. Je kunt er ook vuur mee aanwakkeren. Dus in het oude Griekenland zie je ook afbeeldingen waar ze met een waaier het vuur staan aan te wakkeren. In de keuken of in de tempel.
0: Ja.
1: Dus hij is ook nog eens praktisch voor andere zaken.
0: Nou, ik vind hem echt geweldig. Maar goed, ik heb wel het idee dat de waaier steeds meer in is.
1: Ja,
0: ik
1: heb
0: echt het idee dat 20 jaar geleden zag ik niemand met de waaier.
1: Nee, mijn oma had er een en daarna heb ik ze nooit meer
0: gezien. Mijn oma had er ook een, mijn moeder had er geen, ik heb er ook geen.
1: Nee.
0: En nu opeens zie ik allerlei mensen met een waaier.
1: Ja. Ja, nou ja, hij kan heel makkelijk in de tassen, je wappert wat.
0: En je
1: hebt ze tegenwoordig ook wel automatisch natuurlijk, met een batterijtje, zo'n ventilator.
0: Ja, maar we moeten wel iets ervoor doen,
1: maar dit is wel zieker, toch?
0: Ja, precies. Oké, ik heb dit hele mooie kleine beeldje. Laat ik nog even zien voor de mensen die thuis meekijken. En daar zien we inderdaad een hele chique dame met een waaier. Oké, ik heb veilig alles neergelegd. Ik vond het een heel leuk onderwerp en uitstekend passend bij de dag van vandaag.
1: Ja, hoe is het mogelijk?
0: Echt, dat betreft. Hoeveel waaiers heb jij thuis?
1: Nou, ik heb er maar eentje. En ik moest nog goed zoeken ook.
0: Ja. Ja, Anje Verzalingen, we hadden het met haar over de verkoeling zoals die gezocht werd ongeveer 400 jaar geleden. Het begon allemaal een beetje in de parken, vooral onder de bomen. Uiteindelijk kwamen we ook terecht bij de waaiers in een hele andere, beetje chique tijd lijkt het wel. Want waar, is het zo dat de mensen die het allemaal wat minder goed konden betalen dan uiteindelijk geen waaier hadden? Was het ook gewoon echt
1: chique? Kijk, je kan ze natuurlijk ook gewoon goedkoop van benen maken.
0: Ook in die tijd.
1: Ook in die tijd. Maar dat wat wij terugvinden zijn toch vooral de chiekere variant. Maar dat komt ook weer omdat ze natuurlijk in de beerput terechtgekomen zijn.
0: Ja.
1: Dus dat is
0: lang leven de beerput.
1: Ja, precies.
0: Ja, toch? Dankjewel, Anje Verzalingen. Yes. Wat een leuk onderwerp. Goed. Een waaier. Ik weet niet of jij een waaier in huis hebt. Maar dan kunnen we morgen wel eens vragen. Hoeveel mensen er een waaier hebben?
2: Ik denk 1 op de 4.
0: Oké. Morgen, persoonlijk moment, gaan we het hebben over de waaier. Dit is

0: zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
1: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
2: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM. Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com. Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
3: Ik zie kleurrijke streken.
4: Ik zie mensen van alle tijden.
5: Ik zie deze stijl wel zitten.
6: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
4: Centraal Museum Utrecht.
7: Laat meer zien.
8: Hallo, met Marijke uit de Staatsliedenbuurt.
9: Ik ben Jos en ik kom uit het centrum van de Friesland Hoogwoud.
10: Over 1:30, Beverwijk, 28 graden, jawel. Nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Lotte, goedemiddag.
11: Goedemiddag. In een onderzoek naar terrorisme heeft de politie afgelopen nacht 3 invallen gedaan. Eén daarvan was in Alkmaar, de andere 2 in Rotterdam en Eindhoven. Er zijn 3 verdachten aangehouden. Ze zijn 16 tot 19 jaar oud. Waar ze precies van worden verdacht is niet bekend. De aanhoudingen zouden plaats hebben gevonden in een lopend onderzoek naar terrorisme. Let op als je vanmiddag naar het strand gaat. De reddingsbrigade waarschuwt voor muien. Door zo'n diepe geul tussen zandbanken kan er een sterke stroming ontstaan. En daar word je dan makkelijk door meegetrokken. Gisteren zijn er in Egmond 3 drenkelingen uit zee gehaald. Eentje daarvan was er slecht aan toe. Die heeft zuurstof toegediend gekregen. Uiteindelijk is het goed afgelopen met alle 3 de zwemmers. De reddingsbrigade adviseert om goed op te letten, elkaar ook in de gaten te houden en niet te gaan zwemmen bij de muiborden en gevaarvlaggen. Ook kan je aan hen vragen waar je het minste risico loopt. Een onderhoudstak van KLM staat onder verscherpt toezicht van de inspectie. Dat bevestigt de luchtvaartmaatschappij na berichtgeving in de Volkskrant. De dochteronderneming houdt zich bezig met klein onderhoud aan vliegtuigen, zoals het repareren van krassen en deuken. Ze staan sinds mei onder toezicht van de inspectie Leefomgeving en Transport, zegt deze verslaggever van de NOS.
12: De KLM die zegt dat de ILT heeft geconstateerd dat klein onderhoud daar sneller moet en dat ook daar een betere administratie voor moet zijn. Kennelijk werd dat onderhoud wel gedaan, maar dat werd dan niet in de papieren genoteerd. Het ging ook niet snel genoeg. Dan schijnen er nieuwe normen te zijn waarin dat allemaal moet, en daar voldeed KLM dus niet aan.
11: KLM benadrukt dat er geen sprake is of is geweest van onveilige situaties. De eigenaar van een huis in Amstelveen dat dit weekend deels instortte begon aan een verbouwing terwijl de vergunning nog niet rond was. Vorige week had hij nog te horen gekregen dat hij moest stoppen met de verbouwing. En hij is niet de enige. De gemeente ziet een zorgwekkende trend, want steeds meer mensen in Amstelveen wachten de vergunning voor een verbouwing niet af en beginnen gewoon. En dat kan zorgen voor overlast of zelfs onveilige situaties. De eigenaar van het huis dat afgelopen weekend deels instortte moet er nu voor zorgen dat het huis weer stabiel en veilig wordt gemaakt. Maar hij mag dan niet verder gaan met andere werkzaamheden. Meer nieuws vind je in de app of op nhnieuws.nl.
10: Ja, helemaal goed, dankjewel. Dan gaan we naar het weerbericht met Sjoel Gernhardt.
13: De warmte zet door vanmiddag met veel zon en maximumtemperaturen zo tussen de 31 en de 33 graden. Maar de wind wordt een beetje veranderlijk. Er is sowieso aan de Noordzee wat zeewind met enige lichte verkoeling in de strandzone. En wellicht is er ook wat IJsselmeerwind, dus aan die kant kan er ook een klein beetje koelte komen. Voor de rest is er een zwakke veranderlijke wind. En vanavond blijft de warmte ook behoorlijk hangen. Minimumtemperaturen vannacht ook van 19 tot 22 graden. Maar in de loop van de nacht komt er een zuidwestenwind op gang. En die brengt morgen enige verkoeling.
10: Oké, dat dan weer wel. Dan gaan we even kijken naar de verkeersinformatie van de ANWB. De A9, Amstelveen richting Alkmaar, tussen het knooppunt Rottepolderplein en Beverwijk Oost. Een vertraging van 10 minuten en het heeft te maken met werkzaamheden.

0: Robbie Williams en The Road to Mendeley. En wij zijn allebei groot fan van Robbie Williams.
1: Ja, en we zeiden alle twee hetzelfde.
0: Ja.
1: Dit was niet zijn beste plaat.
0: Nee, maar dat geeft niet, want het is heel lekker. We moeten ook gaan variëren.
1: Ja, zeker.
0: Ja, toch? En daarvoor draaiden we trouwens Tambourine and High Under the Moon.
2: Is er nog iets te doen?
0: En uiteraard is er van alles te doen. Want als je denkt aan het Concertgebouw in de zomer, dan denken we natuurlijk aan al die concerten die georganiseerd worden in samenwerking met de Vriendenloterij. Op 11 augustus, dat is het alweer bijna, komt er een heel mooi concert aan. En het heeft alles te maken met eigenlijk de vereering van een grootheid. Nou, daarover ga ik het hebben op dit moment met Juan Martinez van het Concertgebouw. Nou ja, eigenlijk artistiek leider van dat concert. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Dag. 100 jaar Miles Davis. Dat gaat gevierd worden. Nou ben je artistiek leider van dat concert, van die avond eigenlijk. Van het Jazz Orchestra van het Concertgebouw. Wat kunnen we verwachten op zo'n avond?
3: Ja, kijk, ik ben artistiek leider van het Jazz Orchestra van het Concertgebouw. Dus door het hele jaar heen, zeg maar.
0: Ja.
3: En die avond organiseren we dit concert. En stellen we dit concert samen. Ter nagedachtenis van een van de grootste vernieuwers van de jazz. Miles Davis. Die in 1926 is geboren. En dit is dus we vieren zijn 100ste geboortejaar.
0: Ja.
3: En in het concert gaan we een terugblik doen op verschillende periodes van zijn werk. Je kunt je voorstellen, Miles Davis, als je die zou vergelijken met een popster bijvoorbeeld, dan moet je eigenlijk aan iemand als David Bowie denken. Dus ook Miles Davis was, net als David Bowie, veranderde zijn muziek en zijn uiterlijk en zijn image eigenlijk om de 10 jaar zo'n beetje.
0: Ja.
3: Dus hij heeft een enorme groei meegemaakt. Hij begon als bebop trompetist in de Charlie Parker Band in de jaren 40, zeg maar. En hij eindigde met albums als Tutu, waar het echt, waar jazz een totaal andere vorm had gekregen. En veel meer richting, popmuziek en elektronische muziek was gegaan.
0: Ja, ja.
3: Dus het leuke is als je zo'n terugblik op zo'n brede carrière gemaakt, dat je heel veel verschillende
0: verschillende stijlen. Nou wordt het helemaal een bijzondere avond, omdat jullie ook eigenlijk een hele beroemdheid uit de Verenigde Staten hebben opgehaald, hè?
3: Precies. Ja, dat is nogal wat om in de schoenen te treden van zo'n grootheid als Miles Davis. Dus dan,
0: dat is bijna niet te doen.
3: Dat is bijna niet te doen. Dus er zijn een aantal mensen en er zijn natuurlijk een aantal mensen die op een fantastisch niveau trompet spelen. Maar Miles was niet alleen een fantastische trompetist, maar het was ook een enorme stage persoon, of een enorme podiumpersoonlijkheid.
0: Ja.
3: Dus we zijn later op zoek gegaan naar iemand met een vergelijkbaar charisma. En daar zijn we uitgekomen op Christian Scott. Of Chief Adjua, zoals hij zich nu noemt. Wat een Afro-Amerikaanse jonge trompetist is uit de Verenigde Staten. We hebben al eerder met hem gewerkt in 2013. En hij is een fenomenale trompetist met een geweldige energie en een enorme uitstraling.
0: Ja, mooi ook zijn artiestennaam, hè?
3: Ja, mooi, hè?
0: Ja, Chief Xian Adunde. Echt, en wat dat betreft wordt het dus de muziek, zo moet ik het zien dan, de muziek van Miles Davis en al zijn verschillende stijlen die hij heeft doorgemaakt in zijn leven, dat wordt dus neergezet op 11 augustus aanstaande.
3: Ja, in een heel feestelijk avondvullend concert met wat muzikaal alle kanten opgaat. En dat begint met bebop. En we eindigen we gaan inderdaad het stuk Tutu ook spelen van een van zijn laatste albums van Miles Davis.
0: Ja.
3: Waarin we dus de hele ontwikkeling van Miles van begin tot eind dus kunnen neerzetten.
0: Nou, het lijkt me een hele bijzondere avond. Leuk jou gesproken te hebben als artistiek leider van het Jazz Orchestra van het Concertgebouw door het hele jaar heen, maar op 11 augustus dus. Ja. Met een bijzondere avond en het heeft alles te maken met Miles Davis. Dankjewel en een fijne zomer.
3: Jij ook heel erg bedankt voor de aandacht. En ook een hele fijne zomer.
0: Ja, dankjewel. En we gaan een paar kaarten verloten voor dat concert van 11 augustus. Dus 088-850-51-52. En als je niet wordt ingeloot, dan zijn er nog steeds kaarten verkrijgbaar rechtstreeks bij het Concertgebouw in Amsterdam. Dag, Juan.
3: Dag. Dankjewel.
0: Joe, hoi.
3: Doei. Hoi.

0: Lief Gerrit en de Radio Tune tot 2 I was made for dancing. En zometeen krijg je nog George Ezra, daarna André van Duin. En welke gasten hebben wij morgen, Bastiaan?
1: Peter Reumer van Baantje.
0: Ja, nieuwe Baantjeboek, hè?
1: Heel spannend. Op nummer 1 binnengekomen in de bestseller top zoveel.
0: Ja, 60. En Peter Reumer hemzelf in de studio. Veel plezier zo met hem. Goedemiddag en vandaag de dag. Wat ons betreft, tot morgen. Dag.

0: zaterdagavond Over de Top met Jelmer Vlot en Eva Breda.
1: Terwijl Maarten van een welverdiende vakantie geniet, gaat Over de Top natuurlijk gewoon door. Eva Breda, die houdt zijn stoel warm en met haar duiken we de natuur in. Zij is namelijk een vrouw met ballen van staal en beklimt de hoogste bergen, de stelste gletsjers en zwemt door de diepste zeeën. En deze mag dus absoluut niet missen.

0: 7 tot 9, hier bij NH.
1: Ik voel me net Freek Vonk.
2: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
3: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
4: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
5: Dit is een uittip.
6: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
7: Dit was een uittip.
8: Ik ben Noelle uit Amstelveen.
9: Ik ben Floor en ik kom uit Amsterdam.
10: Ik ben Anne en ik kom uit Akersloot.
11: Ik heet Piet en ik ben geboren en getogen in die fijne Amsterdamse pijp.
12: Ik ben Ivana en ik kom uit Monnikendam.
13: Ik ben Marissa uit Zaandam.

0: Het nieuws uit Noord-Holland krijg je van Lotte Dekker. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. In een onderzoek naar terrorisme heeft de politie afgelopen nacht 3 invallen gedaan. Eén daarvan was in Alkmaar, de andere 2 in Rotterdam en Eindhoven. Er zijn 3 verdachten aangehouden. In Haarlem zijn de politie en explosieve opruimingsdienst bezig met een grootschalig onderzoek rond een sloot. Er zijn ook duikers aanwezig. Waar precies naar wordt gezocht, kan de politie niet zeggen. En let op als je vandaag naar het strand gaat. De reddingsbrigade waarschuwt voor muien. Daardoor kunnen gevaarlijke stromingen ontstaan. Gisteren werden in Egmond 3 zwemmers die in de problemen waren geraakt, gered. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het dodental na de aardbeving in Japan is gestegen naar 18. Dat aantal zal vrijwel zeker nog oplopen. Na de zware aardbeving van gisteren liggen nog mensen onder het puin. Premier Takeuchi spreekt van een race tegen de klok om mensen daar nog levend onder vandaan te halen. In het aardbevingsgebied zitten vele tienduizenden mensen zonder stroom. Delen van bruggen en fabrieken zijn ingestort, net als huizen, kantoorpanden en ook een winkelcentrum. De Duitse autofabrikant BMW gaat reorganiseren. BMW wil er zelf niks over zeggen, maar het persbureau DPA heeft van bronnen gehoord dat er wereldwijd 8000 banen verdwijnen, waarvan meer dan de helft in Duitsland. Het zou nodig zijn om het bedrijf winstgevender te maken. Door de concurrentie uit China en de Amerikaanse importheffingen gaat het al langer niet goed met de Duitse auto-industrie. Eerder werd al bekend dat er tienduizenden banen verdwijnen bij Volkswagen, Mercedes, Audi en Porsche. België stuurt brandweerwagens naar Frankrijk om daar te helpen met het bestrijden van de bosbranden. Ook worden waterbevoorradingstrucks gestuurd, zegt de Belgische defensieminister Franken. In Spanje mogen duizenden mensen inmiddels terug naar huis. Volgens de hulpdiensten zijn er afgelopen nacht geen nieuwe brandhaarden ontstaan. In Griekenland is een grote brand uitgebroken op het eiland Paros. Het vuur woedt daar op een vuilstortplaats. 10 dorpen in de omgeving zijn geëvacueerd. De Ierse muzikant en acteur Glenn Hansard is overleden. Hij kwam om het leven bij een motorongeluk in de Ierse hoofdstad Dublin. Hansard speelde een van de hoofdrollen in de muziekfilm The Commitments uit 1991. Daarna formeerde hij zijn band The Frames. In 2008 won Hansard een Oscar voor zijn nummer Falling Slowly uit de film Once, waarin hij samen met de Tsjechische zangeres Markéta Irglova zong en acteerde. Glenn Hansard was 56. Het weer zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Er staat weinig wind. Morgen begint zonnig, maar in de middag komen er wolken. Dan wordt het 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer.

Het is Alex Warren bij NH met Passenger. Zo, goedemiddag Noord-Holland. Het is de woensdagmiddag van NH. En wat voor woensdagmiddag is het, hè? Oei. Ja, ik heb in de auto temperaturen zien voorbij komen van 32 graden. Tenminste, dat is iets wat de auto tegen mij zei. Ja, niet persoonlijk natuurlijk van, joh Nick, het is 32 graden. Maar je hebt toch altijd zo'n metertje, hè? Kan je zien in de auto hoe warm het buiten is. Nou, 32 graden dus momenteel. Hilversum 30 graden. En ik denk dat het momenteel wel goed te toeven is in Noord-Holland. Nogmaals, goedemiddag Noord-Holland. Het is dus de woensdag van NH. Door caravans en campers te bekleden met een nieuw extreem dunne folie met zonnecellen kunnen ze straks dagenlang rondrijden zonder stroom. Veel caravans en campers hebben tegenwoordig al zonnepanelen. Daarmee kunnen zij voor een langere tijd zichzelf van elektriciteit voorzien. Het gaat dus niet om de camper rijdende te houden. Dat is het dus niet. Maar als je bijvoorbeeld op de camping staat, dan gebruik je dus stroom. Hè. Stel je voor dat je een lampje aan doet, kost stroom. Nou, met dit soort folie gaat het een stukken, maar het is dus niet ook een zonnepaneel. Dit is folie die bijvoorbeeld in het zonnescherm kan zitten. Zo dun is het. Toen dacht ik, vandaag de zon schijnt, het is prachtig weer. Dit is ook weer iets waar de zon voor nodig is. Liedjes over de zon, die of met de zon te maken hebben, wil ik van jou weten. 088, 850, 51, 52. Walking on Sunshine bijvoorbeeld. Zou kunnen, hè? Kom maar door. 088, 850, 51, 52. Eros Ramazzotti hoor je bij NH. Dit is Ma che bello questo amore. Zo, wat een talenknobbel heb ik toch ook, hè?

Sophie en The Giant samen met Purple Disco Disco Machine bij NH met In The Dark. Ja, wat een verhaal hè, van die caravans en die campers die tegenwoordig gewoon dan zon kunnen opwerken zonder die zonnepanelen. Is best mooi. Het is hele dunne folie. Die kun je dus gebruiken. Hoef je dus geen zonnepanelen meer voor te hebben. Is handig dus voor je caravan. Liedjes die passen bij de zon. Dankjewel. 088, 850, 51, 52. Ja, deze kwam ontzettend veel binnen. En toen dacht ik, ja, ik kan wel wat anders gaan zoeken. Maar waarom? Natuurlijk ook lekker gewoon dit, hè? The Beatles bij NH. Here comes the sun.

0: Alice Queen bij NH met A Kind of Magic. Het is ondertussen bijna 2:30 de hoogste tijd voor het nieuws uit Noord-Holland. Lotte, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat zit er zo meteen in?
1: Ik heb zo'n nieuws over de Pride Walk in Hoorn. Want die wordt op een ander moment gelopen dan de afgelopen jaren. Ik vertel je zo meer.
2: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
3: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
4: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
5: Tatenstuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
6: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
7: Dus het maken van staal wordt schoner.
8: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
9: Maar moet dat dan in Nederland?
10: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
5: En wat levert dat dan op?
8: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
5: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
11: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
4: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
12: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
13: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
14: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
13: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
15: Als je Vodafone Mobiel
16: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
15: krijg je tot wel 20 euro korting.
16: Elke maand weer.
15: En hoe meer data en snelheid,
16: hoe groter die korting.
15: Dat is One van Vodafone
16: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
17: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
18: Ik ben Vitalie uit Amsterdam.
19: Ik ben René uit Assendelft.
20: Ik ben Lucie uit Heerlegewaard.
21: Ik ben Peter uit Hoofddorp.
22: Ik ben Cora uit De Weren.
23: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is bijna 2:30, momenteel in Katwoude is het 30 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. De Pride Walk in Hoorn wordt dit jaar niet tijdens de kermis georganiseerd, zoals normaal gesproken wel gebeurt. Dat is op verzoek van de organisatie. Die geeft aan dat deelnemers zich tijdens vorige edities op de kermis onveilig hebben gevoeld. Er zouden deelnemers zijn uitgescholden en bekogeld met voorwerpen. De kermis is in augustus, maar de Pride Walk wordt dit jaar in oktober gelopen. Dat zal zijn tijdens de regenboogweek. De verantwoordelijk wethouder laat weten dat Roze Maandag op de kermis wel gewoon doorgaat. In Haarlem zijn de politie en explosieve opruimingsdienst bezig met een grootschalig onderzoek rond een sloot. Er zijn ook duikers aanwezig. Boven het water vliegt een drone met speciale apparatuur om het gebied rond het Meerwijkpad vanuit de lucht te onderzoeken. Waar precies naar wordt gezocht, kan de politie niet zeggen. In een onderzoek naar terrorisme heeft de politie afgelopen nacht 3 invallen gedaan. Eén daarvan was in Alkmaar, de andere 2 in Rotterdam en Eindhoven. Er zijn 3 verdachten aangehouden. Ze zijn van 16 tot 19 jaar oud. Waar ze precies van worden verdacht is niet bekend. De aanhoudingen zouden plaats hebben gevonden in een lopend onderzoek naar terrorisme. En let op als je vanmiddag naar het strand gaat. De reddingsbrigade waarschuwt voor muien. Door zo'n diepe geul tussen zandbanken kan er een sterke stroming ontstaan. En daar word je makkelijk door meegetrokken. Gisteren zijn er in Egmond 3 drenkelingen uit zee gehaald.
0: O jee.
1: Eentje daarvan was er slecht aan toe. Die heeft zuurstof toegediend gekregen. Oh. Uiteindelijk is het goed gekomen met alle 3 de drenkelingen. De reddingsbrigade adviseert om goed op te passen, ook elkaar in de gaten te houden en niet te gaan zwemmen bij muiborden en gevaarvlaggen. En je kan ze ook even vragen waar je het minste risico loopt.
0: Ja, en de vlag goed in de gaten houden natuurlijk, hè?
1: Ja, dat is sowieso een goed idee.
0: En ik heb wel eens geleerd dat je je moet mee laten voeren, maar dat lijkt me toch een beetje eng.
1: Lijkt me ook heel eng, dat heb ik ook wel eens gehoord inderdaad. Omdat je anders helemaal uitgeput raakt van het tegen de stroming inzwemmen. En als je dan bent meegesleurd...
0: Ja, dan kun je gewoon rustig naar het strand zwemmen. Maar het kan wel zomaar zijn dat je bijvoorbeeld 2 kilometer de zee wordt... Dat is best wel...
1: Je moet er niet aan denken.
0: Nee, ik ook niet.
1: Nee, gelukkig is er wel
0: zwembad een reddingsbrigade. Zwembad kan ook, hè, mensen. Ook prima.
1: Meer nieuws vind je in de app of op nhnieuws.nl.
0: Dankjewel, Lotte. Het weer dan met Sjoeg en daar.
18: De warmte zet door vanmiddag met veel zon en maximumtemperaturen zo tussen de 31 en de 33 graden. Maar de wind wordt een beetje veranderlijk. Er is sowieso aan de Noordzee wat zeewind met enige lichte verkoeling in de strandzone. En wellicht is er ook wat IJsselmeerwind, dus aan die kant kan er ook een klein beetje koelte komen. Voor de rest is er een zwakke veranderlijke wind. En vanavond blijft de warmte ook behoorlijk hangen. Minimumtemperaturen vannacht ook van 19 tot 22 graden. Maar in de loop van de nacht komt er een zuidwestenwind op gang. En die brengt morgen enige verkoeling.

0: Nelly Furtado bij NH met Powerless.
1: NH.
2: NH.
1: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Het moment om lekker mee te stemmen in het rondje van het huis. Ik heb twee liedjes voor je uitgekozen. Keuze A en een keuze B. Mijn vraag aan jou is zometeen. Wat wil je liever horen? 088 850 51 52. Voor keuze A, Dario G met Sunshine Me. Toch liever keuze B, dan kies je voor No Mercy van... dan kies je voor No Mercy, inderdaad. Where Do You Go? Oké, stemmen doe je nu voor keuze A, Dario G met Sunshine Me. Of toch liever die keuze B, No Mercy, Where Do You Go? 088 850 51 52. 088 850 51 52.

0: Er is Teddy Swims bij en haar Mr. Know-it-all.
1: NH.
2: NH.
1: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Nou, dankjewel voor het stemmen. Twee liedjes. Keuze A, Dario G. En keuze B, No Mercy.
2: Rondje van het huis.
3: Alle stemmen. Alle stemmen. Zijn geteld.
0: Ja, gewonnen met 70%. Keuze B, No Mercy. Hoor je bij NH.

0: June tot 2.
1: Oh June, verrast het lunchje, doe ik met jou.
2: Morgen te gast schrijver Peter Reumer met een nieuwe baantje. De kok en de moord in de praktijk.
1: Oh June, verrast het lunchje, doe ik met June tot 2. Oh June.
0: June tot 2.
3: Elke werkdag van 12 tot 2.
0: Bij NH.
3: Dit is een uittip.
4: Van maandag 3 tot en met zondag 9 augustus gaan de trossen los in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum. Vaar tijdens de Maritieme Week mee op historische vissersschepen. En geniet van shanties en visserijdemonstraties. Reserveer nu kaarten op zuiderzeemuseum.nl.
3: Dit was een uittip.
5: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse zilveren.

0: taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers. Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
2: Ik ben Floris en ik kom uit Alkmaar.
3: Ik ben Jonathan en ik kom uit Diemen.
4: Ik ben Gloria en ik kom uit Amsterdam.
5: Ik ben Romy en ik kom uit Heerhugowaard.
6: Ik ben Chiara en ik kom uit Zaanstad.
7: Ik ben Jonas en ik kom uit Amsterdam.
8: Thuis in heel
1: Er is 3 uur belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Krijg je van Lotte Dekker. Goedemiddag.
9: Goedemiddag. Een man die ervan verdacht wordt zijn partner te hebben gedood in Amsterdam-Oost zegt dat hij door vergiftigde koekjes niet zichzelf was. Nadat ze was overleden, gebeurde in april, belde hij zelf de politie. De Pride Walk in Hoorn wordt dit jaar niet tijdens de kermis georganiseerd, maar pas in oktober. De organisatie geeft aan dat deelnemers zich tijdens vorige edities op de kermis onveilig hebben gevoeld. En de gemeente Amsterdam heeft betonblokken geplaatst op het Javaplein in Oost. Vanmiddag en vanavond zijn daar activiteiten vanwege de World Pride. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
10: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlander die gisteren omkwam bij een bootongeluk in Brazilië is een man van 25 uit Overijssel. De familie van de man uit Rijssenholten krijgt hulp van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De boot waar de man op zat zou zijn gekapseisd tijdens een tocht bij watervallen op de grens met Argentinië. Aan boord waren volgens Braziliaanse media 2 bemanningsleden en 6 Nederlandse toeristen, een gezin met 2 dochters en hun vrienden. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. België stuurt brandweerwagens naar Frankrijk om daar te helpen met het bestrijden van de bosbranden. Ook worden waterbevoorradingstrucks gestuurd. In Spanje mogen duizenden mensen inmiddels terug naar huis. Volgens de hulpdiensten zijn afgelopen nacht geen nieuwe brandhaarden ontstaan. In Griekenland is een grote brand uitgebroken op het eiland Paros. Het vuur woedt daar op een vuilstortplaats. 10 dorpen in de omgeving zijn ontruimd. Het officiële dodental na de aardbeving in Japan is opgelopen tot 18. Waarschijnlijk loopt het nog op, omdat er nog mensen onder het puin liggen. In het rampgebied zitten 10.000 mensen zonder stroom en zijn delen van bruggen en fabrieken ingestort. Er wordt geprobeerd om zo snel mogelijk medicijnen, voedsel en water naar het getroffen gebied te brengen. Door een reorganisatie bij BMW verdwijnen wereldwijd mogelijk 8.000 banen. Meer dan de helft daarvan zou in Duitsland zijn, meldt het Duitse persbureau DPA. De maatregelen zouden nodig zijn om het automerk winstgevender te maken. BMW wil er zelf niets over kwijt. Muzikant en acteur Glenn Hansard is overleden. Hij kwam om bij een motorongeluk in de Ierse hoofdstad Dublin. Hansard won in 2008 een Oscar voor het nummer Falling Slowly uit de film Once, waarin hij de hoofdrol speelde. Glenn Hansard was 56. Het weer zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Vanavond blijft het lang warm en koelt het af tot een graad of 19. Morgen begint zonnig, maar in de middag komen er wolken. Het is dan een paar graden minder warm dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
11: Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
12: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
13: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.

0: Het is Ed Sheeran bij NH met Bad Habits.
1: Goedemiddag.
2: De verjaardagskalender.
0: Nou, dank je wel voor het doorgeven van je verjaardag. Zo staan er twee verjaardagen vandaag bij ons op de kalender. Ooslos uit Middenmeer is 87 jaar geworden. Gefeliciteerd. En ook Lia Schuit uit Haarlem is vandaag verjaardag. Lia, jij ook van harte gefeliciteerd. 88 jaar.
1: Van harte.
3: Van harte.
1: Van harte.
3: Van harte.
1: Van harte.
3: Van harte.
2: Van harte gefeliciteerd.
0: Zet jezelf ook op de kalender 088 850 51 52. Of even mailen naar goedemiddag@nhradio.nl.

0: Al Smit, Nalo Ren bij en aan met Drive Safe.
1: 19 toen. 19 toen. 19 toen.
2: Het proces tegen Johan V.
1: 19 toen. 19 toen.
0: Terug naar het jaar 1998. Zo had je in het jaar Digital Overdose.
3: We zijn in Amsterdam-Zuid. Er is een grote houseparty aan de gang. Hier, vlak om de hoek bij deze bus, protesteren christenen. Zij vinden een houseparty een duivels fenomeen. Want jongeren zouden kapot gemaakt worden.
0: Nou, mocht je nou de radio hebben aangezet toen de tijd op 29 juli 1998... dan heb je dit gewoon niet kunnen missen. Ze scoort een beetje. Een zomerse nummer 1 hit. Het is Desiree met Life.

0: Mars bij NH met The Lazy Song. Het is ondertussen bijna half vier dozen tijd voor het nieuws uit Noord-Holland. Lotte, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat zit er zo meteen in?
1: Een klein einde van een tijdperk voor het ziekenhuis in Hilversum. Ik vertel je zo meer.
2: Dit is een uittip.
3: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
2: Dit was een uittip.
4: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er een

0: dus doet.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
3: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
2: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
3: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
6: Ik ben Nel en ik woon in de druk, gezellig Zwanenburg.
7: Ik ben Natteralde, ik zwem in Oudekerk en ik woon in Duivendrecht.
8: Thuis in heel Noord-Holland.
9: Het is bijna 3:30 momenteel in Hilversum, is het 33 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedemiddag.
10: Goedemiddag. Een man die ervan verdacht wordt zijn partner te hebben gedood, zegt dat hij door vergiftigde koekjes niet zichzelf was. Het gebeurde in april in een huis in Amsterdam-Oost. Nadat de vrouw was overleden, belde de man zelf de politie. In de rechtbank vertelde hij een onsamenhangend verhaal. De koekjes worden ook onderzocht. Een andere persoon die er ook van had gegeten had volgens justitie nergens last van. Begin oktober is de volgende zitting. Tot die tijd blijft de verdachte vastzitten. De Pride Walk in Hoorn wordt dit jaar niet tijdens de kermis georganiseerd, zoals normaal gesproken wel gebeurt. Is op verzoek van de organisatie. Die geeft aan dat deelnemers zich tijdens vorige edities op de kermis onveilig hebben gevoeld. Er zouden deelnemers zijn uitgescholden en bekogeld zijn met voorwerpen. De kermis is in augustus, maar de Pride Walk wordt dit jaar in oktober gelopen. Zal zijn tijdens de regenboogweek. De verantwoordelijke wethouder laat weten dat Roze Maandag op de kermis wel gewoon doorgaat. Burgemeester Halsema stelt met spoed cameratoezicht aan aan de Henri Dunantstraat in Amsterdam Slotervaart. Eerder deze week was er een explosie bij een huis daar in de straat. Volgens Halsema heeft dat een grote impact gehad op de buurt, zowel op het gebied van materiële schade als onrust. De kans op herhaling zou groot zijn en daarom wordt nu dus het besluit genomen om camera's te plaatsen. En een klein einde van een tijdperk voor het Tergooi ziekenhuis in Hilversum. Komende zaterdag stoppen ze namelijk met het standaard verstrekken van babymutsjes.
9: Wat?
10: Doen ze met het oog op duurzaamheid, is te lezen bij de Gooi Neemlander. Normaal gesproken lagen de welbekende roze en blauwe mutsjes standaard klaar op de verloskamer. En nu vraagt het ziekenhuis om aanstaande ouders om er zelf 2 mee te nemen. Eentje die vies mag worden meteen na de geboorte en eentje voor later. En mocht zo'n mutsje toch vergeten worden, dan worden er natuurlijk nog wel mutsjes aangeboden, want de veiligheid van patiënten en de zorg voor moeder en kind staan altijd voorop, laat het ziekenhuis weten. Binnen het ziekenhuis kijken zogenoemde green teams voortdurend hoe de zorg daar duurzamer gemaakt kan worden.
9: Ja, ja. Dit green team, dat is meer van de financiële afdeling, denk ik. Ik denk dat ze ook op de centen moeten letten, denk je niet?
10: Het zou best kunnen. Ik weet niet wat hierachter zit. Ja.
9: Kost toch helemaal niks, man. Dit is toch juist leuk? Ik bedoel, ze doen net alsof je elke dag vader of moeder wordt.
10: Nee, maar elke dag worden er natuurlijk wel meerdere kinderen geboren in het ziekenhuis. Dus ja, ze kijken hoe ze minder afval kunnen creëren. Okay. En hoe ze bewuster kunnen omgaan met de materialen die ze hebben.
9: Oké, dankjewel Lotte.
10: Meer nieuws vind je in de app of op nhnieuws.nl.
9: Het weer dan met Jules Genaar.
11: De warmte zet door vanmiddag met veel zon en maximumtemperaturen zo tussen de 31 en de 33 graden. Maar de wind wordt een beetje veranderlijk. Er is sowieso aan de Noordzee wat zeewind met enige lichte verkoeling in de strandzone. En wellicht is er ook wat IJsselmeerwind. Dus aan die kant kan er ook een klein beetje koelte komen. Voor de rest is er een zwakke veranderlijke wind. En vanavond blijft de warmte ook behoorlijk hangen. Minimumtemperaturen vannacht ook van 19 tot 22 graden. Maar in de loop van de nacht komt er een zuidwestenwind op gang. En die brengt morgen enige verkoeling.

0: Er is Joe Cocker bij NH.
1: NH.
2: NH.
3: Goedemiddag.
4: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Het moment om lekker mee te stemmen in het rondje van het huis. Ik heb twee liedjes voor je uitgekozen. Keuze A en een keuze B. We vragen jou eens zo meteen. Wat wil je liever horen? Stemmen 088 850 51 52 voor keuze A. Peter Schilling met Major Tom.

0: toch keuze B. We blijven even in Duitsland. Marianne Rosenberg met Ich bin wie du.
1: Ich bin wie du.
0: Oké dan. Nou, dat zijn ze dan. De twee liedjes waarop je mag gaan stemmen. Wat wil jij liever horen? Kies jij voor die keuze A, Peter Schilling met Major Tom? Of kies je voor die keuze B, Marianne Rosenberg, Ich bin wie du? Stemmen doe je nu 088 850 51 52. Is dit Fleetwood Mac bij NH?

0: Taylor Swift bij NH. I knew it. I knew you. Ja, zometeen na 4 uur is het tijd voor vandaag de dag. Zometeen met Patricia. Maar voordat het zover is, de uitslag natuurlijk van het rondje van het huis.
1: NH.
2: NH.
1: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Ja, nogmaals, dank je wel voor het meestemmen in het rondje van het huis. 2 liedjes voor je uitgekozen. Die keuze A, dat is Peter Schilling met Major Tom. Of toch liever die keuze B, Marianne Rosenberg met Ich bin wie du. Nou, hou je vast, want ik heb ze geteld.
2: Rondje van het huis.
3: Alle stemmen. Zijn geteld.
0: Nou, zeker. Ja, de meeste kan het niet anders verwachten. 80% kiest voor dit liedje keuze B. Marianne Rosenberg hoor je bij. En haar Ich bin wie du. Nou, fijne woensdagmiddag Noord-Holland.

0: Muziekmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70, 70 en 80.
1: En 80.
2: De Muziekmiddag.
3: 1979.
2: 1987.
3: 1968.
4: Crimson and Clover.
2: De Muziekmiddag. 1970.
3: 1981.
2: 1965.
0: Het beste uit 60, 70
2: en 80. De Muziekmiddag.
3: Met William van der Log.
0: Zondag van 2 tot 5 bij NH.
5: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
6: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
7: Dit is een uittip.
8: Maandag 3 augustus is het weer. De Landbouwshow op Meer. Een dag vol activiteiten rondom paardensport, veekeuringen en bijzondere shows. Een echte familiedag voor jong en oud. Kom kijken, ruiken en voelen. Kijk op landbouwshow-opmeer.nl.
7: Dit was een uittip.
9: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
10: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
11: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
12: Ik ben Bas uit Haarlem.
13: Ik ben Spendula uit Amsterdam.
14: Ik ben Dennis en ik kom uit Oudekerk aan Amstel.
15: Ik ben Patty uit Amsterdam-Noord.
16: Ik ben Annie uit Volendam.
17: Ik ben Ruud uit Horen.
18: Ik ben Marlies uit Hoofddorp.
19: Thuis in heel Noord-Holland.
20: Na 4 uur en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Lotte Dekker. Goedemiddag.
21: Goedemiddag. Een man uit Amsterdam is afgelopen week aangehouden op verdenking van het aansturen van 6 babbeltrucs. En mogelijk was hij bij nog meer babbeltrucs betrokken. Hij zit nog vast. De politie heeft vanmorgen een inval gedaan in een bedrijfspand in Westzaan. Daarbij zijn 2 verdachten aangehouden. De inval was onderdeel van een lopend onderzoek. En de reddingsbrigade waarschuwt voor muien in zee. Het advies is: let goed op jezelf, op elkaar en blijf borden en vlaggen in de gaten houden. Of vraag de reddingsbrigade waar je het beste kan gaan zwemmen. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
22: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het gaat financieel beter met de Nederlandse spoorwegen. De NS boekt het eerste halfjaar een winst van 25 miljoen euro. Volgens de spoorvervoerder komt het vooral doordat meer mensen de trein pakken. Hoeveel precies, zegt het bedrijf niet. Ook zijn er minder vertragingen, waardoor het bedrijf geen boetes heeft gekregen. Daarnaast mocht NS de ritprijzen verhogen. Sinds de coronacrisis ging het financieel niet goed met de NS. 5 jaar lang boekte het bedrijf verlies omdat er minder mensen met de trein gingen. De reddingsbrigade Egmond waarschuwt badgasten om uit de buurt te blijven van muien. Gisteren werden 3 zwemmers door het water meegesleurd. Ze konden worden gered, maar 1 van hen was er al slecht aan toe. Tientallen anderen zijn door de brigade gesommeerd om uit het water te komen. Een mui is een diepe geul tussen zandbanken waarin het water van het strand snel terugstroomt naar zee. Wie in zo'n stroom terechtkomt, kan zich het best laten meevoeren naar zee om iets verderop terug te zwemmen naar het strand. De 3 verdachten die vannacht zijn opgepakt in een terrorismeonderzoek hadden vooralsnog geen link met de aanslag op de Pride in Berlijn. Dat zegt het Openbaar Ministerie. De politie deed invallen in Eindhoven, Rotterdam en Alkmaar. Daarbij zijn 3 verdachten aangehouden van 16 tot 19 jaar oud. Het OM wil nog niet kwijt wat de verdenking is, alleen dat het om een onderzoek naar terrorisme gaat. Een van de verdachten is 3 jaar geleden ook al eens opgepakt, omdat hij een aanhanger was van IS. In de stationshal van Rotterdam Centraal heeft vanochtend een man in de lucht geschoten. Niemand raakte gewond. De schutter is een man van 26 uit Ridderkerk. Hij zit vast en wordt verhoord, zegt de politie. Ook wordt gekeken welke zorg de man nodig heeft. Het weer zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Vanavond blijft het lang warm. Het koelt vannacht af tot een graad of 19. Morgen overdag eerst zonnig, maar in de middag komen er wolken en het is dan een paar graden minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Tatenstuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
15: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
16: Dus het maken van staal wordt schoner.
17: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
18: Maar moet dat dan in Nederland?
23: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
1: En wat levert dat dan op?
17: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
1: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
24: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
25: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
26: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
27: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
28: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
29: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel een website bij Migo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
28: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
30: Vandaag de dag.
31: Met Patricia Navel.

0: Goedemiddag op deze woensdag, de 29e juli. Wat is het warm? De stoom kan er inderdaad even af, zeg. Oei. Yeah, en wie horen we daar? Dat is Jelmer.
1: Hallo, hallo, hallo.
0: Die is er gewoon weer bij. Wat gezellig is dat?
1: Ik ben er weer.
0: Ja, had je een leuke mini-vakantie?
1: Ik had een leuke mini-vakantie. Ik heb lekker de start van de Pride gevierd. Dat was hartstikke leuk. Natuurlijk een klein gedachte van Berlijn in het achterhoofd.
0: Ja, natuurlijk, ja, afschuwelijk.
1: Dat blijft natuurlijk een beetje gek.
0: Ja.
1: Maar dat laat ons niet uit het veld slaan. Want dan kan je vertellen, aankomend weekend staan we er gewoon weer.
0: Zo is het.
1: Zo is
0: Party.
1: Het.
0: Party. En de liefde zal het overwinnen. Zo,
1: de liefde
0: toch?
1: Zal het overwinnen. Ja,
0: heel
1: dat is altijd natuurlijk wel een gek idee, maar... Ja. Mij krijgen ze niet klein.
0: Nou, heel goed. Absoluut. Hey, Lotte is er ook weer bij voor het nieuws. Goedemiddag, Lotte.
2: Goedemiddag.
0: Nog grote gebeurtenissen vandaag?
2: Niet zoals vandaag gisteren, geloof ik, hè? Ja, precies. Gisteren was het druk en vandaag is het iets rustiger, maar... Er is altijd nieuws.
0: Ja, gelukkig. En jij bent erbij om dat voor ons te volgen. Ja, het is woensdag 29 juli vandaag. Het is de trouwdag van Prins Charles en Diana in 1981. Weten jullie dat nog een beetje? Nee, Jelmer, jij was er toen nog niet eens, denk ik.
1: Ik was er nog niet eens, maar ik ben wel een beetje verkapt fan van Diana.
0: Lady
1: Want kijk, Di. Lady Di, die is al ongeveer 3 miljoen jaar mijn achtergrond op mijn telefoon.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Oh.
1: Ik vind het zo'n heerlijk wijfie. Ja. Tot de tegenstelling tot die afschuwelijke man.
0: De man met de grote
1: honden.
0: Ja, maar het is een gek idee. Ik weet dus nog wel heel goed die trouwdag van hun. Dat was echt zoiets groots. Dat was zoiets. Zelfs wij in Nederland werden helemaal meegesleept in dat sprookje eigenlijk.
1: Ja, die jurk.
0: Jurk, die sleep.
1: Die
0: het was
1: sleep.
0: Niet normaal. Maar ik had ook wel met haar te doen. Want ik zag dat hele jonge koppie.

0: En ik dacht, meid, wat staat je allemaal te wachten? Niet wetend hoe
1: verschrikkelijk
0: het zou worden allemaal voor haar. Maar ik had toen al wel dat ik dacht, jeetje, het lijkt me wel heftig voor zo'n meisje wat zelf helemaal niet uit koninklijke kringen komt. Die dan toch daar opeens als heel jong meisje de vrouw van wordt.
1: Ja, dan
0: heftig.
1: Is het toch anders voor ons Maxima.
0: Ja, absoluut.
1: Een beetje hetzelfde, maar het komt wel in een heel ander...
0: heel andere wereld waar die terecht is gekomen. Ja, zeker. Goed. We gaan terug naar vandaag de dag, want we gaan weer van alles doen natuurlijk, de komende uurtjes. We horen bijvoorbeeld straks hoe boeren hun gewassen proberen te beschermen tegen de droogte. Want het heeft zondag dan wel geregend, net toen ik een leuke lunch in de tuin had georganiseerd. Maar goed, verder is het toch...
1: Hoe is dat afgelopen? Was leuk?
0: Nou, we zijn binnen gaan zitten. Wij hebben natuurlijk op onze tuin wel een huisje staan. Het is niet groot, maar je kunt er wel met een tafeltje binnen... met een man of 4, 5 kun je daar wel zitten. Dus dat is op zich goed gekomen. Maar het is natuurlijk leuker als je lunch op de tuin organiseert... als je lekker buiten kan zitten,
1: absoluut,
0: toch? Dat konden ze even niet. Maar ja, toch is het nog steeds heel droog. En ja, de boeren die hebben daar natuurlijk wel wat last van. En hoe ze daarmee omgaan, dat horen we straks... Maar we beginnen zo, en dat zal je zeker aanspreken, Jelmer... met een glaasje Noord-Hollandse wijn.
1: Oh!
0: Noord-Hollandse wijn.
1: Oh, daar ben ik helemaal klaar voor.
0: Ja, ik ook. Hoe gaat het daar eigenlijk mee nu de zomer steeds warmer wordt? Dat zal vast wel wat goeds doen voor die wijn. We gaan het zo horen van een Noord-Hollandse wijnboer.

0: NH met Night Fever.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: Ja, het is heerlijk zomerweer, misschien zelfs een beetje aan de warme kant. Maar goed, toch, de zon schijnt. Veel mensen zijn vrij, want het is zomervakantie. En voor sommige mensen hoort daar een goed glas wijn bij. Die wijn die hoeft tegenwoordig al lang niet meer uit Frankrijk of Italië te komen. Want ook hier in Noord-Holland worden prachtige wijnen gemaakt. Maar wij vroegen ons af, hoe gaat het eigenlijk met de druiven dit jaar? Dat gaan we horen van Atze Sweers van de biologische familiewijngaard Sweers in Hedegewaard. Atze, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, hoe hangen de druiven erbij op dit moment?
3: De druiven hangen er op dit moment fantastisch bij.
0: Oh ja?
3: Ja.
0: Want, vertel eens, dat betekent dat ze heel groot zijn of wel mooi op kleur? Of,
3: Nou ja, de veraison of de verkleuring van de druiven is net begonnen. En dat heb je natuurlijk alleen bij de rode druiven. We lopen al vol op alle schema's in ieder geval.
0: Ah, en dat komt neem ik aan doordat we zo'n lange droge periode hebben met veel zon.
3: Ja, dat klopt inderdaad.
0: Ja, want die druiven die houden minder van regen dan van zon, denk ik.
3: Die houden minder van regen dan van zon. Maar in Nederland weet je het nooit hoe het jaar altijd verder gaat. Want opeens heb je dan nog 3 weken regen aan het eind. En dan gaat het alles wat hier voorloopt, wordt zo weer teruggefloten.
0: Oh ja? Kan het dan dus toch nog een slecht wijnjaar worden?
3: Slecht? Denk niet meer. Maar als het nog een beetje regent en het blijft zo, dan wordt het waarschijnlijk wel fantastisch.
0: Oh, want een beetje regen is natuurlijk ook wel goed.
3: Ja, maar kijk, wij zitten natuurlijk vlakbij het dorpje Oteleek. En daar zitten we gewoon op een weiland. Dus wij hebben gewoon grondwater op 1,50 meter zitten.
0: Ja.
3: Kijk, aan Limburg, als je daar geen regen hebt, dan moeten de wortels, als je op een berg zit, wel 30 meter de grond in groeien. Dus,
0: ja. Ja. Dus wij hebben eigenlijk een beetje een voordeeltje.
3: In Noord-Holland hebben we wel, vind ik, een voordeeltje, ja.
0: Ja, maar toch denk ik, als je dat 30 jaar geleden tegen mensen zou hebben gezegd, wijn uit Noord-Holland, hadden ze misschien een beetje gelachen. Van ja, toen was het al bijzonder dat er wijn uit Limburg kwam. Maar dat begint eigenlijk nu wat normaler te worden, toch? Misschien dankzij het veranderende klimaat?
3: Ja, toen wij begonnen, dat is 24 jaar geleden, toen waren er 80 wijngaarden. Nu zijn er bijna 250. Dus dat gaat allemaal goed. En iedereen helpt elkaar om de kwaliteit te verbeteren. En ja, het klimaat helpt mee. Ik heb het liever niet, want ik hou niet van een klimaatverandering. Maar het klimaat helpt wel een beetje mee.
0: Ja. Ja, want warmte, daar houden ze van. Maar er moet dus ook wel wat regen vallen. En dat hebben we natuurlijk ook met enige regelmaat. Komt dat wel naar beneden.
3: Ja, maar ja, in Nederland weet je het nooit, hè?
0: Nee, dat is waar, ja. Er is niks zo wisselvallig als het weer. Hey, en die wijnen, wanneer is eigenlijk de oogsttijd? Want ik heb zelf een volkstuin, daar hangt ook een druif. Ja, die druifjes die zijn nog heel klein en knalgroen. Dus ik heb het idee dat ik die nog lang niet kan oogsten. Maar wanneer is eigenlijk de beste tijd? Voor de oogst?
3: De oogst begint iets voor september. En wij houden het als een van de allerlangste vol. Want des te langer je laat hangen, des te beter de druiven worden. Dus wij oogsten soms zelfs nog in oktober.
0: Oh.
3: Maar we zijn er meestal klaar.
0: Ja, dan gaan jullie nog eens een keer oogsten. En hoe gaat dat bij jullie? Is dat helemaal geautomatiseerd? Of moet je echt met mandjes?
3: We doen het nog steeds met mandjes en met handjes.
0: Oh, echt?
3: En dan hebben we veel vrijwilligers. En meestal doen we het 3 weekenden. Meestal doen we het gewoon 3 weekenden. En als iemand zin heeft om daarbij te komen helpen, kunnen ze gewoon naar onze website, sweers.com.
0: Oh ja, dat is een goeie, want daar heb je wel wat handjes voor nodig als je dat op die manier doet natuurlijk.
3: Ja, en, dat klopt.
0: Ja, en de wijn die jullie maken, dat is neem ik aan in alle kleuren. Of hebben jullie helemaal gespecialiseerd in één soort?
3: Nee, wij maken wijnen die wij gewoon zelf graag lekker vinden.
0: Ja.
3: Want dan sta je natuurlijk achter je product. Dat vinden wij heel belangrijk.
0: Zeker.
3: En wij hebben vooral de wijngaard zo aangeplant dat wij dynamisch kunnen zijn in welke wijnen wij maken. Dus stel dat de Solaris of de Joniter of de Sauvignon Gris of de Sauvignac of de Cabernet Cortes die wij hebben, dat de ene wat rijper is dan de ander, dan kunnen we bijvoorbeeld een jaar OC maken. Of we hebben 3 wijnen, die maken we altijd. En daarnaast maken we of een rosé met bubbel of een normale rosé. Eens in de 3 jaar maken we ook echt een rode. Daarnaast hebben we een bruut, een bubbel die al echt op de champagne manier wordt gemaakt.
0: Oh, lekker.
3: Die ook meerdere prijzen heeft gewonnen.
0: Oh ja? Oh, ja. Dat is goed,
3: hè? Ja, we worden hier, als mensen het nog een keer na willen kijken, we zitten ook in... ik ben nu het programma, dat is een heel leuk programma, dat gaan ze bij aparte mensen langs.
0: Binnenste buiten,
3: ja. Dat is een mooie binnenste buiten aflevering over ons.
0: Oh ja, leuk. Ja, collega Jelmer is ook wel eens een keer bij jullie geweest. Ja. Toch jammer.
2: Nou, we hebben een wijnproeverij gedaan met allemaal Noord-Hollandse wijnen. Dat is nog te zien bij ons op de site. En daar hebben we inderdaad jouw wijn ook geproefd. En ik kan me herinneren dat het heerlijk was.
3: Ja, nee, we doen ons uit. Maar na 24 jaar kan je ook gewoon best aardig wijn maken.
0: Ja, dat zou wel moeten kunnen, inderdaad. Ja. Nou ja, maar fijn om te horen dat de druiven er goed bij hangen in elk geval. En dat er dus wel veel vertrouwen is in een goede opbrengst dit jaar.
3: Ja, zeker weten.
0: Ja, mooi. Nou, heel veel succes ermee. En we gaan het weer proeven tegen de tijd dat ze klaar zijn.
3: Mag ik trouwens nog één ding zeggen?
0: Zeker.
3: Eind augustus, begin september zijn de open wijngaarddagen weer. En ook natuurlijk bij ons.
0: Ja.
3: Maar natuurlijk ook bij een mooie wijngaard in de buurt. Zoals de Koen in Noord-Gewaarde. En de Amsteltuin in Amstelveen.
0: Oh ja.
3: Die kunnen er ook behoorlijk wat van.
0: Ja, zeker ja. Nou, dat is
3: ook
0: goed om te weten.
3: Ook Texel, niet om te vergeten.
0: Oh, is er ook Texelse wijn?
2: Oeh.
3: Ja, dat is ook Texelse wijn.
0: Nou, geweldig.
2: Ja, wat anders was Texels kuum.
0: Ja, zeker ja. Of Texelse schapen.
2: Ja. Texelse vino.
0: Leuk. Nou, we gaan het even noteren. Eind augustus dus, de open wijndagen. Dat is echt wel iets voor ons. Om eens even langs te komen en het allemaal te proeven. Dankjewel voor deze gouden tip.
3: Oké.
0: En een fijne middag. Atze Sveers hoorde je. En hij is dus wijnboer, als ik het zo mag zeggen, van de biologische familiewijngaard Sveers in Eerdugewaard.

0: Jack Johnson bij NH Upside Down hoorde je. En Jelmer, we gaan straks even praten met onze luisteraars, hoop ik dan, dat ze met ons meepraten, over het leven.
1: Het leven.
0: Het is een belangrijk onderwerp. Uit onderzoek blijkt dat 9 op de 10 volwassenen het leven de moeite waard vinden.
1: Ja.
0: Dat is best veel.
1: Dat is best veel. Als je het omdraait, 1 op de 10 niet. Dat vind ik ook best veel.
0: Ook wel veel. Ja, en uit datzelfde onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat 7 op de 10 volwassenen het idee hebben dat ze iets bijdragen aan de samenleving.
1: Ja, kunnen we ook weer omdraaien. 3 op de 10, dus niet.
0: Niet, inderdaad. Ja. Nou ja, ik vond het een interessant gegeven. We gaan het er zo uitgebreid over hebben. Wij vragen vandaag, hoe zit dat bij jou? Vind jij het leven de moeite waard? En waar zit hem dat dan in? En heb je het idee dat je iets bijdraagt? Heb jij het idee dat jij iets bijdraagt, Jammer? Of wil je er even over nadenken?
1: Daar moet ik even over nadenken. Kom ik straks op terug.
0: Ja, daar gaan we straks over hebben. Ik vind namelijk het leven zeker de moeite waard.
1: Absoluut.
0: Absoluut.
1: Dat heb ik ook.
0: Maar ik zie wel soms dat het best soms een soort battle uphill is. Dat het soms echt wel strijd kan zijn ook. Er is altijd zoveel gedoe in het leven.
1: Je kan niet altijd 6 gooien, dat is absoluut waar. En er is altijd gedoe. Nou, we gaan het er straks uitgebreid over hebben. Bel alvast deze kant op 088-850-51-52. Ja, appen mag natuurlijk ook.
0: Ja, zeker weten. En dan spreken we zo na het nieuws van 4:30 met Lotte. Wat zit daarin?
2: Ik vertel je zo of we in de eerste helft van het jaar een beetje op tijd aankwamen met de trein.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
7: Oma! Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel mijn website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
10: Ik ben René en ik woon in Amsterdam.
11: Ik ben Peter Snijders en ik ben een wijker.
12: Ik ben Lindy van Workum, kom uit Haarlem.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 4:50 in Castricum, is het 30 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Een man uit Amsterdam is afgelopen week aangehouden op verdenking van het aansturen van 6 babbeltrucs. Die hebben vorige zomer plaatsgevonden in onder andere Rotterdam en Leiden. De slachtoffers waren vaak kwetsbare mensen die sieraden, pinpassen en contant geld meegaven. Mogelijk was de verdachte bij nog meer babbeltrucs betrokken. Dat wordt nog onderzocht. De man zit nog vast. De gemeente Amsterdam heeft betonblokken geplaatst op het Javaplein. Vandaag is daar van alles georganiseerd vanwege de World Pride. Van 3 tot 10 uur zijn daar onder andere muziek en marktkramen. Een woordvoerder van burgemeester Halsema wil niet inhoudelijk ingaan op de veiligheidsmaatregelen die daarvoor worden genomen. Halsema zei eerder wel dat waar nodig extra maatregelen worden genomen rond de World Pride na de aanslag in Berlijn afgelopen weekend. Daar reed een bestelbus in op bezoekers van de Pride. De politie heeft vanmorgen een inval gedaan in een bedrijfspand in Westzaan. Daarbij werd 1 iemand aangehouden en een 2e verdachte in het onderzoek is aangehouden in een huis in Krommenie. De inval is onderdeel van een lopend onderzoek en bij de inval werd ook de explosieve opruimingsdienst opgeroepen. Treinreizigers van de NS zijn in de eerste helft van het jaar iets vaker te laat op hun bestemming aangekomen. Komt onder andere door overlast door hitte of juist door winterweer en een aantal grote verstoringen aan bijvoorbeeld de sporen of bovenleidingen. In totaal kwam een ruime 86% van de reizigers in die maanden op tijd of hooguit 3 minuten later aan. En dat is hoger dan is afgesproken met de overheid. Meer nieuws vind je in de app of op nhnieuws.nl.
0: Dankjewel Lotte. Wij gaan verder met het weer. Dat krijgen we van Jules Gernaert.
14: De warmte zet door vanmiddag met veel zon en maximumtemperaturen zo tussen de 31 en de 33 graden. Maar de wind wordt een beetje veranderlijk. Er is sowieso aan de Noordzee wat zeewind met enige lichte verkoeling in de strandzone. En wellicht is er ook wat IJsselmeerwind. Dus aan die kant kan er ook een klein beetje koel te komen. Voor de rest is er een zwakke veranderlijke wind. En vanavond blijft de warmte ook behoorlijk hangen. Minimumtemperaturen vannacht ook van 19 tot 22 graden. Maar in de loop van de nacht komt er een zuidwestenwind op gang. En die brengt morgen enige verkoeling.

0: lekkere zomerse muziek. De Lambada hoorde je van Kaoma.
1: Dit is NH. Vandaag de dag.
0: Ja, we hebben het vandaag over een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek, waaruit blijkt dat 9 op de 10 volwassenen het leven de moeite waard vindt. Nou, dat is natuurlijk een mooi aantal. Je zei al, Jelmer, als je het omdraait, 1 op de 10 dus niet. Dat is ook wel best wel heftig. Veel, vind ik. Maar ja, we willen toch aan jullie vandaag vragen, en er komen al heel veel reacties binnen. Hoe is dat bij jou? Vind jij ook dat het leven de moeite waard is? En waar zit hem dat dan in? Wat maakt het leven mooi? Nou, Christian die appt al vanaf Texel dat hij zegt, we hebben een goed leven, mijn vrouw en ik. Ook omdat we opa en oma worden van een tweede kleinkind.
2: Oh, wauw. Ja, nou, dat praat erover mee. 088 850 51 52.
0: Ja, en hoe is dat bij jou, Jelmer? Ja, jij vindt het leven ook de moeite waard?
2: Ik vind het leven 100.000 miljoen procent de moeite waard. Maar ik vind het leven soms ook af en toe een beetje ingewikkeld.
0: Ik ook.
2: En dat kan eraan liggen dat, niet alle mensen zijn even lief voor elkaar. Dus dat vind ik af en toe wel erg lastig.
0: Ja.
2: We hebben allemaal een mening.
0: Ja.
2: En die mening willen we heel graag uiten.
0: Ja.
2: En soms gaan we gewoon letterlijk over lijken.
0: Ja.
2: En dat vind ik af en toe wel heel heftig.
0: Ja, dus eigenlijk de wereld maakt het soms een beetje lastig om het leven vol te genieten. De wereld om ons heen eigenlijk. Als ik naar mijn eigen leven kijk, denk ik ook van zeer de moeite waard. Ik ben er heel blij mee. Maar er zijn natuurlijk altijd wel heel veel hobbels. Ik vind wel dat, ik heb soms van die tijden, zo de afgelopen tijd, dat ik allemaal van die dingen die speelden in mijn leven waar ik wat mee moest. En zo'n lange lijst van, oh shit, ik moet de verzekering bellen, ik moet de belastingdienst, ik moet dat, ik moet dit, en dan is het weer stuk. Ja, het zijn misschien luxe problemen, maar dus dan is het zo'n hobbel.
2: Ja, het moeten vind het je lastig moeten. Soms.
0: Ja, ja. Ja, dat vind ik soms lastig. Maar ik zou inderdaad ook 100% zeggen dat ik het leven zeer de moeite waard vind. Maar goed, we horen heel graag van jullie hoe jullie dat zien. App of bel ons even via het bekende nummer. Dan gaan wij eerst even praten met iemand die meer kan vertellen over dat onderzoek. Dat is Tanja Traag. Zij is deskundige bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. Goedemiddag, Tanja.
3: Goedemiddag.
0: Ja, 9 op de 10 mensen vinden het leven dus de moeite waard. Hoe is dat in vergelijking met andere jaren?
3: De eerste keer dat we deze vragen gesteld hebben was in 2020. Toen vond 92% van de mensen het leven de moeite waard. En toen zei 73% van de mensen dat ze het gevoel hadden dat ze iets bijdroegen.
0: Ja.
3: Sommige mensen zullen zeggen, oké, dus dat is slechter geworden.
0: Yeah.
3: Nou is het zo dat die cijfers zijn maar heel weinig veranderd. Dat is de ene kant, hè. Er zijn ook maar 2 meetmomenten. Ja, daar kunnen we eigenlijk nog helemaal niets over zeggen. Van, is dat nou een toevallige afwijking? Of is er daadwerkelijk iets aan de hand dat het verslechtert?
0: Want dit wordt dus niet elk jaar onderzocht. Dit is in 2020.
3: Nou, dat gaan we wel doen. Mm. Maar we zijn daar in 2020 mee begonnen. We waren dat al eerder aan het voorbereiden. En toen kwam corona.
0: Ja.
3: En wat we weten in die coronatijd is dat mensen soms vragen heel anders beantwoorden dan dat ze dat normaliter deden.
0: Mm-hmm.
3: En dus weten we ook niet goed of die cijfers over 2020 nou echt heel erg representatief zijn voor hoe mensen zich gevoeld hadden. Ja. Was er geen coronapandemie geweest.
0: Precies, want dat heeft natuurlijk ongelooflijk veel impact gehad op iedereen eigenlijk.
3: Zeker.
0: Ja, dus misschien moet je dit als de nieuwe nulmeting beschouwen en zeggen, nou, in 2026 vond dus zoveel procent van de mensen het leven de moeite waard. Hoe onderzoeken jullie dat? Is dat gewoon letterlijk de vraag die jullie voorleggen?
3: Het is een enquêteonderzoek, hè, dus we sturen mensen vragenlijsten met het vriendelijke verzoek, wilt u dat alstublieft invullen? En we vragen inderdaad aan mensen dingen als, in welke mate bent u het eens met die stelling, ik vind mijn leven de moeite waard? En dan kun je zeggen, ik ben het er helemaal mee eens of mee eens. Of, hè, je kan het er ook mee oneens zijn. En een van de dingen die ik interessant vond in het gesprekje dat jullie net hadden, is dat je dan aan de ene kant de neiging hebt van, ja, ik vind mijn leven de moeite waard.
0: Ja.
3: Maar ik word er 2 keer ook een maar.
0: Ja.
3: Het kan heel goed zijn dat dat het verschil maakt. Dus ik ben het daar helemaal mee eens. Of ik ben het er mee eens. En zo leggen we mensen dus een aantal dingen voor die gaan over wat wij dan zingeving noemen. We vragen bijvoorbeeld ook aan mensen, hè, hoeveel belang hecht u aan sociale contacten? Vindt u persoonlijke ontwikkeling belangrijk? Nou, dat vinden heel veel mensen belangrijk. Bent u heel hoopvol over de toekomst? Ja, dat is het laagste percentage. Ongeveer 68% van de volwassenen zegt dan, zegt daarop dat ze het daarmee eens of helemaal mee eens zijn. En dat is natuurlijk ook wel weer een somber cijfer.
0: Ja,
3: als je het vergelijkt met andere dingen.
2: Ja, want nu hebben jullie het ook in dat onderzoek over mensen die iets bijdragen, of het gevoel hebben dat ze iets bijdragen in de samenleving. 7 op de 10 heeft dat gevoel. Wie hebben het gevoel dat ze iets bijdragen? En wie zijn die 3 op de 10 die dat dan niet hebben?
3: Als we even bij het einde beginnen, de mensen die dat niet hebben, dan zie je dat jongeren hebben dat veel minder. Ongeveer 60% van de jongeren heeft het gevoel dat ze iets bijdragen. En 75-plussers hebben dat ook veel minder, ook zo'n 60%. En bij allebei die groepen kan ik me daar van alles bij voorstellen. Praat je over jongeren, nou ja, dat horen we natuurlijk al heel lang, hè. Het is moeilijk om een eigen huis te vinden, dus je moet bij je ouders wonen. Kamers zijn niet betaalbaar, niet te vinden. Allerlei stappen zijn lastig om te zetten in die jonge fase. En bovendien, we zijn allemaal jong geweest. Dat is ook wel zo'n levensfase dat je het allemaal nog moet uitvinden en ontdekken. Ja. Dus
0: dat voelt wel eens als een beetje een struggle.
2: Absoluut.
0: Dat is wel eens een strijd die je moet voeren. Ja.
3: Zeker. Ja. En voor die ouderen geldt natuurlijk dat zij heel veel dingen al achter zich gelaten hebben. Je werkcarrière, je rol in een gezin, noem allemaal maar op. Plus dan is het een fase waarin je partner vaak al overleden is. Of ziekelijk is. En dus er komen allerlei hobbels op je pad in die leeftijd. Ja. Die ook maakt dat mensen meer moeite hebben met zingeving. En een van de mooie dingen die ik teruglas toen ik wat research deed over het thema, is dat in die ouderenzorg hier dus ook echt aandacht voor is. Hè?
0: Oh, ja.
3: Je kan het mindfulness noemen. Maar dat men weet dat het gevoel iets echt te doen en het leven de moeite waard vinden, helpt je om beter bestand te zijn tegen allerlei ontwikkelingen en hobbels die er op je pad komen. En dat is zeker bij ouderen dus aantoonbaar helpen.
0: Mooi. Nou, dankjewel voor je uitleg, Tanja. We gaan nog even verder praten met onze luisteraars, maar ik zie inderdaad ook wel veel berichten binnenkomen van mensen die zeggen, ja, ik vind het leven de moeite waard. Juist omdat ik heel veel heb meegemaakt en dus nu weet wat de waarde is. Dat is natuurlijk ook nog een mooi inkijkje. Hey, dankjewel en een mooie dag voor jou.
3: Zelfde, dag.
0: Dag. Tanja Traag van het CBS hoorde je, van het Centraal Bureau voor de Statistiek. En je kunt meepraten bij ons in de uitzending over het leven en of je dat de moeite waard vindt via 088 850 51 52. Je kunt bellen of appen.

0: Kylie Minogue hier bij NH met Spinning Around. We krijgen heel veel mooie, bijzondere appjes binnen hier in de studio over het onderwerp waar we vandaag over praten. Het leven, vind je dat de moeite waard? En ook, heb je het idee dat je wat bijdraagt eigenlijk aan de samenleving? Want we begrepen net al dat mensen die dat voelen, dat die over het algemeen toch wel wat gelukkiger en sterker in het leven staan.
1: Ja, is op zich natuurlijk ook wel logisch ergens. Ja. Mick, die stuurt, ik vind het leven de moeite waard. Zeker nu ik het nieuws niet meer volg. Want daar word ik altijd wel erg verdrietig van. Ondanks dat ik chronische vermoeidheid heb en een spierziekte, tel ik elke dag mijn zegeningen.
0: Oh, dat is mooi. Ja, positief. Eens even kijken hoe dat bij Peter is uit Hilversum. Goedemiddag, Peter.
2: Goedemiddag.
0: Vertel het eens.
2: Ja, ik geniet me te pressen, zou ik bijna zeggen. Ja.
0: Dat klinkt positief.
2: En het is allemaal kleine dingen. Ik woon al in een aanleunwoning van huis Avondrood, zoals ze het altijd noemen.
0: Ja.
2: Zo'n verzorgingshuis.
0: Ja.
2: En ik kan bij mij voor de deur de bus pakken, maar dan ben ik een half uur onderweg naar het centrum van Hilversum.
0: Ja.
2: Maar als ik ga lopen, ben ik 10 minuten langer onderweg. En dan ben ik nog verder in het centrum ook.
0: Okay.
2: Dus ik loop 3,5 kilometer met boodschappen doen. En dan geniet ik al en ik zeg iedereen die ik tegenkom, vriendelijk goeiedag.
0: Ja, mooi.
2: Je krijgt weinig goeiedag terug, maar goed.
0: Dat is jammer, ja. Maar jij houdt gewoon vol en je beweegt. Dat is ook altijd goed natuurlijk.
2: En ik neem voor 2 buurvrouwen die heel slecht in been zijn. En die laten altijd hun boodschappen bezorgen.
0: Ja.
2: Maar tussendoor is er wel eens wat op. Dus voor die 2 oude dametjes neem ik vaak ook nog wat dingen mee.
0: Oh,
2: dus naar school kan je even een pond suiker meenemen voor me, want ik ben er bijna doorheen. Ja, geen probleem.
0: Ja.
2: Nou, neem ik dat even mee, ga ik brengen.
0: Maar goed, Peter, als ik het zo hoor, dan...
2: Op zaterdag nog één dingetje,
0: ja.
2: Sorry.
0: Ja.
2: Heel kort. Op zaterdag ga ik ook wel de boodschappen doen en dan trakteer ik mezelf op 8 kranten, dan kom ik
0: zo
2: thuis boodschappen uitpakken en mijn kranten neerleggen. En plof ik in de zetel. En dan pak ik een krant en heb ik een Belgisch biertje ingeschonken. En dan kijk ik om me heen en dan denk ik, wat is het leven toch geweldig.
0: Mooi, Peter.
2: Dat heb ik niet nodig.
0: Heel mooi. Een wandelingetje, wat doen voor een ander. En dan lekker met een biertje erbij de krant lezen. Prachtig, Peter. Dank je wel. Oké, doeg.
2: Hoi.
0: We gaan verder met Huub. Goedemiddag, Huub.
3: Ja, hoi. Goedemiddag.
0: Hallo. Hoe is dat bij jou? Voelt het voor jou de moeite waard, het leven?
3: Ja, hier in Amsterdam-Oost is dat net zo mooi als dat Peter dat voorstelde over Hilversum.
0: Oh ja?
3: Dus dat is wel zo, ja hoor.
0: Oh, en ben jij ook een beetje zoals Peter, iemand die er nog op uitgaat en af en toe ook nog eens wat voor een ander doet?
3: Dat mag ook wel. Ik heb het idee dat ik nog iets jonger ben dan Peter, want ik ben 60.
0: Ja.
3: Maar het zit er ook gewoon in dat we samen een kopje thee drinken en dat je alles doet in de maatschappij om dat een beetje leuker te maken.
0: Ja.
3: Beetje opruimen, kleine dingen of politiek actief zijn, grote dingen. En we moeten elkaar een beetje helpen.
0: Ja, nou dat is ook zo inderdaad. En uit dat onderzoek blijkt ook inderdaad dat mensen die juist iets doen ook voor die maatschappij zich vaak ook wat gelukkiger voelen en wat minder gevoelig zijn voor gevoelens van somberheid. Dus dat is denk ik in jouw geval ook duidelijk aan de hand, toch?
3: Dat lukt ook inderdaad wel. En wat jullie ook deden, volgens mij is gewoon af en toe een gesprekje aanknopen met iedereen. En dan krijg je gewoon hele verrassende, leuke antwoorden op. Ook al zeg je inderdaad, zoals Peter net zei, op straat even goeiedag. En hier in Amsterdam, dan kijken mensen echt gewoon op. En dan krijg je een hele mooie glimlach in de meeste gevallen. Ik vind het geweldig.
0: Ja, wat mooi. Want dat is inderdaad waar we het gisteren over hadden. Dat een praatje maken, dat vaak ook al zo veel goed kan doen. Hè? Als je gewoon met een wildvreemde in de bus of op straat even een gezellig kletsje hebt, dan krijg je een vrolijk gevoel van. En de ander meestal ook. Dus waarom niet? Ja, heel mooi.
3: Op bij de afvalbak, waar het ook nog wel eens een rommeltje is. En als je dan een beetje met elkaar kletst, dan zie je dat als je er wat langer woont, en dat is nu na 35 jaar of zo, dan wordt het vanzelf ook een beetje schoner en groener als je weer wat plantjes plant.
0: Ja, zo is het ook. Nou, dankjewel, Huub. En een fijne middag. Was gezellig om even met je te kletsen.
3: Doeg.
0: Even kijken, doen we nog een appje van Trix?
1: Ja, absoluut. En van Debbie. Want Debbie die stuurt, sinds ik het leven heb vervangen door mijn leven, is mijn leven veel beter geworden. Dat is ontzettend lief. En Trix die stuurt, ben blij dat ik leef. Heb het nodige meegemaakt. Donkere tijden. Na veel gesprekken met deskundigen, goede medicatie, gaat het nu goed? Nee, het gaat top. Oh. Het leven is niet vanzelfsprekend. En daar ben ik me absoluut van bewust. Elke dag is weer een feestje. Ik ga lekker zo door.
0: Ah, oh, wat mooi. Nou, Francis dan nog tot slot. Francis, die hoopt over 6 weken 80 jaar te worden. Zo. Maar die werkt nog 3 keer per week als vrijwilliger in het AVL. Dat is het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam.
1: Wauw.
0: Mooi zeg. Dus zij vindt het leven zeker nog de moeite waard. Nou, wat een prachtige verhalen allemaal.
1: Absoluut.
0: Mooi.

0: even een klein stukje Beatles bij de Rubettes. You're the reason why, hoorde je. Straks het nieuws van 5 uur. En daarna dan gaan we het hebben over de boeren die even alle zeilen bij moeten zetten om hun groente een beetje goed door de droogte heen te helpen. Hoe ze dat doen, dat horen we zo.
1: Donderdagavond over de top met Jelmer Vlot en Eva Breda.
2: Terwijl Maarten van een welverdiende vakantie geniet, gaat Over de Top natuurlijk gewoon door. Eva Breda, die houdt zijn stoel warm en met haar duiken we de natuur in. Zij is namelijk een vrouw met ballen van staal en beklimt de hoogste bergen, de stelste gletsjers en zwemt door de diepste zeeën. En deze mag dus absoluut niet missen.

0: van 7 tot 9, hier bij NH.
1: Ik voel me net Freek Vonk.
2: De spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De locomotief fluit en de stoker gooit kolen op het vuur. Klaar voor vertrek? Een avontuurlijke reis door een andere tijd begint. Geniet van het avontuur in de historische driehoek tussen Hoorn, Medemblik en Enkhuizen. Kijk voor meer info op stoomtram.nl.
3: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
4: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06 2726 0222.
5: Dit is een uittip.
6: Maandag 3 augustus is het weer. De Landbouwshow op Meer. Een dag vol activiteiten rondom paardensport, veekeuringen en bijzondere shows. Een echte familiedag voor jong en oud. Kom kijken, ruiken en voelen. Kijk op landbouwshow-opmeer.nl.
5: Dit was een uittip.
7: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
8: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
9: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Dit is een uittip.
10: Van maandag 3 tot en met zondag 9 augustus gaan de trossen los in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum. Vaar tijdens de Maritieme Week mee op historische visserschepen en geniet van shanties en visserijdemonstraties. Reserveer nu kaarten op zuiderzeemuseum.nl.
5: Dit was een uittip.
11: Ik ben Arnold en ik kom uit het mooie Castricum.
12: Ik ben Graciela en ik kom uit Amsterdam Zuidoost.
13: Ik ben Nel uit de Akersloot.
14: Ik ben Pieter. En ik kom uit het mooie Uithoorn.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
16: Het is 5:00 en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Lotte Dekker. Goedemiddag.
17: Goedemiddag. Een man uit Amsterdam is afgelopen weken aangehouden op verdenking van het aansturen van 6 babbeltrucs. Mogelijk was hij bij nog meer babbeltrucs betrokken. Hij zit nog vast. De gemeente Amsterdam heeft betonblokken geplaatst op het Javaplein. Vandaag is daarvan alles te doen vanwege de World Pride, zoals muziek en marktkraampjes. En miljoenen mensen hebben al gestemd over de ontwerpen van de nieuwe eurobiljetten, meldt de Europese Centrale Bank. Eind van het jaar wordt een besluit genomen over de nieuwe briefjes. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
18: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die vorige maand bij Ter Hole in Zeeuws-Vlaanderen inrijdt op een groep schoolkinderen, reed veel vaker te hard. De man van 20 was op de dag van het ongeluk al 3 keer geflitst. In de week ervoor gebeurde dat op 17 verschillende plekken. Op de telefoon van de verdachte werden video's gevonden waarin hij zichzelf filmde en zijn snelheidsmeter. Ook reed de man over een dubbele doorgetrokken streep en wist hij dat de stuurbekrachtiging van de auto niet werkte. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en de directeur van een school in Axel om het leven. Een grote gehandicaptenzorginstelling in Brabant zegt door personeelstekorten ZZP'ers te moeten inschakelen, ook al mag dat niet meer. De instelling is bang failliet te gaan als de Belastingdienst vanaf volgend jaar boetes gaat uitdelen. De brancheorganisatie zegt dat dit bij meer instellingen speelt. ZZP'ers mogen sinds dit jaar niet hetzelfde werk doen als een medewerker in loondienst. De auto die vanochtend in Engelen in het water werd gevonden is van inwoners die eerder nog een poster van vluchtelingenwerk voor het raam hadden hangen. Afgelopen weekend werden woningen beklad van mensen met dezelfde poster voor het raam. In het dorp bij Den Bosch zijn plannen om een vluchtelingenopvang te openen. En dat leidt tot verdeeldheid. Bij een Pride-evenement op het Javaplein in Amsterdam zijn extra betonblokken geplaatst. Burgemeester Halsema had al aangekondigd dat ze waar nodig maatregelen zou nemen na de aanslag op de Pride in Berlijn. Daarbij viel zaterdag een dode en raakten tientallen mensen gewond. Op het Javaplein is een markt met kraampjes en optredens bezig. Het weer zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Vanavond blijft het nog lang warm en koelt het af tot een graad of 19. Morgen begint zonnig, in de middag komen er wolken. Het is dan een paar graden minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
16: Jelmer, het is vakantietijd, er zijn niet veel files, maar nu is er toch een probleempje op de weg. Wat is er aan de hand?
1: Er is één klein probleempje en die vind je op de A9 Amstelveen richting Alkmaar, tussen knooppunt Rotterpolderplein en Beverwijk Oost. Het komt door wegwerkzaamheden en je vertraging loopt op tot 16 minuten.
19: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
20: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
21: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
22: Drie sterren slot.
21: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
23: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken. Meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
24: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
25: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
24: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk

0: Fly Too High. Het is 5:10. Een heel goede middag.
1: NH met vandaag de dag.
0: Tot 7:00 vanavond zijn we bij je hier vanuit de studio in Hilversum met vandaag de dag. En Jelmer, wat staat er voor het komende uur dan allemaal in de planning?
2: Nou, heel veel en heel veel leuke dingen. We gaan straks een waterpolo tijdens de sport. En dat is natuurlijk heerlijk op deze warme dag. En daarna, ja, Patrice, ik weet niet of je je koffers al hebt gepakt. Maar we gaan à la vakantie.
0: Oh,
2: of
0: lekker.
2: Moet ik zeggen... Vakanza.
0: Vakanza?
2: Ja, wat denk je dan aan?
0: Dan denk ik gelijk aan een ver en zonnig land. En wij krijgen dus een vakantieplaatje.
2: Ja.
0: Leuk, dat is over een half uurtje. Eerst gaan we nog even verder met de grote droogte bij ons in de provincie.

0: We hoorden net al dat de druiven er goed bij hangen. Maar hoe zit dat eigenlijk met de rest van de Noord-Hollandse akkers? En nog specifieker, met de Oer-Hollandse aardappel. Onze verslaggever Frank Veenhoff die is vandaag langs geweest bij twee boeren in de provincie. Frank, om te beginnen ben jij geweest bij Job van den Burg in de Beemster. Hoe zag het eruit daar? Hoe lagen zijn akkers erbij?
1: Nou, zijn akkers waren in ieder geval nog erg groen. Oh. En dat komt ook omdat hij veel besproeit. Eigenlijk dag en nacht. En daardoor liggen die akkers er eigenlijk nog heel erg goed bij. Maar daar moet hij dus wel wat voor doen.
2: Nou ja, gewassen staan wel, staan wel stil, zeg maar. Ze gaan niet dood, maar ze staan stil. En als we nu niet gaan beregenen, dan slijten ze en dan gaan ze toch wel achteruit. Dus je doet dat ook om ze fris te houden en dat ze goed in productie komen voor die aardappels.
0: Ja, dat zei Job van den Burg, waar je langs bent geweest in de Beemster. Even, wat verbouwt hij allemaal?
1: Hij is eigenlijk een spruitenboer, maar doet ook aardappelen.
0: Oh, oké. Okay.
1: Dus, en eigenlijk zit hij in Schermerhorn, maar hij heeft ook land in de Beemster. En daar was ik, omdat dat hij daar die aardappelen heeft en die moeten goed beregend worden.
0: Ja, maar dat beregenen, dat kun je toch ook niet eindeloos doen? Want als het heel droog is, dan mag je op een gegeven moment niet meer sproeien, denk ik.
1: Nou, daar hebben ze dus in het noorden van onze provincie hebben ze dat eigenlijk heel goed geregeld. Daar zitten de sloten aangesloten op het IJsselmeer. En daardoor heeft Noord-Holland-Noord erg veel water. En volgens Job kunnen ze nu nog wekenlang blijven besproeien als het nodig is.
0: Oh, nou dat is heel goed nieuws. Je bent ook langs gegaan bij aardappelteler Erik Oosterwouder in Zwanenburg. Hoe zag de situatie er daar uit?
1: Ja, bij Erik Oosterwouder was de situatie echt anders. En dat komt vooral door de verzilting van het water. En dat is ingewikkeld. Maar dat komt er eigenlijk op neer dat die gebieden in Zuid-Noord-Holland... Ja, die zitten dus niet aangesloten op het IJsselmeer. En die krijgen dus vooral water vanaf zee. En doordat het nu niet regent, hebben ze dus vooral veel zoutwater. En dat zoute water, ja, dat kun je eigenlijk gewoon niet besproeien op je gewassen. En nee. Daar vertelde Erik dus ook over.
3: Nou, het is hartstikke droog. Dat zie je onder andere aan de droge kluiten. En je ziet dat onder in de aardappelrug kan je geen bal meer maken van de kluiten. Dus dat wil zeggen dat er bijna geen vocht meer in de grond zit. Dus ja, met deze droge weeromstandigheden hadden we vorig jaar een topopbrengst. En dat zagen we aan de aardappelprijzen die iedereen wel bekend was, dat die richting nul gingen voor de teler. En nu hebben we te maken, als er geen regen komt de komende maand, met omgekeerde effect. En dat aardappels gewoon weer naar 50 cent kunnen gaan.
0: Ja, wat hij eigenlijk bedoelt te zeggen, begrijp ik, is dat de oogst door de warmte wat tegen gaat vallen. Dus dat er minder aardappels zijn straks.
1: Klopt, helemaal. En daarom gaat die prijs dus ook zo omhoog. Alleen nu zitten ze hier in Noord-Holland vooral op kleigrond. En dat houdt nog wel goed water vast. Waardoor zij nog wel een aardige opbrengst zullen hebben. Maar het zuiden van Nederland en België en Noord-Frankrijk, daar zal het veel dramatischer zijn. Dus zij komen er waarschijnlijk nog wel goed van af. Maar hoe dat voor de andere boeren in Nederland is, ja, dat is maar de vraag.
0: Ja, maar dan is het dus inderdaad zo dat waarschijnlijk de prijs van de aardappels omhoog gaat. En dat is dan weer gunstig voor deze boer die gewoon op zich een prima oogst zou kunnen hebben misschien nog.
1: Ja, er wordt geen topoogst voor deze boer, bijvoorbeeld nee. In Zwanenburg. Maar ja, als hij veel meer waard is, ja, dan hoef je dus ook veel minder om te zetten wat dat betreft.
0: Ja, dat is ook zo. En dan krijg je ook niet die dramatische taferelen van het afgelopen jaar. Dat de aardappels ongeveer voor niks werden weggegeven. Hè? Dat er grote bergen gestort werden her en der waar mensen ze gratis konden gaan ophalen.
1: Ja, dat is nog maar een aantal maanden geleden.
0: Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, dat was inderdaad. Ja. Nou, ongelooflijk dat het in zo'n korte tijd weer zo heel anders eruit kan zien. Maar de droogte is in elk geval voor deze Hollandse, Noord-Hollandse boeren nog niet echt een heel groot probleem, begrijp ik. Dankjewel voor je uitleg, Frank.
1: Graag gedaan.
0: En het hele artikel dat hij gemaakt heeft met de reportage over de aardappelboeren in Noord-Holland is ook weer terug te vinden bij ons op de website op nanieuws.nl.

0: lekkere muziek uit Zweden. Bauza hoorde je met Magnetic.
1: Vandaag de dag.
0: Ja, voor de sport is hier vandaag Martijn Kramer. En we gaan het eens even niet over voetbal hebben, begrijp ik. Maar over waterpolo. En dat is natuurlijk met dat warme weer eigenlijk best wel fijn.
2: Ja, nee, goedemiddag. Inderdaad, dat klopt. Want het voetbalseizoen dat gaat dus dit weekend eigenlijk weer beginnen. Hè. Dan is de strijd om de Johan Cruijffschaal, AZ tegen PSV. En daarna gaat meteen de Eredivisie weer van start. Dus ik dacht, nou ja, weet je, laten we deze laatste kans dan benutten om het een keer niet over voetbal te hebben. Dus,
0: heel goed.
2: Waterpolo.
0: Nou, dat vind ik leuk, want daar hebben we het eigenlijk bijna nooit over. En er is wel het een en ander te melden, hè, aan nieuws over het waterpolo in Noord-Holland.
2: Zeker. De vrouwen van ZV De Zaan, die hebben zich behoorlijk versterkt in deze zomerperiode. De vrouwen van De Zaan, die timmeren eigenlijk al langere tijd aan de weg. Afgelopen seizoen werden ze nog voor de 10e keer in de clubgeschiedenis landskampioen. En in 2025 wonnen ze zelfs als eerste Nederlandse club de Eurocup. Dus er zit heel veel kwaliteit in die selectie. Maar daar is afgelopen zomer nog maar eens een kwaliteitsimpuls bijgekomen. Want Oranje Internationals Maxime Schaap, Britt van der Dobbelsteen en Vivian Zevenic, die komen uit het buitenland terug naar Nederland, naar ZV De Zaan.
0: Nee.
2: Ja, en die namen zeggen misschien niet iedereen iets.
0: Nee, omdat we het er bijna nooit over hebben, denk ik.
2: Nee, inderdaad. Dus ik wil dat toch even vergelijken met voetbal. En dat is toch een beetje alsof Virgil van Dijk of een Frenkie de Jong terug zouden komen naar de Eredivisie.
0: Oh, wauw. Ja, en vooral de terugkomst van die Vivian Zevenic is bijzonder, geloof ik. Hè?
2: Ja, zeker. Zevenic die is namens Nederland op de laatste twee Olympische Spelen actief geweest. En vorig jaar speelde ze nog op een hoog niveau in Italië bij het Italiaanse Orizzonte. Als mijn uitspraak goed is.
0: Klinkt goed.
2: En met die club werd ze zelfs landskampioen. Dus ik vond het wel apart dat zij terug wilde komen. Want ondanks al dat succes wilde ze naar De Zaan, wilde ze terugkomen. Ik heb haar vanmiddag dus eventjes gebeld. En zij gaf aan dat het menselijke totaalplaatje toch een belangrijke reden was om terug te keren.
3: Bij familie en vrienden zijn, bij mijn vriend, bij mijn kleine neefje en nichtje. Wat ik zeg, wat ik daarvoor normaal anders moet opgeven, heeft heel lang opgewogen, maar dat doet het niet meer. En laat staan, aangezien we in Nederland ook op hoog niveau kunnen waterpolo, of ik in ieder geval mijn waterpolo-carrière niet voor op hoef te geven, is dit denk ik voor mij nu het beste.
0: Ja, en klinkt eigenlijk als een heel begrijpelijke keus, toch? Het niveau is hier ook heel hoog. En ze kan gewoon weer terug bij haar oude club. En ja, dat je op een gegeven moment je vrienden en familie gaat missen, is heel begrijpelijk, toch?
2: Zevenic gaat hier ook gewoon met De Zaan de Champions League spelen. Dus
0: ja. En wie weet worden ze dan weer gewoon landskampioen. Zou dat kunnen?
2: Het zou me absoluut niet verbazen. Zeker niet met deze versterkingen.
0: Ja. Hey, wanneer zien wij ze in actie komen, deze nieuwe dames?
2: Ja, we moeten nog wel eventjes geduld hebben. Want pas op 19 september is eigenlijk de eerste officiële wedstrijd. Vindt dan pas plaats. Dat is de Supercup-wedstrijd tegen Donk. En kort daarna gaat ook de Eredivisie weer beginnen. En ook de kwalificatie voor de Champions League. Dus dan zullen we deze vrouwen in het bad kunnen aanschouwen.
0: Oh, mooi. Nou, zijn ze blij in de Zaanstreek, denk ik zo. En wij voor jouw uitleg. Dankjewel, Martijn.
1: Vandaag de dag.

0: Jones bij NH. She's a lady. En straks gaan we naar een heerlijk vakantieland. Ik verheug me daar nu al enorm op. Ik ga ze even mijn koffers pakken. En dan gaan we een heerlijk plaatje uit dat land draaien. Maar eerst het nieuws van 5:30. Lotte, wat zit daarin?
1: Ik heb nieuws over Madonna en de Pride.
0: Spannend!
2: Beep for help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantel zorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com. Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
10: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
9: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis weer met Golden eSIM.
11: Ik ben Nina Beidenvaten en ik kom uit Amsterdam.
12: Ik ben Gabrielle en ik kom uit Haarlem.
13: Ik ben Jeffrey uit Rijzenhout. Thuis in heel
0: Noord-Holland. Het is 5:30. In IJmuiden is het 29 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Zoals verwacht komt Madonna komend weekend naar Amsterdam. Ze komt naar het World Pride Music Festival in AFAS Live. Dat laat de zangeres weten via Instagram. Of ze daar ook gaat zingen is nog niet duidelijk. Gistermiddag plaatste Madonna op Instagram de tekst "Ik heb iets waar ik over wil praten" in het Nederlands. En vanaf dat moment werd er wild gespeculeerd over haar komst. Een man die ervan verdacht wordt zijn partner te hebben gedood zegt dat hij door vergiftigde koekjes niet zichzelf was. Het gebeurde allemaal in april in een huis in Amsterdam-Oost. Nadat de vrouw was overleden belde de man zelf de politie. De koekjes worden onderzocht. Een andere persoon die er ook van gegeten had, had volgens justitie nergens last van. Begin oktober is de volgende zitting en tot die tijd blijft de verdachte vastzitten. Een man uit Amsterdam is afgelopen week aangehouden op verdenking van het aansturen van 6 babbeltrucs. Die hebben vorige zomer plaatsgevonden in onder andere Rotterdam en Leiden. De slachtoffers waren vaak kwetsbare mensen die sieraden, pinpassen en contant geld meegaven. Mogelijk was de verdachte bij nog meer babbeltrucs betrokken. Dat wordt nog onderzocht. De man zit nog vast. De Pride Walk in Hoorn wordt dit jaar niet tijdens de kermis georganiseerd, zoals normaal gesproken wel gebeurt. Dat is op verzoek van de organisatie. Die geeft aan dat deelnemers zich tijdens vorige edities op de kermis onveilig hebben gevoeld. Er zouden deelnemers zijn uitgescholden en zijn bekogeld met voorwerpen. De kermis is in augustus, maar de Pride Walk wordt dit jaar in oktober gelopen. Dat zal zijn tijdens de regenboogweek. De verantwoordelijk wethouder laat weten dat Roze Maandag op de kermis in Hoorn wel gewoon doorgaat. En miljoenen mensen hebben al gestemd over de ontwerpen van de nieuwe eurobiljetten. Dat meldt de Europese Centrale Bank. Vorige week werden 10 mogelijke nieuwe ontwerpen gepresenteerd. Er zijn 2 thema's die te zien zijn op de nieuwe biljetten. Europese cultuur en rivieren en vogels. Op de nieuwe ontwerpen kunnen inwoners van Europa nu stemmen. Dat kan tot 21 september op de site van de ECB. Eind van het jaar wordt dan een definitief besluit genomen over de invulling van het briefgeld. En in de komende jaren worden de nieuwe ontwerpen in omloop genomen. Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
0: Dankjewel, Lotte. Wij gaan eens even praten over het weer met Jules Gernaert. Goedemiddag, Jules.
4: Patricia, goedemiddag.
0: Nou, hoe warm is het op dit moment eigenlijk nog in de provincie?
4: Nou, ik begin bij jouw melding. 29 graden voor IJmuiden buiten, zo gezegd. Dus een heel klein beetje wind van het water, maar nauwelijks enige verkoeling vanaf zee. 30 graden voor de Kooi, ook geen flauwekul natuurlijk. En dan de Koog, pardon. 31 voor Alkmaar, 32 Schiphol. En Amsterdam meldt hier nu een temperatuur van 34 graden. Oh, ja. Daar zit natuurlijk al het stadseffect bij, of wat tuineffect, wat de meting betreft. Maar de stad heeft altijd een graadje extra natuurlijk. Dus zeer warm. Af en toe wel een zuchtje wind, maar dat zal niet veel helpen, denk ik, de komende uren. Want de warmte blijft toch wel behoorlijk lang hangen, vrees ik, met temperaturen tot eindje in de avond rond die 30 graden grens. Dat is allemaal niet zo geweldig. Bij dus maar weinig wind. En later vanavond wordt het een graden 25 en dan vannacht krijg je minimumtemperaturen van 19 tot 22 graden. Klinkt allemaal heel mooi, maar is natuurlijk ook behoorlijk hoog voor een minimumtemperatuur.
0: Ja, voor 's avonds is het nog zo.
4: Zeker. Ja, en de warmte gaat in huis zitten, enzovoort, enzovoort. Dus nou, misschien een beetje wind dat er vannacht dan komt, dat het wat kan helpen. Er komt er windkracht 2 tot 3 en aan zee windkracht 4 later in de nacht te staan uit het zuidwesten. En dat neemt ook toe morgenochtend naar windkracht 3 tot 5 zelfs. En dan krijg je echt een afkoeling, of een verkoeling is beter gezegd. Het wordt wel vrij warm. Bij middagtemperaturen van 22 graden direct aan zee, denk ik, tot lokaal 27 landinwaarts. En het blijft overwegend zonnig met een paar wolkenvelden. En in de middag komt er een matige wind die wat bijdraait naar west tot noordwest.
0: Oké, goed. Nou, dan weten we dat er in elk geval wat verkoeling aan zit te komen. En dat is al een mooie gedachte. Het weekend ook nog een beetje een aardig weerbeeld.
4: Ja, tussendoor vrijdag even meenemen. Er is een kans op enkele buien. Iedere bui is natuurlijk meegenomen. De wind draait dan naar het noordoosten. Temperaturen 21 tot 25 graden. En in het weekend is het die super zonnig. Maar er zijn nog flinke zonnige periode. Blijft ook droog met ongeveer dezelfde temperaturen als vrijdag.
0: Oké, dankjewel, Jules. En nog een fijne avond voor jou.
4: Hetzelfde.

0: Je hoorde Santana samen met Michelle Branch.
1: En vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
1: Het is zomer.
0: Ja, dat is zeker op zo'n dag als vandaag wel het geval. Het is echt zomer. Maar het is heel gek, Jelmer. Wij zitten hier in de studio. We hebben het net weer ijskoud.
3: Het is hier alsof de sneeuw over ons neerdwarrelt.
0: We hebben allemaal kippenvel hier.
3: Het is vreselijk.
0: Ja, we moeten denk ik toch net zoals Lotte. Die heeft toch altijd een vestje bij zich. Dat is eigenlijk heel verstandig. Want het is hier gewoon de ene keer is het echt loeiheet. En dan is het weer ijskoud.
3: Ja, maar met 40 graden plus buiten denk ik niet. Ik ga nog even een jasje meenemen.
0: Nee. Maar goed, buiten is het echt zomer. En het is sowieso gewoon zomervakantie. En wij helpen je de zomer door met lekkere muziekjes, leuke spelletjes. En elke woensdag een fijn vakantieplaatje. Wij stappen in het vliegtuig, denk ik, vandaag. En dan gaan wij reizen naar een van mijn favoriete vakantielanden.
3: Ja?
0: En dat is namelijk Bella Italia.
3: Dat is Spaans.
0: Nee, dat is ook Italiaans.
3: Sí, señor.
0: Ja, grazie mille. mi chiamo Patricia. Mi chiamo. Ik kom uit Dubai. Hoe gaat het?
3: Het
0: is wel echt best een paar zinnetjes.
3: Bueno.
0: Yes. Nou ja, goed, al met al is het een heerlijk land. Ben je er nooit geweest?
3: Ik ben er nog nooit geweest. Oh. Eigenlijk was het de planning om dit jaar te gaan. Door een treinreis door Italië te maken.
0: Maar dat was te duur, hè?
3: Dat was te duur.
0: Ja,
3: dus dat wachten we nog even mee. En verder ben ik er nog nooit geweest, maar jij wel.
0: Ja, ik ben er heel vaak geweest.
3: Ja, heerlijk.
0: Ik ben denk ik wel 6 keer in Italië geweest.
3: Lucky bastard.
0: Ja, dat is echt, want het is zo'n... Ik kan je toch aanraden om een keer te gaan. Het is namelijk een heerlijk land met werkelijk de meest vriendelijke mensen die je kunt voorstellen. Italianen zijn zulke schatten, echt. Ze zijn heel hartelijk. Ze zijn heel gastvrij. Ze zijn vriendelijk. Je kunt met ze lachen, voor zover je de taal met je bestaat. Maar ze kunnen ook heel goed met handen en voeten iets. Het is een heerlijk...
3: Met handen en voeten kunnen ze zeker praten, ja.
0: Heel goed. En ze kunnen natuurlijk fantastisch koken. Je kunt daar zo lekker eten. Dus, Italië is een aanrader. We gaan zo'n heerlijk Italiaans plaatje draaien. Maar we hebben ook nog een paar leuke tips en weetjes voor je verzameld. Zullen we die eens even doornemen?
3: Laten we dat maar eens even doen. Want je moet echt oppassen als je met je hakken daar over de oude straatstenen loopt. Want je kan namelijk een boete krijgen als het in de nacht te veel herrie maakt.
0: Serieus? Ik vind dat ergens ook wel weer goed. Want ik snap het wel. Als je dan zo'n prachtig plein hebt en iedereen loopt daar...
3: Nou ja, ik ben ik ben hier tegenstander van. Want ik ben bij godsgratie blij als vrouwen nog op hakken lopen.
0: Ja, oké, maar je loopt zelf op gympies. Je loopt zelf op gympies.
3: Ja, maar ja, ik ben geen vrouw.
0: Nee, dat is waar. Goed. het is in sommige restaurants in Italië beledigend om ketchup te vragen. Dan kan een ober echt gewoon een beetje boos worden. Van, hoezo ketchup?
3: Ja, dat snap ik ook wel. Want ik bedoel, dat heerlijke eten ga je om ketchup vragen.
0: Dat is alsof je inderdaad de macaroni en dan even wat tomatenketchup erop. Nee, dat gaat niet.
3: Espresso. Zo drink je in minder dan een minuut.
0: Er
3: zijn dus heel veel Italianen die gewoon even eens een cafeetje binnenlopen. Die bestellen een espresso daar bij de bar. Ja. Gooien het naar achteren, betalen en lopen meteen weer naar buiten.
0: Fantastisch. Hey, we hadden het net over die ketchup. Maar wat misschien nog wel moeilijker is, is om een pizza Hawaii te bestellen. Want dan kijken ze je echt verbijsterd aan. Want ananas op een pizza gooien, dat is echt nul dan. Dat is iets Amerikaans.
3: Dat is echt vloeken in de kerk.
0: Zo is het.
3: Wat ook vloeken in de kerk is, is het meenemen van zand op sommige stranden in Italië. Ja, want er worden jaarlijks duizenden kilo's zand onderschept op luchthavens. En er staan boetes op die op kunnen lopen tot duizenden euro's.
0: Jeetje. Maar ook als jij gewoon je schoenen nog vol met zand hebt zitten per ongeluk.
3: Nou.
0: Waarschijnlijk dan weer net niet. Oké.
3: Ik denk dat wel meevalt.
0: Hey, dan staan er ook nog fonteinen waar gratis wijn uitkomt. Ik geloof dat eigenlijk niet. Maar dat schijnt zo te zijn bij een wijngaard in Abruzzo.
3: Oeh, wat heerlijk.
0: Daar gaan we een keer heen.
3: En mocht je nou echt zin hebben in citroen, die bijna zo groot is als een voetbal, nou, dan moet je op zoek gaan naar de reuze citroen Cedro. Die kan enkele kilo's wegen en wordt onder meer gebruikt voor liqueur, snoep en parfum.
0: Oh, goed zo. Nou, nog eentje dan. Huizen voor 1 euro, die bestaan echt in Italië, want verschillende Italiaanse dorpen verkopen gewoon leegstaande huizen voor een prikkie, namelijk voor 1 euro. Alleen moet je ze dan wel even opknappen. Dus ik...
3: ik denk dat het met even blazen... Ja, dan heb je geen huis meer.
0: Dat denk ik ook. En je zit misschien wel helemaal in je eentje in zo'n dorp. Want het zijn vaak die dorpen die helemaal leeggelopen zijn. Dus,
3: Dan is Italië niet meer zo leuk.
0: Dan is het opeens niet meer zo leuk. Goed, nou, we hebben denk ik genoeg feitjes, weetjes en leuke tips gegeven. We gaan lekker naar muziek luisteren. Want als Italië iets ook nog eens een keer in de aanbieding heeft... dan is het natuurlijk, behalve dat lekkere eten, het mooie weer... het mooie landschap, de fantastische architectuur, de aardige mensen... is het ook nog eens een keer prachtig mooie muziek.
3: Oh, ik heb zin in.
0: We gaan Gentrimare horen van Umberto Tozzi. Geniet ervan.

0: dat zijn de beste feestjes. Dancing in the Moonlight, je hoorde Toploader. En straks, na het nieuws van 6 uur... dan gaan wij weer op zoek naar een dagplaatje, Jelmer.
1: Ja.
0: En kun je ons al een klein beetje laten weten in welke richting wij mogen gaan zoeken?
1: Ja, jeetje. Oh, Patricia, wat doe je nu? Je bent me aan het betoveren.
0: Oh.
1: En ik verander in iets...
0: Oké, het wilde beest in jou wordt wakker.

0: June tot 2.
1: Oh June, verrassend lunchje, doe ik met jou.
2: Morgen te gast schrijver Peter Reumer met een nieuwe baantje. De kok en de moord in de praktijk.
1: Oh June, verrassend lunchje, doe ik met June tot 2. Oh June.
0: June tot 2.
3: Elke werkdag van 12 tot 2.
0: Bij NH.
3: Dit is een uittip.
4: Van maandag 3 tot en met zondag 9 augustus gaan de trossen los in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum. Vaar tijdens de Maritieme Week mee op historische vissersschepen. En geniet van shanties en visserijdemonstraties. Reserveer nu kaarten op zuiderzeemuseum.nl.
3: Dit was een uittip. De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
5: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
6: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
7: Dus het maken van staal wordt schoner.
8: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
9: Maar moet dat dan in Nederland?
10: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
5: En wat levert dat dan op?
8: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
5: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
11: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
3: Dit is een uittip.
12: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
3: Dit was een uittip.
13: Hallo, ik ben Juri en ik kom uit Hoofddorp.
14: Ik ben Alexandra uit Den Helder.
15: Ik ben Jan, ik kom uit Sint Maarten.
16: Ik ben Ursula, ik woon hier in de Bijlmer.
17: Ik ben Sverre uit Medemblik.
18: Thuis in heel
19: over 6 en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Lotte Dekker. Goedenavond.
20: Goedenavond. Madonna komt komende zaterdag naar Amsterdam. Ze komt naar het World Pride Music Festival in AFAS Live. Gisteren werd er al druk gespeculeerd na een mysterieuze post op haar Instagram. Een man die ervan wordt verdacht zijn partner te hebben gedood zegt dat hij door vergiftigde koekjes niet zichzelf was. Dat gebeurde allemaal in april in een huis in Amsterdam-Oost. En de politie heeft vanmorgen een inval gedaan in een bedrijfspand in Westzaan. Daarbij werd ook de explosieve opruimingsdienst opgeroepen. Er zijn 2 mensen aangehouden. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
21: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die vorige maand inreed op een groep schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen reed eerder die dag al 3 keer te hard. Ook de week ervoor ging hij 17 keer in de fout. Op zijn telefoon vond de politie video's waarop de man zichzelf en de snelheidsmeter filmde. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een schooldirecteur om het leven. Op het Griekse eiland Kreta zijn 2 brandweermannen omgekomen. Ze waren bezig met het blussen van een natuurbrand. Het vuur was verderop geleid door de harde wind. Meerdere dorpen op het eiland zijn ontruimd vanwege de brand. Het Olympisch Comité van Oekraïne gaat in beroep tegen het besluit van het Internationaal Olympisch Comité. Dat wil Russische atleten weer toelaten op de Olympische Spelen. Oekraïne stapt naar het CAS, dat is het internationale rechtsorgaan voor de sportwereld. Door het besluit van het IOC zouden Russische atleten en ploegen mee kunnen doen aan de Spelen over 2 jaar in LA. Rusland mocht niet meer meedoen sinds de inval in Oekraïne. Bij sommige sporten als schaatsen en turnen mogen sporters uit Rusland weer toegelaten worden onder neutrale vlag. Madonna komt zaterdag naar de Pride in Amsterdam. De zangeres hintte gisteren al op een optreden in de stad door een Nederlandse vertaling van een van haar nieuwe nummers te delen op social media. Madonna zal optreden tijdens het World Pride Music Festival, dat in de AFAS Live wordt gehouden. Ze zal samen met een DJ op het podium staan, waar ze ook al eerder mee heeft samengewerkt. Dit jaar bracht de zangeres al een nieuw album uit, Confessions 2. En dat is een gevolg op het album Confessions on a Dance Floor uit 2005. Het weer, het is zonnig. In een groot deel van het land is het boven de 30 graden. Vanavond blijft het lang warm en koelt het uiteindelijk af naar 19 graden. Morgenochtend vrij zonnig, in de middag komen er meer wolken. Het wordt dan iets minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom.

0: weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.

0: Good Times. Je hoorde Chic bij NH. Het is 6:09. Een heel goede avond.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
1: De ogen en oren van Noord-Holland.
0: Ja, in de ogen en oren kijken we ook vandaag weer even mee met een van onze verslaggevers. En vandaag is dat Anne Kleinstra. Die had een hete dag, denk ik, want ze was op het strand van Egmond. Er wordt namelijk weer gewaarschuwd voor muien. En gisteren zijn door de reddingsbrigade alweer 3 buitenlandse drenkelingen uit zee gehaald. Anne, goeie avond.
3: Hey, goeie avond.
0: Ja, hoe maken die 3 drenkelingen het, voor zover jij weet?
3: Nou, wat ik heb begrepen van de reddingsbrigade in Egmond is dat zij het alle 3 kunnen navertellen. Gelukkig. Dat was andere momenten wel eens minder goed afgelopen. Volgens mij vorig jaar nog een vrouw op Texel die in zo'n stroom terecht is gekomen. Maar deze kunnen het navertellen. En zijn allemaal bedrogen en konden weer een vakantie voortzetten.
0: Ja, wel geschrokken natuurlijk. Want het lijkt me best spannend als je in zo'n mui terechtkomt. Het lijkt wel alsof we het daar ieder jaar over moeten hebben, toch? Er zijn toch blijkbaar altijd veel mensen die dat verschijnsel niet kennen.
3: Nee, dat klopt. Ja, het is een soort tik in je plaat. Maar goed, aan de andere kant, we blijven het maar vertellen. Want iedereen moet het weten wat een gevaar die dingen zijn.
0: Ja, wat kun je nog eens uitleggen wat het is?
3: Een notendop. Hè? Wat zeg je?
0: Nee, vertel even wat het precies is, een mui.
3: Nou ja, het is eigenlijk een zeestroming die ontstaan aan de kust tussen 2 zandbanken in. Je ziet ook wel eens zo'n waterige tong op het strand liggen als het laag water is. Dan kun je lekker in spelen. Het is een beetje warm, dat water dan ook. Ja, dat is eigenlijk al een mui. En als het dan hoog water is, dan stijgt het water en dan zie je die mui niet meer. Maar dan is er nog steeds die stroming tussen die 2 zandbanken. En dan word je eigenlijk met die zeestroming mee, als je daar gaat zwemmen, mee de zee opgesleurd. En wat dan je eerste reactie is, vaak terugzwemmen. Nou ja, dat heeft weinig zin. Ja. Dus is dus de mui in een notendop.
0: Ja, en jij sprak met vrijwilliger Mark Rupke van de Egmondse Reddingsbrigade. En die had wel een paar praktische tips voor als je in zo'n mui terechtkomt.
4: Nou, eigenlijk zoals we het al jaren ook aan mensen vertellen, laat je gewoon met de stroom

0: meegaan. Je merkt vanzelf wel dat het wat langzamer gaat. En zorg dan dat je in een langsrichting, of je nou naar zuid ingaat of de noord ingaat, maakt niet uit. Maar uit die muisstroom gaat komen. En doordat je dan langs de kust aan het zwemmen bent, kan je later met de golven weer mee, hoe makkelijk kan het zijn, weer aan vast land komen. Dus dan over een zandbank heen.
1: Ja, Anne, dat klinkt zo simpel eigenlijk. Laat je even meesleuren. Maar ik kan me ook voorstellen dat de paniek wel toeslaat als je door zo'n stroom wordt meegesleurd, eigenlijk voor je gevoel de zee op.
2: Ja, nee, ik heb het gelukkig zelf nog nooit meegemaakt. Ja, je voelt wel eens aan je benen dat er wat sterke stroming is. Maar wist je trouwens, die Mark had nog een soort ultieme tip. Iets wat ik eigenlijk, hoe lang praten we hier al over, niet wist. Hij zei van heel veel mensen kijken naar de branding en die denken dan, oh, daar zijn geen golven, dat is lekker rustig, kunt lekker badderen. En dat is nou precies wat je niet moet doen.
1: Oh.
2: Dus je moet, ja, precies op de plekken waar dus inderdaad geen golven zijn, daar kan een mui zijn, daar kan zo'n gul zijn. En dat is ook wel logisch, want over een zandbank rollen de golven.
1: Ja.
2: Ja, als er geen zandbank is, maar een gul, dan zijn er geen golven. Dus
1: hey,
2: dat is eigenlijk een hele belangrijke wijze les die ik vandaag maar weer in mijn oren geknoopt heb.
1: Wat goed, dan horen we toch, nadat we het er al zo vaak over hebben gehad, na al die jaren weer wat nieuws. Nee, maar dat had ik me nooit gerealiseerd. Ja. Je hebt ook strandgangers gesproken. Wat zeiden zij?
2: Ja, ik heb inderdaad een rondje gemaakt op het strand. Het was bloedheet. Ja, en laten we maar even luisteren naar de mensen die eigenlijk stonden te badderen in de mui.
3: Ditte.
2: Ja.
3: Is dat die mui?
2: Dat is een mui.
3: Oh, weet ik veel.
2: Ja.
3: Nou, ik heb van iemand gehoord die is in een mui eens een keer terechtgekomen. En dan moet je mee laten zuigen en dan weer naar boven toe.
4: Ja, mit der Unterströmung, ja. Das kann sehr gefährlich sein. Da muss man immer aufpassen. Und wenn man da reingerät, mitschwimmen und dann außenrum wieder zurück.
1: Ja, dus ze waren zich er wel een beetje van bewust, maar niet iedereen.
2: Nee, ze schrok er vooral van dat ze midden in een mui stond. Maar goed, het was laag water, dus dan is er weinig aan de hand. Maar ze durfde daarna het water niet meer in. Dus bij deze, mijn excuses aan mevrouw. Zo bedoelde ik het niet, maar het is meer van, je moet ze herkennen. En dan weet je van wat je te doen staat.
1: Ja, en nu weten wij waar geen golven zijn, daar kan een muis zitten.
2: Precies.
1: Dat is de tip van de dag. Goed, had je het verder lekker op het strand of was het eigenlijk gewoon te heet om daarvan te genieten?
2: Joh, toen ik eindelijk de auto geparkeerd had, want het was afgeladen vol in Egmond aan Zee. Een goede dag daar voor het dorp en voor de ondernemers. Maar het was bloedheet. Maar er was een klein beetje een windje. En vooral, daar verbaas ik me over, het water was heel helder. Het, alsof je aan de Middellandse Zee was.
1: Oh,
2: dus heerlijk. Dus als je nog de kans hebt straks, als je uitzending voorbij is, ik zeg naar de Noordzee, want die is echt heel helder. Het is echt mooi om te zien.
1: Lekker klinkt dat, inderdaad. Even afkoelen aan zee. En dan vooral letten op de plekken waar geen golven zijn. Daar moet je dus even niet het water in. Maar verder kun je heerlijk genieten in het water. Dank je wel, Anne, voor dat verkoelende idee alleen al.
2: Goed zo, geniet ervan.
1: Joe. En een fijne avond voor jou. Je hoorde verslaggever Anne Kleinstra over de muien in Egmond aan Zee. En dit is Bente.

0: De Dolce Vita van Ryan Paris, hoorde je?
1: Vandaag de dag.
2: Dagplaat.
0: En het is weer die tijd dat wij op zoek gaan naar een leuk plaatje om deze dag mee af te sluiten. Straks na het nieuws van 6:30. En dat plaatje gaat vandaag over de tijger. Want het is de internationale dag van de tijger. En dan hebben we ook nog eens een keer heel goed nieuws vanuit Nepal over die tijger, want...
3: Absoluut, ja, het is heerlijk, heerlijk, heerlijk nieuws, want dit geluid gaan we daar steeds meer horen.
0: Zo. Je moet hem toch niet in je huis tegenkomen?
3: Oh, kijk, hij bijt zijn nek. Oh, nee, ik ben hartstikke dood. Nee, het herstel van die tijgerpopulatie die gaat hartstikke goed. Uit nieuwe schattingen van de Nepalese overheid blijkt namelijk dat het aantal... Oh, jezus.
0: Ja, daar zijn we heel blij mee.
3: Dat het aantal wilde tijgers is gestegen van 121 in 2010 naar 429... Ik kan het niet navertellen. 429 in 2026.
0: Zo, hé. Dus het is verviervoudigd, het aantal tijgers. Terwijl ik juist dacht, het is dus de internationale dag van de tijger... ooit in het leven geroepen, omdat ze bedreigd waren.
3: Nou, met dat 429 zijn ze nog ben je nog steeds wel bedreigd.
0: Nee, tuurlijk. Maar het gaat dus wel eindelijk weer eens een keer de goede kant op. In plaats van dat we alleen maar steeds horen dat er steeds minder worden.
3: Absoluut. En ik weet toevallig dat tijgers nogal moeilijk in aantallen te vergroten zijn. Dat is een goede zin.
0: Ja,
3: ja, want volgens mij maken ze niet zo heel veel welpjes. En planten zich ook niet heel erg vaak veel voor. Want dit heb ik niet helemaal gefactcheckt, maar dat zit in mijn hoofd. Ja. Dus dit is al een hele grote groei.
0: Nou, dat is goed nieuws dus. Daarom gaan wij op zoek naar plaatjes over tijgers en over groei. Toch?
3: En ik dacht aan... Nou ja, dit,

0: een beetje in dezelfde hoek te denken. Oh. Namelijk het nummer van Mart Hoogkamer. Ik ga zwemmen in mijn cardilemma. En daar komt de tijger aan. Een echte tijger is niet te tellen. Ja, dus plaatjes zoeken wij over tijgers en over groei. En de keuze is helemaal aan jullie natuurlijk. Kom maar op.
1: 088-850-5152.
0: En dan hoor je straks na het nieuws van 7:30 of jouw plaat vandaag de dagplaat wordt. Die gaan we helemaal draaien. Eerst nu Aloe Black.

0: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
1: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
7: Ik ben Verle en ik kom uit Amsterdam.
8: Nou, ik ben Hans en ik woon in het gezellige Amstelveen.
9: Ik ben Indra uit Werverzo.
10: Ik ben Kuna uit Haarlem.
11: Thuis in heel Noord-Holland. NH.
12: Het is 1 over half 7. In Bennebroek is het 29 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedenavond.
13: Goedenavond. Zoals verwacht komt Madonna komend weekend naar Amsterdam. Ze komt naar het World Pride Music Festival in AFAS Live. Dat laat de zangeres weten via Instagram. Gistermiddag plaatste Madonna op Instagram de tekst "Ik heb iets waar ik over wil praten" in het Nederlands. En vanaf dat moment werd er al wild gespeculeerd over haar komst. En we blijven even bij de Pride, want de evenementen van World Pride rond het homomonument mogen doorgaan in de huidige vorm. Omwonenden hadden de organisatie voor de rechter gesleept. Zij wilden dat alle feesten geschrapt zouden worden daar. Ze zeiden dat het geluid te hard was en dat dat gehoorschade en gezondheidsschade zou opleveren. De rechter vond dat dat niet goed genoeg was onderbouwd en dus kan alles daar gewoon volgens schema plaatsvinden. Een man uit Amsterdam is afgelopen week aangehouden op verdenking van het aansturen van 6 babbeltrucs. Die hebben vorige zomer plaatsgevonden in onder andere Rotterdam en Leiden. De slachtoffers waren vaak kwetsbare mensen die sieraden, pinpassen en contant geld meegaven. Mogelijk was de verdachte bij nog meer babbeltrucs betrokken. Dat wordt nog onderzocht. De man zit nog vast. En de Belastingdienst bespaart bijna 2 miljoen euro omdat er steeds minder blauwe enveloppen worden verstuurd. Je kan sinds december aangeven dat je alleen digitaal berichten wil krijgen over je inkomstenbelasting. En dat deden 4 miljoen mensen. Dat scheelde 4,4 miljoen papieren brieven. Een woordvoerder van de Belastingdienst zegt tegen nu.nl dat dat meer dan 200 bomen per jaar bespaart. Tot nu toe is de optie om alleen digitale post te krijgen alleen mogelijk voor de inkomstenbelasting. Maar vanaf september is die optie er ook voor ondernemers voor hun btw-aangifte. Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
12: Dankjewel, Lotte. Jij kan lekker naar huis. Ga je nog wat leuks doen met het mooie weer? Of zeg je van het is met te warm?
13: Nou, ik heb eigenlijk een avondje tennissen op de planning staan. Maar ik denk dat het misschien gewoon een drankje drinken bij de tennisbaan wordt.
12: Ja, heel verstandig. Ja. Een cool drankje bij de tennisbaan. Precies. We gaan horen wat voor weer we daarbij krijgen van Jules.
14: Het blijft erg warm, want het blijft zonnig. En er is bijna geen wind. Er is ook maar weinig verkoeling aan zee. De temperatuur blijft vanavond nog even rond de 30 graden hangen. Pas later gaan we naar 25 graden. En vannacht krijgen we minimumtemperaturen van 19 tot 22 graden. Een zeer warme zomeravond dus, met soms een zuchtje wind. In de loop van de nacht komt er een zwakke tot matige zuidwestenwind op gang. En dat wordt morgenochtend een matige wind met windkracht 3 tot 4 en aan zee soms windkracht 5. Dus dan is verkoeling onderweg. Morgenmiddag is de wind dan meest matig met windkracht 3 tot 4 uit west tot noordwest. Het is ook weer zonnig, met morgen een paar wolkenvelden. De maxima lopen uiteen van 22 graden vlak aan zee tot rond 27 graden in het zuiden.

0: Acapulco.
1: Vandaag de dag.
2: Dagplaat.
0: Ja, wij gingen op zoek naar een mooi dagplaatje om deze dag een muzikaal einde te bezorgen wat een beetje past bij deze dag.
3: Ja.
0: En dat is het verhaal van de tijger. Want het is de internationale dag van de tijger, ooit in het leven geroepen omdat er steeds minder tijgers waren. Maar, wat schetst onze verbazing?
3: Dat er steeds meer tijgers bijkomen. Ja. Van 121 in 2010 naar 429 dieren in Nepal.
0: Ja, een verviervoudiging dus. Dat is goed nieuws en dat schreeuwt om tijgerplaatjes. Wat kwam er binnen?
3: We beginnen met Sam en Sander. En dit kan natuurlijk niet anders, want die kwamen met Survivor.
0: Ja. Die had ik zelf ook nog bedacht.
3: Die had ik zelf ook nog wel bedacht.
0: Ja.
3: Niks ten nadele van Sam en Sander.
0: Nee. Het is een goed nummer dit.
3: Ja, absoluut.
0: Dit. I'm the tiger. Ja, goeie hoor. Lekker. Gerrit, die kwam met een andere Eye of the Tiger, namelijk van de Two Cellos. Oh. Zelfde nummer, maar dan met twee cello's. Wat prachtig.
3: Ja, best tof, hè?
0: Wauwie. Dankjewel, Gerrit.
3: Nou, Jos, en ik weet niet, Jos, als je luistert, ik heb geen idee of ik iets goed heb gevonden, maar dit is wat ik vond toen ik jouw suggestie intikte op YouTube. De Tiger Song van Eritrea.
0: Ja.
3: Wie weet.
0: Het klinkt wel vrolijk, moet ik zeggen.
3: Ja, het klinkt wel vrolijk.
0: Ja. Bram die wilde graag Katy Perry horen natuurlijk.

0: nummer zit.
1: Absoluut.
0: Dankjewel, Bram.
1: Pim, die kwam, ja, dit heeft me wel een beetje verbaasd, met ABBA.
0: Die was ik helemaal vergeten.
1: Ik ook.
0: Echt zo'n ABBA-liedje wat we nooit meer horen.
1: Nooit,
0: I am behind
1: nooit,
0: you.
1: Nooit.
0: Leuk. Nog zo'n wat minder bekende, denk ik, komt van Sanne. Die wilde Michael Franks horen. He's a tiger in the rain. Een heel ander sfeertje. It's the thunder and lightning. Ah, wat lekker hoor.
1: Het is gelijk een beetje herfst.
0: Ja, dat wel, ja.
1: Wilco, nou, die had ook een hele bijzondere suggestie van Henk Wijngaard.
0: Huh? Er zat een tijger in de tank. Nou ja. Een tijger in de tank en een ezel aan het sturen. Dat vind ik wel grappig. Hartstikke leuk. Ook een onbekend nummer. Dus Wilco, we zijn je eeuwig dankbaar dat wij dat nu kennen dankzij jou. Maar wat is nou uiteindelijk de dagplaat geworden? Want die gaan we dus even helemaal draaien, hè?
1: Absoluut. We gaan voor de keuze van Jeroen, Marja, Ingrid en Paul. Het is Mud met Tiger Feet. Dagplaat.

0: Talking. Harry Styles, Late Night Talking.
1: Dit was Vandaag de Dag op NH.
0: Ja, die dag die is weer zo'n beetje voorbij, maar de avond is begonnen. En de avond is nog jong, Jelmer. Zeker voor jou.
2: Ja, absoluut.
0: Jij gaat nog wat leuks doen vanavond.
2: Ja, maar wat? Weet ik nog niet. Ik heb nog een soort verjaardagsverrassing in petto.
0: Dat is leuk, of niet? Of hou je niet zo van verrassingen?
2: Ik heb er dan van tevoren eigenlijk nooit zo'n gevoel bij. Omdat ik niet weet wat het is.
0: Nee.
2: Dus dat blijft bij mij dan altijd een beetje vlak.
0: Ja.
2: Dus dan denk ik, heb ik er zin in? Geen idee. Ik vind het vooral heel moeilijk omdat ik dan niet weet wat ik aan moet
0: zeggen. Ja, precies. Ja, dat vind ik ook. Ik hou dus helemaal niet van verrassingen. Maar dat is ook om die reden. Ja. Moet ik een jas mee? Een duikbril?
2: Een om mijn wand aan vanavond.
0: Een duikbril mee? Oké, okay, goed. Maar voordat we naar die avond gaan, gaan we toch nog even terugkijken op deze dag.
2: Goed idee.
0: 29 juli was het. De dag dat Francis en Anne het in de ontbijttafel hadden over superhelden. Francis vindt Iron Man heel cool, maar Anne is niet zo van die superhelden.
3: Ja, wat is Iron Man ook alweer? Ja. Maar Spider-Man, Batman en zo.
4: Daar moet je aan denken. Hulk, ja. Spider-Man, een beetje Iron hetzelfde Man. Superman. Maar alleen dit is een gewone sterveling. Het is een rijke man.
3: Okay.
4: Een miljardair. Hij is uitvinder. En hij heeft ooit een ongeluk gehad en heeft hij zelf uitgevonden dat hij op zijn hart een soort batterij heeft laten zetten.
3: En van een pacemaker.
4: Ja, hele...
0: Ja, zo klinkt het wel.
4: Ja, een hele moderne...
3: Ja,
4: een
3: hele...
0: Goed uitgelegd.
2: Ja, dat is wel precies wat het is.
0: Ja, toch? Ja. Eigenlijk wel, ja. Het was ook de dag dat stadsarcheoloog Anja van Zalingen te gast was bij June. En ze vertelde over de geschiedenis van de waaier. Die is al meer dan 4000 jaar oud.
5: Met struisvogelveren bijvoorbeeld. En dan werd dat heen en weer gewapperd, omdat ja, het kon ook warm zijn. Maar ook vooral een tweede functie. Gewoon om ongedierte, muggen, maar vooral vliegen zo die naar om je hoofd zitten, steeds om die weg te wapperen.
6: Dat was zijn eerste het idee van de waaier.
5: Dat natuurlijk ook met die koolpotloden om hun ogen heen. Dat was om vliegen weg te houden bij je oog.
0: Ja, dat is wel handig inderdaad.
2: En struisvogelveren zijn de duurste veren.
0: Ja, toch?
2: Ja, een rijke
0: daar kom je niet aan. Goed, wij hadden het hier in de show over het onderzoek van het CBS. Over het leven hadden we het. Want uit dat onderzoek blijkt dat 9 op de 10 mensen het wel de moeite waard vindt om te leven. Dat vindt ook luisteraar Peter.
7: Op zaterdag ga ik ook wel een boodschappen doen. En dan trakteer ik mezelf op 8 kranten. Dan kom ik thuis boodschappen uitpakken en mijn kranten neerleggen. En plof ik in de zetel. En dan pak ik een krant en heb ik een Belgisch biertje ingeschonken. En dan kijk ik om me heen en dan denk ik, wat is het leven toch geweldig.
0: Ja, mooi toch? Ik werd er heel blij van.
2: Zo lief, ja.
0: En morgen is er weer een dag, dan spreekt Francis met de maker van deze video's.
8: Een goed broodje moxie valt of staat bij de versheid van het vlees en de marinade die wordt gebruikt om de chashu, maar ook de fatsoen te kruiden. En deze, heerlijk man. Je proeft echt de sterrenijs terug. Oh. Delicious.
0: Dat is,
8: en de buikspek is super zacht en juicy.
0: Ah, lekker. Ik krijg echt koor. Nana, zo hadden we We horen dus waar we het beste Surinaamse broodje van Amsterdam kunnen halen allemaal. Het wordt helemaal delicious. Ik ga daar wel even naar luisteren, want ik ben dol op die Surinaamse broodjes.
2: Ik ook, het is zo lekker.
0: Eerst Alicia Keys met Underdog.

0: Mooi tot de laatste snik, het nummer van Alicia Keys over de underdog. Jelmer, we gaan eens even onze biezen pakken. Jij op naar een onbekend avontuur. Ja, veel plezier alvast.
1: Een onbekend avontuur, dankjewel.
0: Morgen horen we daar vast meer over. Ik ga lekker de B&B vol liefde kijken. Ik wens je allemaal een mooie avond.
1: Doei.

0: Donderdagavond over de top met Jelmer Vlot en Eva Breda.
1: Terwijl Maarten van een welverdiende vakantie geniet, gaat Over de Top natuurlijk gewoon door. Eva Breda, die houdt zijn stoel warm en met haar duiken we de natuur in. Zij is namelijk een vrouw met ballen van staal en beklimt de hoogste bergen, de stelste gletsjers en zwemt door de diepste zeeën. En deze mag dus absoluut niet missen.

0: 7 tot 9, hier bij NH.
1: Ik voel me net Freek Vonk.
0: Dit is een uittip.
2: Maandag 3 augustus is het weer. De Landbouwshow op Meer. Een dag vol activiteiten rondom paardensport, veekeuringen en bijzondere shows. Een echte familiedag voor jong en oud. Kom kijken, ruiken en voelen. Kijk op landbouwshow-opmeer.nl.
0: Dit was een uittip.
3: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
4: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
0: Dit is een uittip.
5: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
0: Dit was een uittip.
6: Ik ben Floris en ik kom uit Alkmaar.
7: Ik ben Jonathan en ik kom uit Diemen.
8: Ik ben Gloria en ik kom uit Amsterdam.
9: Ik ben Romy en ik kom uit Heerhugowaard.
10: Ik ben Chiara en ik kom uit Zaanstad.
11: Ik ben Jonas en ik kom uit Amsterdam.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Het is 7 uur.
14: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De man van 20 die vorige maand inreed op een groep schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen reed eerder die dag al 3 keer te hard. Ook wordt hij verdacht van eerdere verkeersovertredingen, vertelt de persrechter.
15: En ook de weken daarvoor zou hij al meerdere snelheidsovertredingen hebben begaan, is de verdenking. En zelfs op zijn telefoon zijn filmpjes aangetroffen waarvan de raadkamer het vermoeden heeft, de verdenking heeft dat hij zichzelf daar filmt terwijl hij te hard rijdt.
14: Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een schooldirecteur om het leven. Het lichaam van het doodgestoken meisje uit Blerik werd in april gevonden in haar eigen bed. Ze was vastgebonden met tape. De moeder van de 14-jarige Noor is verdachte en kampt volgens het OM met psychische problemen. Het motief werd vandaag op de eerste zitting niet duidelijk. De Nederlandse spoorwegen komen langzaam uit de rode cijfers. Sinds de coronaperiode boekte het bedrijf jarenlang verlies, omdat het minder mensen met de trein gingen. Het bedrijf zegt nu weer meer reizigers te hebben. Ook zijn de kaartjes duurder geworden. Het gaat dus zichtbaar beter, ziet economieredacteur Ruben Eg.
16: De spoorwegen die hopen op nog meer reizigers in het tweede halfjaar. En de hoop is vooral gericht om mensen te trekken om in de daluren te reizen. Dat is a goedkoper en dan zou er ook meer plek zijn. Nou ja, dat zien we over een half jaar. Over de eerste 6 ziet het er prima uit.
14: NS boekt in het eerste halfjaar een winst van 25 miljoen euro. Wielrenner Wout van Aert heeft de eerste etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. De Belg was de snelste in de sprint. Van Aert maakte zijn rentree in een wielerronde. Hij miste de Tour de France omdat hij een zware bacteriële infectie had aan zijn elleboog. Die had Van Aert opgelopen na een val tijdens de training. Het weer, vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, met later meer wolken. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
13: Non-stop muziek.
0: De NH Muziek.

0: Muziekmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: En 80. De Muziekmiddag.
2: 1979.
1: 1987.
2: 1968.
3: Crimson and Clover.
1: De Muziekmiddag. 1970.
2: 1981.
1: 1965.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: En 80.
3: Like
1: de Muziekmiddag.
2: Met William van der Log.
0: Zondag van 2 tot 5 bij NH. Oh.

0: Ik ben Joshua uit Heilo.
1: Ik ben Emeline uit Alkmaar.
2: Ik ben Hans-Peter uit Enkhuizen.
3: Hey, ik ben Ellen uit Amsterdam.
4: Mijn naam is Walter Lagerwey en ik woon in Hoofddorp.
5: Ik ben Jip uit Amsterdam-Oost.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 8:00.
8: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een van de 3 terrorismeverdachten die afgelopen nacht werden opgepakt is eerder al eens veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. Dat blijkt uit de rechtbankstukken van 2 jaar geleden. De jongen was toen 16 jaar en was toen van plan om een aanslag te plegen in België. De man werd vannacht opnieuw opgepakt in Eindhoven bij een grote politieactie in een onderzoek naar terrorisme. Er werden ook 2 anderen opgepakt in Rotterdam en Alkmaar. De man die vorige maand inreed op een groep schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen reed vaak te hard. Dat blijkt uit uitspraak van de rechter over het voorarrest van de verdachte. Dat zegt deze verslaggever van Omroep Zeeland.
9: Zo reed de verdachte op de dag van het ongeluk 3 keer te hard. En in de week voorafgaand aan het ongeluk is hij 17 keer betrapt op te hard rijden. Daarbij filmde hij zichzelf ook en was de snelheidsmeter duidelijk in beeld. Dat geeft volgens de raadkamer aan dat de verdachte weinig zelfinzicht heeft en de kans op herhaling dus groot is. En daarom is zijn voorarrest verlengd met 2 maanden.
8: Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen en hun schooldirecteur om het leven. In Spanje mogen 10.000 bewoners van de regio Madrid weer naar huis. De natuurbrand daar is onder controle, dat schrijven Spaanse media. In totaal moesten 24.000 mensen hun huis verlaten en nog eens 20.000 anderen moesten binnenblijven. Ook in de naastgelegen regio Avila is het vuur onder controle en zijn evacuatiebevelen weer opgeheven. Door de branden in Spanje is 700 vierkante kilometer aan natuur verwoest. Wielrenner Wout van Aert heeft de eerste etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. De Belg was de snelste in de sprint. Van Aert maakte zijn rentree in een wielerronde. Hij miste de Tour de France omdat hij een zware bacteriële infectie had. Die had hij opgelopen na een val tijdens een training. Het weer, vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, later wat wolken en het wordt iets koeler dan vandaag. En dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
10: De NH Muziek.

0: June tot 2.
1: Oh June, verrast het lunchje, doe ik met jou.
2: Morgen te gast schrijver Peter Reumer met een nieuwe baantje. De kok en de moord in de praktijk.
1: Oh June, verrast het lunchje, doe ik met June. Tot 2, oh June.
0: June tot 2.
3: Elke werkdag van 12 tot 2.
0: Bij NH.

Straks nog veel meer van het beste uit 6 decennia popmuziek in de NH Muziekmix. Maar zometeen eerst het NOS Journaal. Hey, hey. Oh, what we're living in. Let me tell you.

0: Ik ben Klaar uit Velsen-Noord.
1: Ik ben Wim Hemker en ik kom uit Amsterdam Oud-Zuid.
2: Ik ben Nel en ik woon in prachtige Haarlem.
3: Ik ben Ron uit heerlijk Egmond aan Zee. Huis in heel
4: Het is 9 uur.
5: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Utrecht zijn honderden mensen bij elkaar gekomen om de slachtoffers te herdenken van de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen weekend. Er werd muziek gespeeld en er waren speeches op het Domplein. Onder andere burgemeester Dijksma sprak de honderden mensen toe. De organisatie van de bijeenkomst in Utrecht wil met de herdenking het signaal afgeven dat liefde sterker is dan haat. Bij de aanslag in Berlijn kwam een persoon om het leven en raakte tientallen anderen gewond. Een van de drie terrorismeverdachten die afgelopen nacht werden opgepakt is eerder al eens veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. De jongen was toen 16 jaar. Hij was toen van plan om een aanslag te plegen in België. Dat zegt verslaggever Hendrik Willem Hofs.
6: Hij heeft een gevangenisstraf uitgezeten. Hij heeft een werkstraf gehad. Hij heeft met allerlei mensen gesproken. De reclassering met een imam enzovoorts. Ja, en toch is hij dus nu weer verdachte in een zaak rondom terrorisme.
5: Inmiddels is deze verdachte 19. Er werden ook twee anderen opgepakt in Rotterdam en Alkmaar. Door een brand in een sorteercentrum in Nieuwegein zijn tientallen pakketjes beschadigd geraakt. PostNL zegt dat ze contact zullen opnemen met de getroffen klanten. De brand in Nieuwegein ontstond vanmiddag toen er plots vlammen uit een busje van een bezorger kwamen. Omdat het busje tegen de gevel stond, sloegen de vlammen al snel over naar het sorteercentrum. Het Italiaanse parlement wil dat verslaafde gevangenen thuis hun straf uit kunnen zitten. Ze moeten dan vanuit het huis een afkikprogramma volgen. Met de maatregel moet het minder druk worden in de Italiaanse gevangenissen. Critici zeggen dat het financieel helemaal niet mogelijk is om duizenden mensen thuis verplicht af te laten kikken. Het weer, vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, met later meer wolken. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek.

0: adres onbekend is op vakantie. Dus nemen de vakantiekrachten het deze zomer graag van ze over.
1: Vakantieadres.
0: Elke zondag van 12 tot 2 hoor je Vakantieadres met Bastiaan Meijer en Bas van Teylingen. Stuur ons jouw gekste, grappigste of meest bijzondere vakantiekaart. Stuur dat naar NH ter attentie van Vakantieadres, Schravelandseweg 80, 1217 EW in Hilversum.
2: Of mail naar vakantieadres@nhradio.nl.
1: Vakantieadres.
0: Elke zondag van 12 tot 2 hier bij NH.

0: ben Mia en ik kom uit Haarlem.
1: Ik ben Harry en ik kom uit Alkmaar.
2: Hoi, ik ben Anna en ik kom uit Zaandam.
3: Mijn naam is André van Duin en ik woon in Amsterdam.
4: Hi, ik ben Sophia en ik kom uit Heemstede. Thuis in heel
3: Noord-Holland. Het is 10:00.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Abdul B., de dader van de aanslag op de Pride in Berlijn, liep vrij rond omdat hij had beloofd om een deradicaliseringstraject te volgen. Zijn behandelaars hadden grote twijfels of het haalbaar was, maar zagen geen acuut gevaar. Volgens de behandelaar van B. werd er niet genoeg informatie uitgewisseld tussen verschillende diensten, dat zegt correspondent Gimbal Duk.
6: Zo gold voor Muke en zijn team dat hij bijvoorbeeld niet wist dat de antiterreureenheid B in de hoogste categorie van gevaarlijke figuren had ingedeeld. En bijvoorbeeld ook niet dat B twee neven heeft die bij terreurgroep IS zitten. En dat is vrij cruciale informatie.
5: Ander nieuws dan. In Utrecht hebben honderden mensen de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Mensen kwamen bij elkaar op het Domplein, waar meerdere speeches waren van onder andere burgemeester Dijksma. Bij de aanslag in Berlijn kwam één persoon om het leven en raakte tientallen anderen gewond. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. De man probeerde vorig jaar thuis in Rozenburg zijn vriendin te wurgen. Als proef wordt er bij vermoedens van wurging gelijk een expert ingeschakeld om het slachtoffer dan meteen te onderzoeken, zodat er meer bewijs is tijdens een rechtszaak. En daardoor kon een forensisch arts bij de vrouw vaststellen dat ze was gewurgd. De man werd vervolgens door de rechter veroordeeld voor poging tot doodslag. Het Italiaanse parlement wil dat verslaafde gevangenen thuis hun straf uit kunnen zitten. Ze moeten dan vanuit huis een afkikprogramma volgen. Met de maatregel moet het minder druk worden in de Italiaanse gevangenissen. Critici zeggen dat het financieel helemaal niet mogelijk is om duizenden mensen thuis verplicht af te laten kikken. Het weer. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, met later meer wolken. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
8: De NH Muziekmix.

0: truth is clear.
1: De Muziekmiddag.
2: Iedere zondag.
1: Het beste uit 60, 70 en 80.
2: De Muziekmiddag.
3: 1979. Walk in the
2: park. 1987.
3: 1968.
4: Crimson and clover.
2: De Muziekmiddag.
3: 1970. 1981.

0: Ik ben Femi en kom uit Ouderkerk aan de Amstel.
1: Ik ben Anneke en wij komen uit Limmen.
2: Ik ben Ronald Boer en kom uit het prachtige Ouderdorp.
3: Hoi, ik ben Slijka en ik kom uit Purmerend.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 11 uur.
6: Siddy Dijkers met het NOS Journaal. De brandweer in Zuid-Europa krijgt de grote natuurbranden daar nog altijd niet onder controle. In Frankrijk ligt het vuur nog altijd dicht bij Bordeaux. En daar komt komende week ook nog een hittegolf bovenop. Ook in Spanje blijft het vuur maar doorbranden. Bij Valencia rukt de brand volgens de autoriteiten ook ongecontroleerd nog op. Voor de regio Madrid is er juist beter nieuws. Die brand is onder controle. En duizenden inwoners mogen daar weer terug naar huis. Een van de drie terrorismeverdachten die afgelopen nacht werden opgepakt is eerder al eens veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. Dat blijkt uit rechtbankstukken van 2 jaar geleden. De jongen was toen 16 en was toen van plan om een aanslag te plegen in België. De man werd vannacht opnieuw opgepakt in Eindhoven bij een grote politieactie in een onderzoek naar terrorisme. Er werden ook 2 anderen opgepakt in Rotterdam en in Alkmaar. In Utrecht hebben honderden mensen vanavond de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Mensen kwamen daarbij elkaar op het Domplein, waar ook meerdere speeches werden gegeven. Onder meer burgemeester Dijksma sprak de honderden mensen toe. Bij de aanslag in Berlijn kwam 1 persoon om het leven en raakte 10 anderen gewond. FIFA-baas Infantino heeft in een video de controversiële WK-plannen van de Wereldvoetbalbond verdedigd. Hij noemt het een unieke kans om de ontwikkeling van de sport een enorme impuls te geven. De FIFA is van plan om een bedrijf op te richten dat het WK voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De FIFA zelf kan dat niet, omdat de bond een non-profit organisatie is. Het plan lekte gisteren uit en er kwam direct al veel kritiek op, onder meer van de Europese voetbalbond UEFA. Volgens hen is het niet aan de FIFA om het WK te verkopen. Het weer vannacht is het helder en tussen de 16 en 20 graden. Morgen start zonnig, later zijn er wel meer wolken. In het zuidoosten kan dan in de middag ook wat regen vallen. Het wordt 22 graden aan zee tot 34 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: elke zaterdag. NH Sportcafé met Leo Driessen en wereldberoemde gasten als Frits Barend.
1: Nou, deze inleiding is voor mij de lol alweer.
0: Michael van Praag.
2: Of je doet serieus mee.
0: Guus Hiddink.
2: Ik zwijg ook nu al.
0: Henk Spaan.
3: Je overvalt me.
0: En Frank Snoeks.
4: Al mijn vrienden aan tafel en Leo.
5: Zo. Ik heb een hele fijne tafel. Op papier.
0: NH Sportcafé is nu te beluisteren in je favoriete podcast-app.

0: Ik ben Anja en ik woon in Amstelveen.
1: Ik ben Sonja en woon in Hoofddorp.
2: Ik ben Willemien. Er is hier heel veel moois te zien, want ik kom uit Groet.
3: Thuis in heel
4: Het is 12 uur.
5: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijke hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. De brandweer in Zuid-Europa krijgt de grote natuurbranden daar nog altijd niet onder controle. Wel is de brand in de regio Gironde bij Bordeaux ondanks de hitte afgelopen dag niet groter geworden. Bij Valencia in Spanje blijft het vuur om zich heen grijpen. Voor de regio Madrid is er beter nieuws. De brand daar is onder controle en duizenden inwoners mogen weer terug naar huis. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. De man is veroordeeld tot een celstraf en taakstraf omdat hij zijn vriendin probeerde te wurgen. Bij de nieuwe methode wordt bij vermoedens van wurging direct onderzoek gedaan met een speciale camera bij de hals van het slachtoffer. Daardoor is er tijdens een rechtszaak meer bewijs. FIFA-baas Infantino heeft in een video de controversiële WK-plannen van de Wereldvoetbalbond verdedigd. Hij noemt het een unieke kans om de ontwikkeling van de sport een enorme impuls te geven. De FIFA wil een bedrijf oprichten dat het WK-voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De FIFA kan dat zelf niet, omdat de bond een non-profit organisatie is. Het plan lekte gisteren uit en er kwam direct al veel kritiek op, onder meer van de UEFA, de Europese Voetbalbond. Het weer vannacht helder. Het koelt af naar 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten in de middag kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: June tot 2.
1: Oh June, verrassend lunchje doe ik met jou.
2: Morgen te gast schrijver Peter Reumer met een nieuwe baantje. De kok en de moord in de praktijk.
1: Oh June, verrassend lunchje doe ik met June tot 2. Oh June.
0: June tot 2.
3: Elke werkdag van 12 tot 2.
0: Bij NH.

0: Ik ben Mario uit Velsenbroek.
1: Ik ben Irma en ik kom uit Kallenhoog.
2: Ik ben Johnny uit Amsterdam.
3: Ik ben Anna Hendrika Huismanschagen en kom uit het mooie Wochnum.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 1 uur.
6: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De brandweer in Zuid-Europa krijgt de grote natuurbranden daar nog altijd niet onder controle. Wel is in Frankrijk de brand in de regio Gironde bij Bordeaux, ondanks de hitte, afgelopen dag niet groter geworden. Bij Valencia in Spanje blijft het vuur ongecontroleerd om zich heen grijpen. Voor de regio Madrid is er beter nieuws. De natuurbrand daar is onder controle. Duizenden inwoners mogen weer terug naar huis. Op het strand van het Duitse waddeneiland Noordernij is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden gebouwd is. De vondst is gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. Het vaartuig wordt nu onderzocht door Duitse archeologen. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de Wereldvoetbalbond FIFA om een nieuw bedrijf op te richten. Dat moet het WK gaan beheren en aandelen gaan uitgeven. KNVB-voorzitter Pauw zegt tegen Nieuwsuur dat hiermee een grens is overschreden en dat de Nederlandse Voetbalbond niet akkoord gaat met het plan. Ook de Duitse, Spaanse en Noorse voetbalbond hebben fel gereageerd. Komende dag is er een spoedoverleg met alle 55 leden van de UEFA. Het weer, vannacht helder, het koelt af naar 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek.

0: donderdagavond Over de Top met Jelmer Vlot en Eva Breda.
1: Terwijl Maarten van een welverdiende vakantie geniet, gaat Over de Top natuurlijk gewoon door. Eva Breda, die houdt zijn stoel warm en met haar duiken we de natuur in. Zij is namelijk een vrouw met ballen van staal en beklimt de hoogste bergen, de stelste gletsjers en zwemt door de diepste zeeën. En deze mag dus absoluut niet missen.

0: Mijn naam is Loes en ik kom uit Haarlo.
1: Ik ben Nicky uit Amstelveen.
2: Ik ben Nanda en ik kom uit Monnikendam.
3: Ik ben Sadu uit Amsterdam.
4: Ik ben Monika. Ik woon hier in Hoofddorp. Thuis in heel
5: Noord-Holland. Het is 2:00.
6: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaan die 4 jaar geleden schrijver Selma Rushdie neerstak op een podium in New York is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. Volgens de jury steunde hij Hezbollah. De Libanese groepering is door de VS en ook Nederland aangemerkt als terroristische organisatie. De 28-jarige man zit al een straf van 25 jaar cel uit voor de aanval op Rushdie. Hij hoort in november welke straf hij krijgt voor terrorisme. Rushdie wordt bedreigd sinds zijn boek De Duivelsverzen in 1988. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde geen vragen beantwoorden, omdat volgens hem sommige republikeinen er alleen maar op uit zijn om hem in de cel te krijgen. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Biden. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd, kreeg Fauci gratie van oud-president Biden. Maar volgens de Republikeinse voorzitter van de commissie kan Fauci wel vervolgd worden voor meineed voor uitspraken die hij na de gratie doet. Op het strand van het Duitse waddeneiland Noorderij is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst werd gedaan bij werkzaamheden. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de Wereldvoetbalbond FIFA om een nieuw bedrijf op te richten. Die onderneming moet het WK gaan beheren en aandelen gaan uitgeven. KNVB-voorzitter Pauw zegt tegen Nieuwsuur dat hiermee een grens is overschreden en dat de KNVB niet akkoord gaat met het voorstel. Komende dag overleggen alle 55 leden van de UEFA over het plan van de FIFA. Het weer vannacht helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.